0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de Stef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: tell me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
3: Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.
3: Oh boy.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de Piepende Banden Show.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de Piepende Banden Show. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Show.
3: Dankjewel, een hele goede morgen. Dit is Omroep Brabant met een keigoedemorgen op deze woensdagochtend. Die filevrij start, dat is lekker. Ook droog buiten, van zover ik kan weten en op de radar kan kijken, kan je op dit moment je paraplu nog in je tas houden. Ik zou hem wel meenemen vandaag. Dat komt zeker ten goede. De muziek staat voor je klaar. J.B. Cooper zometeen, maar eerst Level 42.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: keigoedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Liedje doet zijn naam Iran September Song. Het is september, het is zelfs de 16e. Zit aan de tweede helft van september. Het is ook woensdag, zit er bijna de tweede helft van de week.
1: Jij, goedemorgen.
0: Zo, nou, ja.
2: Zo.
0: Zit er even over na te denken. Jij bent wakker, hoor.
2: Ja, nee, ja. Ik hoor het.
0: Ja, jij hoort het, hè. Nou, welkom. Fijn dat je er bent, Joff.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Niks ten koste van mij. Het was heel fijn dat hij er was de afgelopen twee dagen. Ik moet zeggen, het was ook erg gezellig. Maar fijn dat je er weer bent. Ja, toch als een warm bad.
2: Even 3 weken vakantie gehad.
0: Ja, was lekker.
2: Het was heerlijk. Niet uitgerust. Op zich al wel
0: goed.
2: Nu wel vakantie. Ja, ik was in China.
0: Ja.
2: Dat was een beleving, joh.
0: Ja.
2: Ik
0: ben er nog nooit geweest. Dus alles wat je vertelt, dat moet ik voor waarheid aannemen.
2: Ik had daar een soort doembeelden van. Ik dacht, China, daar hebben wij een soort beeld van het communistische bolwerk.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is totaal niet wat we gewend zijn. Ik heb nog nooit zo vaak een Starbucks, een McDonald's, een Pizza Hut en die Amerikaanse merken gezien.
0: Oh, wauw.
2: Het viel me eigenlijk alles mee.
0: Ja, oké. Okay.
2: Zeker, ik ben in Beijing en Shanghai geweest. Twee hele mooie, schone steden.
0: Nou, de komende dagen maar eens wat meer over vertellen over jouw vakantie. Ik ga eerst even naar vandaag. Wat ik zei het al, het is woensdag de 16e van september. Het wordt een wisselvallige dag. Vooral vanmiddag kunnen erbij vallen. Ook is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Maximaal 18 graden. Wat was de temperatuur daar een beetje, trouwens?
2: Ja, bloedheet, 33 graden.
0: Oké, okay, dus dit is wel even lekker.
2: Luchtvochtigheid van 80%.
0: Ja, dat zeggen ze, ja. Ja.
2: Dus alleen mijn korte broeken aangehad en met de pleuris gezweet.
0: Ah, okay,
2: dus ik vind het wel lekker hier.
0: Goed.
2: Dat allemaal op de dag van het vrouwencondoom. Het is vandaag ook de dag van de guacamole en de dag van de sportschool.
0: Nou, daar zou ik ook weer eens heen moeten. Dat is al een tijdje geleden. Jarig vandaag, Marit van Bohemen. Die ken je misschien van Capping Live.
2: Wordt
0: 55.
2: Zo.
0: Rob Campus, 66 jaar. Dit is ook een man waarvan je de leeftijd moeilijk kunt inschatten, vind ik. Rob Campus.
2: Dat was wel vroeg kaal ook, hè? Dus
0: ja, dat kale mensen wordt lastig. Ja. Zij is niet kaal, dus dat hoop ik niet. Fleur Agema, 50 wordt ze vandaag. Sarah, ziet ze dan, zeggen ze dan.
2: Van harte gefeliciteerd allemaal.
0: Gefeliciteerd allemaal, zeker. Vandaag van de partij, het is woensdag. René, René, hallo. Ja,
3: goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Ja, zal ik maar beginnen?
0: Als je er toch bent.
3: Ja, is goed. Minister Karremans die gaat aangifte doen tegen de mensen die gisteren brand hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op meerdere plekken staken boeren gisteren hooibalen en autobanden in brand. En dat was uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft tot nu toe 7 mensen opgepakt. Willem II heeft de inhaalwedstrijd tegen Ajax gisteravond verloren. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. De wedstrijd tegen de Amsterdammers werd verplaatst vanwege Europese verplichtingen van Ajax. Willem II speelde vrijdag nog knap gelijk tegen AZ. De club uit Tilburg staat nu 17e in de Eredivisie. En een Nederlandse toerist heeft op zijn weg naar vakantie in Frankrijk voor een flinke file gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen, maar kwam muurvast te zitten op de smalle brug. Volgens een Franse krant gaat het iedere maand wel eens 1 keer mis bij de brug, en dus was er een hoop irritatie bij Franse bestuurders. De Nederlandse caravan is in ieder geval flink beschadigd, maar kon na een tijdje van de brug worden gehaald.
0: Ja, ik heb dat berichtje toevallig van, ik zat vanochtend te lezen, altijd van te horen, even een beetje de kranten en zo. Ik zag dat fotootje en toen zag ik dat bericht en toen dacht ik, ja, ik vind het echt zo ongelooflijk stom en maar vooral heel dom. Ik zal het foto even beschrijven. Je ziet een brug en als je een brug oprijdt of een tunnel, dan heb je daar van tevoren borden en die borden geven aan hoe breed, hoe hoog en hoe lang de brug of het viaduct is. Dat is in dit geval drie hele. Je kunt er niet omheen. Dat zijn echt grotere borden dan normaal. Nog belangrijker, er hangt een balkje onder. En dat balkje is, als je het balkje raakt, zou ik niet doorrijden.
2: Dat moet je niet doen.
0: Als je het balkje bijna raakt, zou ik het ook niet doen. Je weet nooit hoe het balkje is verzakt in de loop. Nou, deze caravan, die zie ik als ik mijn ogen dicht doe, zie ik nog dat hij niet onder het balkje doorgaat. En wat doen we dan?
3: Doorrijden.
0: Toos, ik rijd door.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en wat zeggen we dan? Merde.
0: Merde, ja, precies. Ja, het is niet zo heel verstandig, maar goed. En zeker omdat het

0: Love in Tennessee, Choose in Texas, Ella Langley. Het is het populaire genre in Amerika. En zeker ook in Nederland mag pop en country, de country rock, heel erg graag gedraaid worden.
1: Wil jij koffie?
0: En dat geldt ook voor het volgende, want welke van de twee liedjes wil jij dat er graag wordt gedraaid? Koffie of thee, je mag het zeggen.
1: Wil jij koffie?
0: Oh, een klassieker voor de koffie. Abba.
1: Of toch liever een bakje thee?
2: Let me go home.
0: Een moderne klassieker, als ik het zo mag zeggen.
2: I'm just too far.
0: Koffie of thee, Abba, Chiquitita of Michael Bublé en Home. Jij mag het zeggen op de app 06573-2203. Ga je voor koffie, Abba, of ga je voor Michael Bublé met thee?

0: toch liever een bakje thee?
1: Let me go home.
2: Een lekker smaakje thee hoor, met Michael Bublé. Home. I'm just too far. Zeg het in een appje, stuur het koffie

0: mij de stemmen tellen straks de uitslag.
1: Omroep Brabant.
0: De regen van de afgelopen nacht is weggetrokken. Vandaag is het wisselend bewolkt met vanmiddag kans op enkele buien. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 18 graden vanmiddag maximaal op de thermometer. 6:30, tijd voor het nieuws met René Snippert.
2: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet meerdere tekortkomingen bij Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. Jongeren hadden te weinig invloed op hun behandeling en hun vrijheid werd soms te veel beperkt. Ook werden professionele richtlijnen niet altijd gevolgd. De inspectie heeft wel vertrouwen in verbeteringen die inmiddels zijn doorgevoerd. Een vrouw is gistermiddag gewond geraakt bij een kleine brand in een woonzorglocatie in Oosterhout. De vrouw is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of ze ook naar het ziekenhuis is gebracht. De oorzaak van de brand is ook onduidelijk. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor een oriëntatiejaar voordat ze aan een opleiding beginnen. Bij het SUMA in Eindhoven maken studenten kennis met verschillende beroepen en bedrijven. En dat is meer effectief, vertelt de school.
3: Het is heel belangrijk dat je iets vindt waar je door gemotiveerd raakt, energie van krijgt. Want je gaat nog heel lang mee in het arbeidsproces. En het tweede is, als je ergens bent op een spoor, maar je denkt dit is niet voor mij, dan is er vrij snel daarna iets waarbij je dat andere, wat je dus misschien wel leuk gaat vinden, kunt verkennen.
2: Kost wel een extra jaar en dan denk je misschien aan vertraging, maar dat is volgens student Bram niet het geval.
4: Voor mij is het zeker geen vertraging geweest, want ik weet nou zeker wat ik wil. Ik ga denk ik ook niet van opleiding wisselen. Ik heb ook al mijn veiligheidscursus gehaald. Dus ik kom meteen aan de slag bij mijn bedrijf.
2: Volgens de school voorkomt het dat ze later van opleiding wisselen. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij won in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland. Sinds gisteren was hij vermist en tijdens een grote zoekactie bij Arnhem werd een lichaam gevonden. Zijn broer Dean Sanders heeft zijn overlijden vannacht bevestigd. Ben Sanders werd 43 jaar.
0: Dat was sensationeel destijds in 2011 toen hij zeg maar bij de audities kwam. Het was echt, hij blies iedereen van het podium. Dat was echt waanzinnig.
2: Ja, hij was heel populair.
0: Ja, hij was ook, heel populair ook.
2: Eigenlijk de hele Voice.
0: De hele Voice. Hij denkt dat de Voice mede het succes van wel aan hem heeft te danken. Dat
5: en hij was ook wel echt het voorbeeld van de blind auditions. Ja. Omdat hij totaal andere stemmen had, totaal anders zong.
0: Klopt.
5: Hij had een heel stoer uiterlijk en een beetje
0: vol tattoos en zo, heel stoer.
5: Gouden tanden in zijn gezicht en dan kwam er een strot.
0: Ja, dat was niet normaal. Zit even te denken welk nummer het ook weer was, want dan moet ik even opzoeken.
5: Dat weet ik echt ook niet.
2: Kunnen we straks misschien
0: eventjes kijken, ja.
2: Nou, gedoe in de muziekwereld, want alle artiesten zijn uit het voorprogramma van Ed Sheeran opgestapt. Dat doen ze uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd van de Amerikaanse tour gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden.
6: When I say free Palestine, it's not against anyone. It actually means we should protect everyone.
2: Sheeran zegt dat dat niet zijn beslissing was, maar van de promotor. Het eerstvolgende concert staat zaterdag gepland in Philadelphia. Het is even de vraag wie er in het voorprogramma komt optreden. Maar ja, misschien kan hij jou bedden, Jasper.
5: Nou,
0: doe iets Chinees of zo. Van theme.
2: Jij draait op feestjes natuurlijk.
5: Ja, nee, zeker. Ik wil best even een paar plaatjes draaien. Maar ik weet niet of Fijn Vischini en Hutje op de Heide nou zo goed doet.
0: Het vond het altijd wel. Nou, ik denk het wel hoor. Bij Ed Sheeran?
5: Ja.
0: Jawel. Nou, misschien niet in Philadelphia. Maar als je in Amsterdam komt, dan denk ik dat je...
5: Ja, dan wellicht. Ja. Lastig, hè, want hij krijgt nu de volle laag. Terwijl hij wordt ook wel weer gewoon een beetje... het zijn al die stadion-eigenaren die gewoon zeggen, dat willen we niet.
0: Nee, maar ik vind ook... met alle respect voor de boodschap die je wil verkondigen, maar ga dat niet op een podium doen voor mensen die daar niet om hebben gevraagd. Dus ik snap ook wel Ed Sheeran, dat hij zegt, mijn shows, zijn show, hè? Ja. Je staat in zijn voorprogramma, is niet bedoeld om politieke uitingen te duiden.
5: Nee, ja, en los daarvan, als je naar een stadion gaat en die stadion-eigenaar zegt, je bent niet welkom als dit gebeurt.
0: Ja
5: het is duidelijk, het is ook gewoon zijn baan, hè?
0: Ja.
5: Goed. Ben Sanders trouwens, Kings of Leon, use
0: Kings of Leon. Kan je het laten horen?
5: Nee, dat kan ik ook wel, even kijken.
0: Even kijken, want we moeten misschien even door de reclame heen. Maar dat. Of gaat hij meteen beginnen, denk je?
5: Nee, we hebben geen meteen, kijk maar.

0: het waren die eerste seconden.
1: Ja, het is echt bizar gewoon. Ja, echt bam. Het zit er meteen vol op. Inderdaad, ja, het is emotioneel. Dus als je ik krijg helemaal kippenvel van. Het is toch gedoe. Succes en sterkte iedereen die er dichtbij betrokken is. Dankjewel. John van Bronhoven. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant natuurlijk. En zometeen de IJsselige koffie of thee. Nog heel even stemmen. Ga je voor ABBA koffie of Michael Bublé voor thee? Laat het weten.

0: Ja, zeker. Live is een rollercoaster. Daar kunnen heel veel mensen over meepraten. Ronan Keating maakt er een mooi liedje van.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ted en Kei, goedemorgen.
2: Dag John.
0: Hallo, goedemorgen. Nou, zo, jij zit er, je bent er vrolijk al op dit tijdstip.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker ja. Ja. Dus, we hebben elkaar eens ooit gezien bij de film in Den Bosch.
0: Oh.
2: Toen had jij je zoon bij je.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. Nou, we hebben...
2: Of je dat nog herinnert, dat weet ik niet, maar...
0: Mijn zoon of ik?
2: Nee. Of jij je dat...
0: Ja, ik herinner me zeker, Ted. Maar dan, ik heb dan wel heel veel mensen gezien. En ik moet heel ergens, als je me ergens zeg maar, ja, op kunt pakken, is het namen en gezichten. In die combinatie, zeg maar. Ja, dus ik ben daar heel slecht in.
2: Nee, oké. Goed.
0: Ja,
2: maar... dan gaan we even verder, joh. Voor waar we voor bellen. Dus,
0: nou, nee, ja, ik vind dat gezellig met je. Zeker. Maar ik herinner me wel, Ted. Dus, maar ik heb veel mensen gesproken. Het was een hartstikke leuke dag.
2: Dus, nee, dat snap ik. Joh. Je ziet er honderden voorbij komen, joh. Dus,
0: zeker wel. Ja. Ja. En het is radio, maar, dus wij zijn minder van de plaatjes. Ja. Dus ja, wel plaatjes draaien, maar minder van...
2: Ook dat.
0: Ja, precies. Ja, hey, wat brengt jou op dit tijdstip op, Ted?
2: Ik ga om 8:30 ga ik rijden. En ja, dan is het toch ook tijd dat ik om 7:30, 6:15 langs mijn bed sta.
0: Ja, zeker. Jij gaat rijden. En wat rij je?
2: Wij doen groente- en fruitrijden.
0: Oh, oké.
2: Van Venlo richting het Westland.
0: Ja.
2: Dat kan zijn Barendrecht, Breda, van alles. Dus in ieder geval, ja.
0: En wat is het, was het seizoen momenteel? Wat voor fruit gaat er vandaag gereden worden?
2: Het seizoen, dus meest op dit moment tomaten, paprika, aubergines. Sla zie je niet zoveel tegenwoordig.
0: Nee.
2: Maar in ieder geval, van daaruit gaan we lossen in het Westland. En dan komen we ook weer geladen terug met exotische vruchten, zogezegd. Als mango's, avocado's. Dat kan van alles wezen, joh. Dus,
0: nou, mooi.
2: En dat gaat dan in Venlo er weer uit voor het achterland.
0: Kijk.
2: En dat kan God weet waarheen gaan. Dus,
0: ja, op een gegeven moment komt het ergens terecht. Het is trouwens vandaag dag van de guacamole. Dus avocados zou geen verkeerde terugrit zijn.
2: Oké, ik zal er aan denken.
0: Ted,
2: daar hebben we geen invloed op. Dus,
0: nee, dat klopt, dat snap ik. Ted, wat gaan we doen wat betreft de smaak koffie of thee?
2: Nou, ik zeg voor deze keer, doe maar eens een keer koffie.
0: Doe maar eens een keer koffie. Dan gaan we dat doen, dan gaan we ABBA draaien. En dan wens ik jou een hele mooie werkdag. En een goede, veilige kilometers op de weg, Ted. Leuk je even te spreken.
2: Dankjewel,
0: John. Dankjewel, tot
2: de volgende keer.
0: Oké, dag Ted. Dankjewel voor het stemmen allemaal. Dit is ABBA, Chiquitita.

0: Hey, Bright Eyes. En een kei goeiemorgen. Wat een laatst nog de drummer hè, van Ronde hier. Mooie muziek maken ze, absoluut. Over mooie muziek gesproken, we gaan zo naar het nieuws aan de andere kant van 7 uur met René. René, je hebt een tease voor ons. Waar mogen, ja. wat mogen we gaan raden, gokken, zeker weten? Vertel het ons.
1: Nou, oké, jullie mogen gaan raden. Een hoop verbaasde gezichten in de Efteling.
0: Ja, dat is iedere dag denk ik wel. Toch ja. Een hoop verbaasde gezichten in de Efteling. Weet je wat ik dan aan denken? Zagen ze iemand lopen waarvan je denkt... Nou, ik noem even... Ze kwamen een megaster, Ed Sheeran. Die zie je gewoon... Sta je in de rij.
2: Was laatst toch al? Was toch niet die acteur die Ron Wemel speelde in Harry Potter? Was toch
1: dat klopt.
2: Ja. Oh, nou, dat is zoiets. Zo'n achtige...
0: Zoiets, ja.
2: Oh ja. Ja, ik denk dat gewoon weer mensen allemaal naar het park gingen... dat het gewoon dicht was. Of uitverkocht, of een bedrijfsfeestje. Of,
0: dat je voor de poort staat besloten vandaag. Ja. Besloten feest.
2: Ja, zoiets stomzinnigs denk ik dat het is.
1: Ja. Kijk, dus een hele grote artiest, zeg
0: jij. Ja, ik zeg
1: een
0: grote artiest.
1: Iemand, en jij zegt huilende mensen aan de poort.
0: Ja, daar gaan we voor. Jij hebt ze opgeschreven.
1: Ik heb ze opgeschreven. Hier
0: ook
1: zo.
0: De goede namen bij, want we moeten voor de puntjes, hè? Ja. Ik heb tot nu toe op heden 1 punt.
1: John met DT is het, toch?
0: John met DT, ja. Ja, Jasper met D. Yes. Ja. Dus. Goed, straks horen we wat het is. Als jij denkt te weten, waar een gokje of misschien weet je het wel zeker. Laat ons even weten via de app. Vinden we altijd leuk. Dit is Richanel.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, het is 2 minuten over 7. Intussen is het wat drukker geworden op de weg. Wijnand Zwaan van de ANWB, goedemorgen.
10: Goedemorgen John, inderdaad. Het wordt geleidelijk aan drukker en de eerste dagelijkse files ontstaan. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Tempel en Waardenburg. De A16 Breda-Rotterdam. Aanschuiven tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar begint wat file te ontstaan bij Ravenstein. En op de A58 Breda richting Eindhoven bij Moergestel. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten.
9: Oké, dankjewel. Zometeen in een keigoedemorgen het antwoord op de vraag een hoop verbaasde gezichten in de Efteling.
11: In 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Hey!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
24: voordeeluitjes.nl.
25: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Kei, goedemorgen, John van Vroenhoven.
29: Brabant, kijk eens hoe mooi.

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. We maken het bijna 7:10 in Kei Goeiemorgen. Het is woensdag. Kei Goeiemorgen. 16 september vandaag wordt een wisselende dag met vooral vanmiddag wat buien. Ook is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt maximaal 18 graden vandaag.
1: Vanaf vandaag gaan mensen de Col de Madeleine op. En dat doen ze om geld in te zamelen voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.
0: Waar is de Col de Madeleine?
1: De Franse Alpen.
0: De Franse Alpen. Oh ja, oh, ja. De Col de Madeleine, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, je hebt natuurlijk altijd al op de Alpe d'Huez heb je altijd Alpe d'Huez. Dat is ook een beetje vergelijkbaar voor kankeronderzoek. En dit is een initiatief echt vanuit het Catharina ziekenhuis.
0: Wat mooi.
1: Dus de komende dagen wordt er flink gefietst, gewandeld, hardgelopen op die berg. Max Verstappen, die kart vandaag tegen 100 tegenstanders.
0: Ja, ja, dat is leuk. Ik ben echt heel benieuwd. Wat hij gaat doen is, hij start achteraan.
1: Ja?
0: Ja, dus je hebt 100 karters, die hebben zich kunnen opgeven. Die starten voor Max.
1: Ja.
0: Hij start achteraan. Hij is nummer 100.
1: Ja.
0: En dan gaan ze kijken hoe lang het duurt voordat hij vooraan rijdt.
1: Oh ja. En ze blijven gewoon oneindig rondrijden tot hij
0: eerste
1: ligt?
0: Ja, ik weet niet of dat oneindig... dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel een aantal rondes. Maar ze zijn gewoon heel benieuwd.
1: Ja, voor hem ook wel leuk, toch?
0: Heel kwetsbaar natuurlijk ook.
1: Ja, dat. Maar voor ook wel gewoon weer echt ouderwets lol hebben, lijkt me.
0: Ja, zeker. Nee, dit vindt hij echt heel gaaf. Daarom doet hij het waarschijnlijk ook. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe lang het duurt voordat hij vooraan rijdt.
1: Wat gok je? Hoeveel rondjes?
0: Ik denk dat hij rondje of 10, 15. Ja,
1: oh, ja.
0: Dat is nog ruim.
1: De eerste ronde gaat het hardst.
0: Dan pakt hij er heel veel.
1: Ja.
0: Ja. Maar
1: ik denk dat het stiekem nog wel lang gaat duren, rondje of 30.
0: Ja, en ik weet niet, want je hebt ook al eens gekart dat je kan natuurlijk gruwelijk gewoon in de weg gaan rijden. Dus, en dat mag niet. Dus dan krijg je wel, blauwe vlaggen.
1: Ja, heb je die luxe ook bij het karten?
0: Zeker.
1: Dat je een blauwe vlag krijgt?
0: Ja, in principe is eigenlijk hetzelfde als Formule 1.
1: Ja, daar beginnen ze natuurlijk altijd, Formule 1, jongens. Ja. Ja, het is een groot evenement van zijn team, Red Bull Racing.
0: Ja, leuk. Leuk.
1: Je zult het vast en zeker ook wel ergens op YouTube of zo
0: uitzenden.
1: We gaan er hoe dan ook nog wel wat van horen vandaag. En als de bel gaat en er staan lieve kinderen voor de deur die je postzegels willen verkopen, dat kan kloppen, want de kinderpostzegelactie die begint weer vandaag.
0: Heb je vroeger op postzegeltjes gelopen?
1: Ja, joh, dat moest.
0: Ja, dat moest.
1: Ja, dat moest. Dat kwam niet onderuit.
0: Nee, heb je nog de postzegels gelopen? Ja, moest
2: zeker.
0: Het ook,
2: ja. Ik zit te denken waar het ook weer voor was. Jantje Beton.
0: Ja, dat had je Jantje Beton. Ja. Maar je hebt tegenwoordig is het voor. Volgens mij doen ze ook wisselende doelen. Maar het is ook altijd weer goed om aandacht te geven voor.
1: Ik denk gewoon
0: van
1: familie
0: kinderen.
1: En dan geloofde ik het wel, hoor.
0: Ja, precies.
1: Ik ging niet de hele straat.
0: Dat was een beetje lui.
1: Ja. Ja, of er kwam niet ergens en dan zei iemand, ik heb net al bij iemand anders gekomen.
0: Ja, maar dan kreeg je ook een plakketje aan de deur als er al iemand was geweest.
1: Precies.
0: Ja, wij haalden die altijd weg.
2: Inderdaad.
0: Ja, wij haalden die altijd weg. Dus. Hey, is er nog een jarig vandaag. Gijs Scholten van Aschat wordt 67. David Copperfield viert zijn 70ste verjaardag. Zal hij dat doen met een truc?
1: Kaarsen uitblazen.
0: Ja, zou je dat er niet uitgaan. Theo Rijtsma wordt vandaag 84 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. René, het nieuws.
3: Nou, nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in Dylan Jesselguus als partijleider. Dat heeft één vandaag onderzocht. Vlak na de verkiezingen was dat nog maar 80%. Jesselguus scoort daarmee het slechtste van alle partijleiders. Rob Jetten en Jesse Klaver krijgen nog wel veel steun van hun achterban. Een garagebrand in Geldrop is vannacht overgeslagen naar een huis. Het vuur zorgde op beide plekken voor veel schade. Een hond die lag te slapen in de tuin is door de brandweer gered. De bewoners konden zichzelf en andere dieren veilig naar buiten brengen en raakte dan ook niemand gewond. En over de tease van net, verbaasde gezicht in de Efteling. Nou ja, 0 punten, heren.
0: Oh, oei. Serieus?
3: Ja.
0: Oh,
3: ja.
0: Nou, dan ben ik wel benieuwd wat het dan wel was.
3: Nu zie ik verbaasde
0: gezicht. Het was niet Ed Sheeran in het park.
3: Nee, het was niet Ed Sheeran. Nee, nu zie ik verbaasde gezicht. Hebben jullie het zelf vertellen waar het over ging? Een bezoeker van de Efteling nam namelijk een opvallende gast mee. De vrouw stapte in attracties als Symbolica en de Vliegende Hollander met een levende papegaai op haar schouder.
1: Hè?
3: Ja, in sommige attracties was dat niet veilig en dus zat de papegaai in een rugzak. Andere bezoekers
0: was
3: waren...
0: Was dat Paku?
3: Paku?
0: Ja, die was hier maandag nog.
1: Oh, nee. Oh, dat is die papegaai die hier altijd te gast is?
0: Ja, van het Lize.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet.
3: Nee, ik denk niet dat het Lize was. Nee, andere bezoekers waren er niet echt blij mee en stuurden een klacht naar de Efteling, maar die laat weten dat het dier wel degelijk welkom was. Het park had toestemming gegeven voor de papegaai omdat de vrouw een hulpdier... Het is zeg maar een hulpdier voor de vrouw.
0: Ja.
3: Wel was er eigenlijk afgesproken dat de papegaai altijd in de tas moet blijven. Dus was denk ik
1: dat?
3: Niet Lize.
1: Hoe kan een papegaai nou een hulpdier zijn?
0: Nou ja, als ik Paku bekijk, want die is toevallig dan de maandag nog in geweest.
1: Ja.
0: Die heeft wel een bepaalde sociale capaciteiten. En ik kan me voorstellen dat je daar als eigenaar of eigenaresse, dat je daar
4: ja, de steun uithaalt. Dus ja, letten je ook met hulphonden. Ik weet niet of het hulpkatten zijn, maar het zou kunnen helpen. Ik weet het niet.
2: Ja, dat mentale steun geeft.
4: Ja,
2: dat
4: mentaal.
2: Dat
4: hoor
2: vaak,
4: ja,
2: hoor.
4: Als ik dat zou weten, zou ik misschien niet hier staan. Want dat was misschien toch niet geweest. Maar, ja.
1: Nee, ik wil, het ligt natuurlijk allemaal gevoelig. Ik wil niet te veel over zeggen, maar
4: ja, je vindt het er wel iets van.
1: Nou ja, ja, god.
4: Zeg maar.
1: Nou ja, ik snap niet per se wat nou de meerwaarde van deze papegaai is in de Efteling.
4: Maar hoe je voor de medebezoekers is het zorgt voor verbaasde gezichten, dat snap ik. Maar ja, voor die vrouw zal het heel belangrijk zijn. Als ze
1: ik heb
4: kunnen.
1: Wel oprecht heel veel vragen van hoe dat dan voor haar dagje Efteling makkelijker maakt.
4: Ja, maar dus, ja, blijkbaar werkt dat.
1: Ja.
4: Ja. Maar, zonder die, dat voelt ze zich misschien
1: rustiger of zo.
4: Ja, rustiger. Ja.
1: Ja.
4: Met de metgezel. Dat.
2: Goh. Misschien komt er nog een vervolgartikel door een vrouw contact opnemen. Dan kunnen we al die vragen
4: stellen. Het zijn goede vragen.

0: K-duo Mel en Kim nog. Respectable is bijvoorbeeld een liedje van hem. Ja, dit is een van de twee. Kim Appleby had een solo hit Don't Worry in de jaren 90. Het is vandaag 16 september. Vandaag hoog bezoek in de provincie, want koningin Maxima die komt vandaag langs. Ze komt naar voetbalclub NAC in Breda om te praten over de documentaire Echte Mannen Huilen Niet. En dat gaat over de mentale gezondheid van topvoetballers. En de titel van de film, die zette ons aan het denken. Echte Mannen Huilen Niet. Chantal van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent onze breinexpert. Regelmatig te gast hier in de Kei. Goedemorgen. Ja, wij dachten echt, hoe zit het nou bij mannen? Waarom huilen mannen zo moeilijk?
1: Ja, dat heeft een aantal oorzaken. En een van de eerste is dat we evolutionair gezien hebben we bepaalde patronen. Dus je moet het eigenlijk zo zien. Huilen was vroeger niet functioneel voor een man. Want die moest laten zien dat hij status had, dat hij de competitie aankon. En ja, kwetsbaarheid hoorde daar niet bij. Dus en huilen was een teken van, ja, ik heb steun nodig, ik ben geraakt. Dus dat wilden ze niet laten zien.
0: Oké, maar dan zeg jij iets heel belangrijks. Je zegt huilen is functioneel. Maar dan heb je twee functionele... dan zie ik het vanuit twee kanten belicht, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Het functionele voor zeg maar het menselijke, het brein. Het huilen heeft een functie. De emotie die daarmee verwerkt wordt. Maar dat mag je zo vertellen. En maar dan is er ook een functioneel aspect wat aan de buitenkant is. Dus het zichtbare.
1: Precies. Want het grappige is, als je mensen namelijk in een scanner legt en je meet hun hersenen, vrouwen, mannen, kinderen, dan zie je eigenlijk dat bij een bepaalde emotie reageren die hersenen precies hetzelfde. Alleen de uiting daarvan is dus verschillend. Dus mannen en vrouwen uiten die emotie anders.
0: Ja, oké. Ja. En wat om eventjes naar het functionele bij het lichaam te beginnen. Hè? Wat doet huilen dan voor een mens?
1: Huilen is eigenlijk gewoon, een traan is eigenlijk gewoon een eindproduct van je hersenen en alle systemen als uiting van een emotie.
0: Ja, en als het dan klaar is, wat lost het dan op?
1: Dat is dus net een beetje per persoon verschillend. Want de ene heeft een traan is een emotie, maar voor een ander is boosheid, het bijvoorbeeld de stem verheffen, of kwaad worden, dat kan weer een andere uiting zijn van dezelfde soort emotie.
0: Ja, precies. Maar nou is het je zegt, ja, functioneel was het vroeger niet zo handig voor mannen, maar nu anno 2026 is het meer geaccepteerd, hoor? Of zit dat nog steeds niet goed?
1: Kijk, dat is maar net een beetje hoe jij het ook zelf interpreteert. Kijk, als jij hebt geleerd van je ouders dat huilen, dat je daarmee kwetsbaar bent en geraakt, en je wilt een andere emotie tonen, bijvoorbeeld alleen boosheid, en dan zul jij niet zo snel huilen daaraan koppelen. Dan zul je het. En mannen doen eerder, hun boosheid uiten in, kijk maar wat er in de samenleving gebeurt. Of ze gaan dreigende taal gebruiken. Maar bij vrouwen zie je dat juist weer wel. Dat die huilemotie, meer dat verdriet, dat het op die manier naar boven komt.
0: Ja, oké. Maar maar dan zegt de titel natuurlijk ook van de film, hè, de echte mannen huilen niet. Dus dat is eigenlijk een soort van, je bent dus geen echte man als je huilt.
1: Precies, daar wordt al mee een bepaalde associatie gelegd. Terwijl het is voor heel verschillend. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd van hoe uit jullie echt maar je emotie. Is dat bij jou huilen of is dat iets anders?
2: Nou, ik vraag me vooral af, is de fysieke traan echt nodig? Want ik heb wel eens dat je dat gevoel hebt van het is te veel, ik moet echt huilen. Maar dat dan de tranen niet komen.
1: Ja, nou, het is de uiting. En bij de ene komt die inderdaad niet en bij de ander wel. En dus dit is niet echt nodig om de emotie te laten zien. Want die kan dus ook op een andere manier.
0: Oké, en hoe zou je die emotie dan wel kunnen laten zien?
1: Ja, nou dat is dus eigenlijk per persoon verschillend. Je ziet dat vrouwen dus vooral naar de emoties verdriet, angst, boosheid. En bij mannen is het vaak ook een boosheid, maar ook meer dreigend.
0: Ja.
1: Dus de een laat dat zien door, die wordt stil. De ander die gaat door de kamer stampen. Een ander gaat huilen. Een ander gaat met borden gooien.
0: Ja.
1: Weet je, welke emotie voor jou is, dat is hem.
0: Ja.
2: En wat was jouw laatste keer, John, dat jij gehouden?
0: Dat is wel even geleden. Ik heb er ook wel moeite mee.
2: Ja. Weet je nog wat voor moment het was?
0: Nee, weet ik niet meer. Maar je kan wel ineens heel ontroerd raken door bijvoorbeeld een stukje muziek op televisie. Als iemand live in één keer iets gaat zingen wat je niet verwacht en wat je niet ziet aankomen. Dat zeker. Chantal, tot slot, wat vandaag komt Maxima naar het NAC-stadion. Ja. Die gaat erover praten met voetballers. Wat vind je daarvan? Dat er aandacht voor is?
1: Nou kijk, ik denk dat het sowieso goed is dat er aandacht is voor emoties van mensen. Want we spreken daar eigenlijk nooit over. En je komt het overal tegen. Hè? Of het nou bij een topvoetballer is, bij jullie op de radio, bij mensen die op het werk zitten. Ja. Overal spelen emoties. Maar we praten er eigenlijk nooit over.
0: Nee.
1: Want dan als we geraakt worden, iemand zegt, ja, je hebt iets niet goed gedaan. Dan de ene die wordt stil, de ander die wordt boos. En als we dat meer zouden begrijpen van elkaar, dan wordt de wereld toch een stukje mooier.
0: Nou, dat vind ik heel mooi gezegd. En ik denk dat een mooie boodschap is ook mensen die zeggen, het is, als je niet huilt, betekent niet dat je niet je emoties mag laten zien. Dus ook mannen mogen gewoon huilen. Dus echte mannen huilen. Dus dat is veel beter als de titel zijn.
1: Ja, of echte mannen tonen hun emoties.
0: Ja, precies. Hè. Dan ben je pas echt stoer.
1: Chantal, dan ben je pas echt stoer.
0: Ja, dankjewel Chantal. Maak er een mooie dag van. En tot de volgende keer, hè.
1: Zeker, jullie ook.
0: Dankjewel. Doeg. Chantal van den Berg, onze breinexpert. En ik kijk goedemorgen. Je hoort nu Rosalind en Snap.

0: Right Snap.
1: Rosalind maakt het precies 7:30. Dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan met René. René, wat zijn de hoogtepunten?
2: Eigenaren van huisjes van de vakantieparken van Peter Gillis zijn wanhopig. En cabaretier Rob Schepers komt met een kinderboek.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
8: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
9: Met onze chocolade.
10: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
8: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
15: Dit zit.
14: Voordelig en snel.
15: Dit zit.
1: Wijnand Zwaan van de ANWB weet waar het allemaal misgaat op deze woensdagochtend, Wijnand.
16: Ja, inderdaad, John, maar dat is op niet veel plaatsen het geval. Het rijdt soms wat langzaam, maar calamiteiten zijn er nog niet op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen langzaam rijden over 7 kilometer. Als je op de A16 rijdt, Breda-Rotterdam, kom je ook in 7 kilometer file terecht tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. A58 van Tilburg naar Breda, daar rijdt het langzaam tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof, 5 kilometer. En in alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten.
1: Oké, tot over een half uurtje weer. Tot zo.
17: Omroep Brabant.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt. Vanmiddag kans op enkele buien. Frisser met 18 graden op de thermometer. Zometeen uitgebreid weer met weerplaza. Tijd voor het nieuws. René Snippert.
2: Eigenaren van huisjes op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel vrezen veel geld kwijt te raken als het park wordt geveld. Een van de eigenaren, Christy, zegt dat ze zo'n 25.000 euro in haar chalet heeft gestoken en dat het nu bijna niets meer waard is.
18: Ik voel me genaaid, ja. Ja, omdat meneer Gillis al wist dat in mei dat het park op zijn einde zou gaan lopen. En toen heeft hij toch nog de chalets laten verkopen.
2: Het park is al jaren dicht en er zijn veel vernielingen en inbraken. Peter Gillis probeert nu via een rechtszaak de veiling te voorkomen. Gisteren was Prinsjesdag met de bekende begrotingen en die hebben een Brabantse tint. Het kabinet wil de komende jaren flink investeren in techniek en chipbedrijven. ASML uit Veldhoven wordt daarbij genoemd als een bedrijf van groot belang voor Nederland en Europa. Er komt onder meer 3,3 miljard euro voor investeringen in innovatieve bedrijven. Een Eindhovense moeder heeft ontdekt dat de spermadonor van haar 2 kinderen minstens 199 kinderen heeft verwekt. Ze dacht lange tijd dat het om 34 kinderen ging. Stichting Donorkind neemt namens gedupeerde ouders en kinderen juridische stappen tegen de donor. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden er storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Daarom is extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
0: Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
2: Wie er achter de sabotageactie zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden. Cabaretier Rob Schepers uit Sterksel brengt vandaag zijn eerste kinderboek uit. Familie Vlatis en de verdwenen Gouden Verf vertelt hetzelfde avontuur vanuit twee verschillende perspectieven. Het is voor Schepers een droom die uitkomt, maar hij hoopt vooral dat kinderen ontdekken dat lezen leuk kan zijn.
1: Ja, lezen kan zeker leuk zijn. En volgens mij kan Rob wel een leuk stukje schrijven. Dus,
2: je kan een zeker komisch schrijven.
1: Ja,
2: toch?
1: Ja, dus, maar of hij dat ook voor kinderen... Ja, sommige mensen zullen zeggen, ja, hij schrijft altijd voor kinderen, maar ja, grote kinderen.
15: Er zullen ook grapjes in zitten.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, toch?
15: Ja,
1: ik vind het mooi. Dat, mooi dat hij dat ook doet, ook vanuit die hoek, zeg maar. Dat is zo belangrijk dat kinderen lezen. Dat is... En dat snappen ze zelf ook niet, hè? Maar dat kun je als... Ik ben zelf ouder. Je kan het ook heel moeilijk uitleggen. Waarom dat nou zo belangrijk is voor kinderen.
2: Ja, maar boekjes zijn sowieso bij kinderen, als je opgroeit, boekjes zijn heel belangrijk en leuk. Dat is het eerste waarmee je leert eigenlijk een beetje. Of verhalen, lezen, schrijven, aanraken.
1: Ja, plaatjes. Maar ja, zij denken tegenwoordig alleen maar in filmpjes. Dus het is vanaf 1 jaar is gewoon hoppakee, scrollen.
15: Je moet er als ouder veel strenger op zijn.
1: Ja.
15: Veel meer. Wat is het laatste boek dat jullie gelezen hebben?
2: Ik ben nu aan het lezen Het Alle Blauw van de Hemel.
1: Ik ben voor de tweede keer The Art of Not Giving a Fuck.
2: Die is leuk.
1: Ja, die is leuk, hè?
2: Ja,
1: en ik heb ook deel 2, die heb ik klaar liggen. Daarom wil ik deel 1 weer opnieuw leggen.
15: Oh,
1: Mark Manson. Ja, dat is een fantastisch boek. Je lacht je helemaal te barsten.
15: Oh ja, ik ben gewoon Harry Potter weer aan het lezen.
1: Oh, dat is ook leuk. Maar mijn zoon is weer al die films aan het kijken.
15: Oh, dus, zo leuk. Ja. Dat ga ik hierna weer doen, denk ik.
2: Nou, binnenkort komt te zien.
1: Nou, we zijn weer bij met al onze activiteiten. Tot

0: Uiteindelijk Sananda, tegenwoordig gaat hij ook onder andere naam door het leven. Maar onder de naam Terrence and Darby maakte die grote hits in de jaren 80. Die hoorden ze juist in Kei Goeiemorgen. If You Let Me Stay. We gaan naar Wouter van den Bernebeek van Weerplaza. Wouter, hallo, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren hadden we een hele aangename dag. En vannacht heeft het volgens mij een beetje geregend, maar echt die hele zware buien, die vielen allemaal wel mee, hè?
1: Klopt, ja. Het was vooral voor de oostgrens en Duitsland bestemd.
0: Ja, dat vertelde je gisteren al. Dat is uitgekomen.
1: Ja, en daar heeft het ook her en der wel even flink geonweerd. Maar ja, bij ons viel het allemaal nogal mee. En die warme lucht is inmiddels verdreven. We zitten met veel lagere temperaturen van op dit moment een graad of 13. Nou, het is wel op de meeste plaatsen droog. Maar dat gaat wel veranderen, vooral vanmiddag. Want dan komen er flink wat buien tot ontwikkeling. Waarbij wel onweer kan voorkomen her en der. En tussen die buien door, ja, blijft ook af en toe de zon wel schijnen.
0: Ja.
1: Nou, bij een matige westenwind wordt het niet veel warmer, meer dan 17 of 18 graden. En dat is toch wel een groot verschil met gisteren.
0: Ja, dus net op het rijtje van wel of geen jas aan eigenlijk een beetje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Hoe ziet dat voor de rest van de week eruit, Wouter?
1: Nou, morgen begint droog met wat zon. In de middag, vooral in het westen van onze provincie, meer bewolking en later ook regen. In het oosten lijkt het tot de avond droog te blijven. En daardoor ook vrij grote temperatuurverschillen van zo'n 16 graden in het westen en 19 of 20 graden in het oosten. En vrijdag dan ziet er overal wat droger uit met af en toe zon en een graad of 20.
0: Nou, ik zeg prima, toch?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, voor de meeste mensen.
1: Ja, zeker voor september.
0: Ja, voor september. Ja, je moet niet verwachten dat je september 25 graden op het strand gaat liggen.
1: Nee,
0: het kan wel. Maar
1: het kan, gisteren kon het.
0: Ja, precies. Ja, daar was ook nog september, ja. Nou goed, jullie houden ons op de hoogte. En dankjewel weer voor deze en tot de volgende, Wouter. Fijne dag vandaag.
1: Dag. Hey, doei.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Nou, inderdaad. Woensdag gehaktdag. We hebben weer een muziekstukje.
3: Ik heb vakkundig mijn best gedaan.
0: Heb je wat door de blender gehaald?
3: Flink door de blender.
0: Door de blender. Nou, goed. En je mag het gaan raden, hè. Dus als jij denkt te weten wat jij hier hoort.
4: Het is hier ijskoud.
0: Ik moet zeggen, ik heb niet de uitslag voor me liggen. Eén hoor ik heel goed. En de andere weet ik de artiest.
4: Het is hier ijskoud.
0: Ja, dus,
3: het is te doen, toch?
0: Nee, het is te doen. Maar
3: makkelijk is het niet.
0: Ze zijn makkelijker geweest ooit. Ja. Denk jij te weten welke twee liedjes door de gehaktmolen zijn gehaald? 06-573-28203 voor het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Ik zou zeggen, stuur een appje. Een wagengokje. Wie weet.

0: nieuwe auto, ja.
1: Nou, goed zo. Op weg naar werk?
0: Ja, naar werk in Breda.
1: In Breda. Wat doe je in Breda?
0: Technisch adviseur in alarmsystemen. Ja, beveiligingssystemen.
1: Oké, okay, ja, volgens mij is het nu weer het seizoen begint weer. Hè? Dat begreep ik. Dat inbrekers weer gaan toeslaan. Ja.
0: Nou ja, inderdaad. Laat het
1: hopen. Nou, ik hoop het niet. Ja, maar voor jouw werk is het goed, hè?
0: Precies.
1: Ja, maar ja, goed, als je naar jou bellen is het meestal te laat. Want dan hadden ze hem liever eerder gehad, die alarminstallatie.
0: Ja, precies. Maar goed, dan hebben we weer wat te doen.
1: Ja, precies. Ik laat jou de opgave nog eventjes een keertje horen, Kio.
0: Is goed, joh.
2: Het is hier ijskoud.
1: Nou, Kio, vanuit de auto, wat denk jij te horen? Welke twee liedjes?
0: Ja, nou, natuurlijk als eerste Bruce Springsteen met Badlands. En als tweede is dat de nummer 1 uit de top 1976. Guus Meeuwis met Brabant.
1: Nou, ik zeg niks meer aan doen, volgens mij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, nou, dus, je hebt goed geluisterd naar de top 1976. Ze staan er allebei in, volgens mij. Ja.
3: Weet je dan ook uit je hoofd waar Badlands staat in de top 1976?
0: Nee, want die heb ik gemist, ben ik bang.
3: Oh, ik kan maar kijken of ik het snel voor je kan opzoeken. Maar ik vond het al heel wat als je het meteen wist.
1: Ja, vind ik ook. 1460.
3: Oh.
0: Oh, zo.
1: Ja, dus die mag wel wat stemmen meer krijgen volgend jaar.
0: Ja, zeker.
1: Als we meer gaan doen, maar daarover gaan we binnenkort vergaderen. Dus dat. Yes. Maar wat jou betreft, mag die terugkomen, de top 1976?
0: Ja, maar dan zou ik liever Atlantic City erin hebben zetten.
1: Oh, oké. Okay. Maar ik bedoel eigenlijk de lijst. Of we de lijst weer moeten gaan doen.
0: Oh, de lijst. Sorry. Ja. Nou ja, absoluut. Ik heb ervan genoten.
1: Nou,
0: leuk.
1: Goed zo.
3: Ja, Atlantic City stond er helemaal niet in.
1: Die stond er helemaal niet in.
3: We moeten daar wel flink op gestemd worden.
1: Ja. Nou, tipje voor volgend jaar. Maar goed, dan zijn we weer een jaartje verder en een jaartje ouder. En dan heb jij weer heel veel alarmsystemen verkocht. Mag ik hopen. Het levert het antwoord in ieder geval jou een mooie prijs op. Kijk hoe je mooi prijzenpakket komt jouw kant op. En Kio, wens ik jou nog een mooie dag.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Tot de volgende. Dag. Portugal de Ben. Nog eventjes tot het nieuws van 8 uur in een kei. Goedemorgen.

0: met vanmiddag wat kans op buitjes. Graadje voor 18 op de thermometer. En straks in een kei goeiemorgen begroeten we weer een gast. Muus Dalmé, die komt langs. En die komt hier live haar nieuwe single spelen. En dat en meer, want we gaan ook nog twee mensen bellen die vandaag jarig zijn. Dat zijn hele goede vrienden van de show. Wie dat zijn, dat hoor je straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dan gaan we voor de verkeersinformatie naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
8: Goedemorgen, John. Ja, de ochtendspits verloopt niet al te druk. Staan wel wat dagelijkse files. Vooral rond Eindhoven en Tilburg op dit moment. Er staat eigenlijk maar één opvallende file. En dat is die op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Roosendaal en Heerlen. Nu 6 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. En er is maar 1 rijstrook open.
0: Oké, okay, dankjewel. Zo meteen een kei goedemorgen. Madonna, Dora, met Who's That Girl?
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Hey, Remo!
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Hey, Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
24: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
25: Zijn jij nou 200 euro?
26: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
23: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
28: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
27: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
30: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
31: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
32: Met Rousseau chocolade.
31: Kijk op rousseau.nl.
30: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
33: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
34: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
35: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Kei, goedemorgen.
1: John van Vroenhoven.
36: Kei goed hier.

0: Madonna. De hitmachine in de jaren 80. Hit na hit na hit. Waaronder ook deze Who's That Girl.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Het is woensdag 16 september. Het wordt een wisselvallige dag. Met vooral vanmiddag kans op buien. Het is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Maximaal 18 graden. Hoor ik Wouter van Berlenbeek net nog zeggen van Weerplaats dat het hier toch 20 misschien kan worden vanmiddag.
2: Oeh, lokaal.
0: Dan, ja, dat is wel lekker. Dus, het is wel of net geen jas.
2: Voelt net beter, hè?
0: Ja, voelt beter.
2: Lekker.
0: Ja,
2: 20, nou ja, maar ja. Ja, met de regen zou ik toch wel een jasje meenemen.
0: Ja, precies.
2: Vandaag ga je in ieder geval heel veel horen over de algemene politieke beschouwingen. Dat zijn de belangrijkste vergaderingen in de Tweede Kamer. Na gisteren, Prinsjesdag.
0: Ja.
2: Verder is het vandaag de dag van de sportschool en de dag van het vrouwencondoom.
0: Oké. Okay. Is de aandacht voor het vrouwencondoom?
2: Met deze dag wel, ja.
0: Ja, met deze dag.
2: Ja.
0: Dus er zou meer gebruik moeten worden gemaakt van het vrouwencondoom. Is dat...
2: Dat weet ik niet per se of dat denk ik, ja, of soort
0: Heb je er ooit een gezien trouwens?
3: Ik zat net precies hetzelfde te denken. Ik heb
0: hoe ziet dat
3: gezien.
0: Dan uit?
2: Ik heb dat denk ik op de middelbare school tijdens seksuele voorlichting gezien.
0: Ja, het vrouwencondoom?
2: Ja.
0: Het lijkt me ingewikkeld.
2: Het is ook wel ingewikkeld, geloof ik. Ja, dat het moeilijk in te brengen is en het ook niet helemaal veilig is. Nee. Omdat het kan verschuiven.
0: Ja.
2: En...
0: Ik heb dan toch meer zo'n plastic zak in mijn hoofd die dan... ja, ik denk in plaatjes.
2: Ja, nee, ik nu ook. Dankjewel daarvoor.
0: Ja, ja, precies. Zullen we maar even naar de jaren gaan dan vandaag? Leni het Hart wordt vandaag 85. Rob Kamphuis blaast 66 kaarsjes uit. En, jawel, de gebroeders van de Kerkhof zijn vandaag jarig.
2: Ach.
0: Willy en René.
2: Hoe oud?
0: 75.
2: Zo.
0: Die gaan we straks even bellen.
2: Ja, ja, dat is een goede reden om even bellen.
0: Ja, dan moeten we straks even de vrienden van de omroepen, van de show natuurlijk, regelmatig hier te gast.
2: Ja, leuk.
0: Ook altijd in een podcast. En er is een speciale podcast ook uitkomt. Maar goed, daarover straks meer. We gaan eerst naar het nieuws. René.
3: Ja, het wordt lastig om te achterhalen wie er achter de sabotages op het spoor zit. Op tientallen plekken door het hele land werden gisteren aluminium staven aan het spoor vastgemaakt, waardoor treinen niet konden rijden. Volgens de baas van ProRail zijn er weinig camerabeelden waarop de acties te zien zijn. De camerabeelden die er wel zijn, liggen nu bij de politie, maar het is niet duidelijk of daar de daders ook echt op te zien zijn. De trainer van Willem II, John Stegeman, is niet blij met de nieuwe regel in het voetbal. Sinds dit seizoen moeten spelers die behandeld zijn op het veld 1 minuut langs de kant blijven voordat ze weer mogen spelen. Dat gebeurde gisteren ook bij Willem II in de wedstrijd tegen Ajax. Willem II stond daardoor even met 10 man. Stegeman noemt het na afloop een idiote en lachwekkende regel. Hij hoopt dat de KNVB het snel aanpast. Willem II verloor de wedstrijd trouwens met 5-1.
0: Ja, en anders was het misschien 5-2 geworden.
3: Ja, dat had zeker wel.
2: 4-1.
3: Ja.
2: 4-1.
3: Ja,
0: zeker.
3: Ja, en wil je oud worden, dan moet je vooral in Japan gaan wonen.
0: Oh!
3: Ja, dat land heeft nu meer dan 100.000 mensen boven de 100 jaar. En dat is een record. De oudste vrouw in Japan is de 114-jarige Kishimoto Fujo uit Kyoto. Nou, denk ik nog best aardig. De oudste man is Kato Hikaru van 112 uit Kumamoto. En hoe kan het nu dat mensen in Japan zo oud worden? Waarschijnlijk komt het door een gezond voedingspatroon met veel vis, groente, rijst en weinig verzadigde vetten.
0: Nou, ben blij dat ik dit weekend sushietje heb gehad.
2: Ik heb altijd het idee dat sushi juist niet zo gezond is.
0: Ja, ik denk dat de sushi die wij eten niet zo gezond is.
2: Ja, er zit toch altijd heel veel zout in en heel veel suiker in die rijst en zo?
0: Ja. Ja,
3: nou, denk wel weer verse vis en groenten.
0: Ja, vis. Ja. Ja. Ja, wel. Ja,
3: het is vooral heel lekker.
0: Dat zeker.
2: Ook dat.
0: Ja. En het is ons weer gelukt.
3: Wat is weer gelukt?
0: We hebben het over eten. Jawel.
2: Ja, net een dag terug. Toch
0: Nee, maar dit gaat hier al dagenlang over eten.
2: Oh, toch wel. Daar was ik niet voor nodig.
0: Maar er is niks veranderd sinds jij terug bent, hoor.
2: Oh, lekker.
0: Het staat hier nog steeds niet. Dus...

0: Vites, Rosalyn. En dan gaan we naar het volgende, want er zijn twee hele grote vrienden van de show. Jarig vandaag, René en Willy van der Kerkhof. Beide heren, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we moeten eerst even zingen voor jullie. Ja, dat doen we hier. Ja, lang zullen ze leven.
2: Lang zal je leven in de gloria. In de gloria.
0: Heren, van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel, allemaal.
0: Ja, 75 jaar zeg, wat een mooie...
1: Ja, maar dat is pas de eerste keer, hè?
0: Ja, dat is de eerste keer.
3: Zeker. Ik kan horen dat het een tweeling is, het zegt het tegelijk.
0: Ja,
3: ze
0: zijn het tegelijk, maar ik stel even de vraag aan Willy. Heb jij al contact gehad met René deze ochtend?
1: Ja. Denk ik dat wij bijna de eerste zijn van de... tientallen appjes die we krijgen deze ochtend, maar de eerste is naar mijn broer, van mijn broer samen, dus dat is al gelukt.
0: En wie is dan de eerste? René, ben jij de eerste of is Willy de eerste?
1: Nee, René was altijd wat sneller als ik, dus...
0: was het op het veld ook?
1: Hij was 3 seconden sneller.
0: 3 seconden vertellen, ja. Hé, maar ja, jullie zijn altijd hier. Maar nou hadden ook eigenlijk jullie vanochtend wel hier verwacht... met in ieder geval een taart of bossenbollen.
1: We hebben bossenbollen.
4: Ik moet zo even onderweg, want ik ga altijd op mijn verjaardag... ga ik bossenbollen halen, dus ik moet zo even naar de bos. En dan ga ik lekker bossenbollen halen voor de familie... en ik noem kleinkinderen en kinderen. Dus dat gaat vandaag een goed begin worden...
0: Een goed begin, ja, absoluut. Nou, het is jullie van harte gegund. Wie van jullie is de oudste?
1: Wie denk je? Die broer.
0: René, geef jij even het antwoord.
1: Nee, ja, mijn broer is niet oud.
0: Het zijn zes vragen.
4: Officieel is Willy de oudste, maar ja, volgens de papieren ben ik de oudste, dus... Mijn vader was een beetje in de war. En die zei tegen die op de gemeente, hij zei, pak hem maar in. Die zei, doe maar René als eerste. Dus dat was wel leuk. Maar ja, dat impliceerde wel dat ik ook weer een militaire dienst moest.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja. Mijn vader had een vooruitziende blik. Dat had hij geweldig gedaan.
0: Ja. Maar schiet jij ook beter raak?
4: Ja, zeker. Ik vond het wel leuk. Ik vond het een hele mooie tijd, diensttijd. En ik heb mijn land toch een beetje gediend.
0: Nou, dat is...
1: Ik ben blij dat we er niet van zijn.
3: Hey Willy, kom jij dan ook op de verjaardag van René? Of vieren jullie het los van elkaar?
1: Nee, we hebben vandaag alle twee onze eigen dag. En met onze kinderen en hele meekmaak. Dat gaat geweldig worden.
3: Het is niet dat het één grote familieverjaardag wordt.
1: Juist.
0: Ja, nou. Vandaag is er ook nog een extra aflevering van jullie, van Willy en René, de podcast. Die is online om dat te vieren. Dat is alle reden om daar te gaan luisteren. Jullie vandaag een hele fijne dag, Willy en René. Ga er lekker van genieten. En het is niet aan jullie te horen dat het 75 jaar is.
1: Oké. Heel goed. Dankjewel voor de attentheid. Okay. En ik wens jullie een hele... fijne.
0: Dankjewel. Willy en René van der Kerkhof vieren 75 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd ook namens alle luisteraars en de appjes die komen binnen. Dankjewel.

0: Calvin Harris samen met Sam Smith in de Kei. Goedemorgen. Tonight Promises maakt het 2 minuutjes voor 8:30. Dat betekent dat we dan weer naar het nieuws gaan met René. Ook vandaag. En waar ga jij het over hebben zo?
1: Nou, herdenking voor Brabantse gesneuvelden. En er is een mondspray voor honden.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Is nodig. Dat gaan we zo horen.
2: Hoor je zo meer erover. Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
0: En we gaan even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan.
12: Ja, de ochtendspits die verloopt gelukkig niet al te druk. Er staan wel een paar dagelijkse files, maar veel vertraging leveren ze niet op. We hadden net wel een aanrijding op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en de afrit Wouwse-Plantage nu nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Maar de weg kan ieder moment weer worden vrijgegeven. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met zo'n 10 minuten oponthoud. Er staat bovendien een auto met pech stil, die blokkeert de rechter.
0: Oké, dankjewel.
13: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt. Vanmiddag zijn er kansen op buien. Het is een stuk frisser met 18 graden, 19 misschien. Vanavond en vannacht opklaringen en dan wordt het 11 tot 12 graden. 8:30, het nieuws met René Snippert.
1: Vandaag is de herdenking van de Brabantse gesneuvelde. Veteraan Dennis van Esch uit Veghel spreekt vanavond tijdens de herdenking in Waalre. Van Esch verloor in 2009 beide benen door een bermbom in Afghanistan. Met zijn toespraak wil hij vooral militairen eren die niet meer zijn teruggekeerd.
14: Voor mensen die overleden zijn, is het natuurlijk nog veel erger. Nou, dat hun kind is overleden of hun kind, broer, vriend. En ik denk dat het belangrijk is om daar aandacht voor te vragen en daar iets over te vertellen.
1: Dennis is nog wel actief als militair. Hij helpt met spullen aangeven en trainingen van andere militairen. Het Europees Parlement wil meer druk zetten op Sierra Leone om drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Volgens de Telegraaf wordt morgen gestemd over strengere samenwerking met West-Afrikaanse landen. Daarbij worden ook maatregelen genoemd zoals minder ontwikkelingshulp en visumbeperkingen. Gisteren waren er protesten van boeren langs de snelweg. Daar werden hooibalen in brand gestoken. Minister Karremans vindt dat onverantwoord en doet aangifte, zei hij in Pauw en de Wit.
15: Ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank... Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
16: Je gaat aangifte doen als, tegen mensen die dit
15: tegen
16: hebben
15: deze
16: gedaan?
15: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
1: In totaal zijn er gisteren 7 mensen aangehouden... vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. En hier ging het gisteren ook al even over. Er is namelijk een lijn met wellnessproducten voor je hond.
0: Ja, daar hebben we het over gehad.
1: Ja, bijzonder. Want ja, denk aan balsem voor de pootjes, shampoo, parfum en ook nog mondspray. Nou, een hoop dingen zijn onnodig, vinden baasjes. Maar ja, zo'n mondspray,
6: Dat is soms wel handig, kan ik je vertellen.
13: Ja, dat kan wel handig zijn inderdaad. Ja, ze stinkt soms uit de bek.
6: Het zijn ook gewoon dieren, hè? Ze hoeven niet echt als mensen te acteren.
1: Nou, toch moeten we dit niet doen volgens deze dierenarts.
17: Honden hebben een heel goed ontwikkeld reukvermogen. Die leven ook echt in een wereld van geuren. Dus als wij daar met parfummetjes en geparfumeerde shampoos mee gaan rommelen... Dan maken we ze in de war. Dat is hun belangrijkste zintuig wat we daarmee verstoren.
1: Ja. Heb jij een hond?
12: Ik heb geen hond, nee.
1: Heb je wel een hond gehad ooit?
12: Ik heb ook nog nooit een hond gehad.
1: Wij wel, en op een gegeven moment had die hond die gaat zo erg uit zijn, ja, zijn bek muren. Ja. Want ja, die eet natuurlijk zacht voedsel en dat poetsen dat doet niet iedereen, nee, consistent.
12: Nee.
1: Ja, dus zijn mondspray... Ja,
16: maar honden hebben dat toch gewoon van die stokjes voor? Van die pedigrees? Dat zie ik altijd.
1: Nee, maar dat werkt helemaal niet. Dat doe je, dat werkt een beetje. Maar dat is zeg maar een beetje die resten eruit.
16: Een parfummetje, mondspray gaat toch ook niet werken?
12: Nee, maar het is meer voor de baasjes. Want ik heb die lijn gezien. Nou, het doet niet onder voor ons eigen douchespul en alles, hoor. Als je dat allemaal ziet. Het is super onzin. Maar ja, ik zie ook heel vaak mensen lopen. Overigens, kijk, die dierenarts zegt, het is het reuk en smaak is goed ontwikkeld. Maar honden hebben ook pootjes. Dan denk ik, ja, waarom stop je ze dan in zo'n wagentje soms? Dan reizen met... Alsof het een kind is.
1: Ik denk dat het ook die honden zijn die...
12: Ja, maar vooral de baasjes. Ja, maar het is één grote commercie natuurlijk. Zo'n pakket heb ik gisteren ook gekocht van de Rituals. Kost €67. Zit dan alles in.
1: Ja. Wat een geld zeg.
12: Ja, maar ja, dat is mensen die geven... Wat denk je van hondenkleertjes en zo? Dat is toch allemaal niet... Een hond is toch gewoon een hond.
16: Doe je tandenpoetsen eigenlijk bij honden?
1: Ja, dat kan. Maar dan moet je wel op tijd mee beginnen. Dat hadden wij niet gedaan.
16: Want?
1: Nou, als je denk ik in het begin dat doet... dan raakt je hond eraan gewend. En dan blijft die geur misschien beter. Maar wat wij deden toen we een hond thuis hadden... was eigenlijk op het moment dat het begon te stinken... en dan heeft hij al een soort van...
16: Oh, dus niet tweemaal daags, ochtends, avonds?
1: Nee. En zo'n pedigree, zo'n stok waar je het over hebt... dat helpt een beetje, maar ook niet alles.
16: Dit ook te weinig.
1: Nee. Oh. Blijven honden.
12: Nou, ja, precies. Dat blijven honden. Ja, toch?
1: Ja.
12: Ja, nou... Laten we het daarop houden. Dankjewel, Meenuzer Webben van Omroep Brabant. Hey, wij gaan onze gast zo verwelkomen. Mus, daarmee, die komt zo lekker zingen.

0: Cliff Richard en Dreaming in een kei goedemorgen. Ik zei het al, daar kon ik het al aan. We hebben een gast vandaag in de studio namens Munster Damee, samen met Maurits op de gitaar. Een hele goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat leuk dat jullie in de studio zijn. Even voor de mensen die denken, wie is Munster dan?
1: Wat is dat nou? Ja.
0: Nou, vertel het zelf. Misschien is het wel leuk dat je het zelf even vertelt. Ja.
1: Mijn naam is Munster Damee en ik ben een Nederlandstalige singer-songwriter.
0: Ja.
1: En afgelopen vrijdag is mijn eerste debuut-EP uitgekomen. Onvoltooid Verleden Tijd heet het. En ik maak eigenlijk hele gevoelige liedjes over breakups en struggles in het leven.
0: Oh.
1: Waar ik zelf doorheen ben gegaan.
0: Ja. En hoe komt dat als we dat tegelijk even vastpakken?
1: Hoe komen die breakups?
0: Nee. Dat kan je zelf regelen natuurlijk. Maar, of de ander doet het. Maar hoe komt het dat je daar doorheen bent gegaan? Hoe komt het dat je daar dan dat als inspiratie gebruikt voor je liedjes?
1: Ik denk dat muziek gewoon een hele uitlaatklep is voor mij om mijn gevoel in te leggen. En aan die breakup kan ik niet zoveel doen.
0: Nee,
1: dus,
0: dat is klopt.
1: Dus dat gebeurt. Ja. En dan ga je schrijven om het van je af te schrijven eigenlijk. En,
0: ja.
1: Zodoende is er opeens een EP.
2: Ja, maar dat is al iets wat je al heel jong deed, toch? Begrijp je? Het is al heel jong al een beetje het gevoel van je afschrijft, gedichtjes schrijven.
1: Klopt. Ik ben echt een verhalerschrijver geweest, ook vroeger. En ik had altijd de ambitie om een boek te schrijven. Dat is een beetje vervaagd. Maar ik ben altijd wel een schrijver geweest van gedichtjes. En uiteindelijk ook auditie gedaan voor het Junior Song Festival. En dan schrijf je ook je eerste eigen nummer. En dat is gewoon uitgegroeid tot wie ik nu ben, denk ik.
2: Weet je dat nog? Wanneer een beetje dat de eerste keer was dat je zo van je af ging schrijven?
1: Nee, niet per se. Maar als je dan boekjes terugvindt van vroeger, dan staan daar leuke, bijzondere gedichtjes in die nergens op slaan. En ik zeg altijd dat het rond mijn 9e was, maar ik heb eigenlijk echt geen idee.
0: Ja. Had je toen een droom dat je dan ook de muziek in wilde gaan en zangeres wilde worden?
1: Ja, ik wilde echt heel erg graag beroemd worden.
0: Ja?
1: Ik zong ook altijd dat liedje van Kinderen voor Kinderen van ik wil beroemd worden.
0: Oh echt? Ja.
1: En toen is dat ook, toen ik ouder werd, weer weggegaan. Want ik dacht ook, ja, beroemd worden, wie wil dat nou? Is helemaal niet leuk en helemaal niet realistisch. Dus toen ben ik gewoon het normale leven ingegaan.
0: Maar er is een verschil tussen beroemd worden en zangeres worden.
1: Ja, absoluut. Maar dat zag ik nog niet helemaal.
0: Okay.
1: Ik dacht gewoon, het is één pot nat. En als je die kant op gaat, dan ben je gewoon de Sjaak. Dan word je bekend.
0: Ja, en toen dacht je, beroemd worden, laat me zitten. Dan word ik zangeres. En vervolgens gaat het andere ook gebeuren.
1: Gaat het toch wat harder, ja.
0: Ja, want je hebt ook nog eens 3FM Trending Talent geworden dit jaar.
1: Ja.
0: Hart gefeliciteerd daarmee. Wat betekent dat voor jou?
1: Het is wel echt een enorme bevestiging dat ik op de goede weg ben. En ook dat mijn skills wel goed zijn. Het is gewoon fijn dat nationale radio nu je ook meeneemt.
0: Ja. Maakt dat het verschil dan? Is het daarvoor dan niet? Moet je daar iets voor winnen voordat nationale radio je oppakt?
1: Ik denk wel dat je een prestatie moet leveren, wil je daartussen komen.
0: Ja.
1: Dus je moet wel interessant genoeg zijn om daar een beetje aan de tafel te mogen komen zitten.
0: Ja. Weet je, je hebt de Rock Academie gedaan in Tilburg. Gisteren hadden wij Babette hier in de studio. Die heeft ook de Rock Academie gedaan.
1: Ja.
0: Die vertelde ook dat het gewoon heel moeilijk is in Nederland om voet aan de grond te krijgen als artiest. Om echt de doorbraak te krijgen die je eigenlijk als artiest wil hebben.
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou?
1: Als ik heel eerlijk ben, verbaas ik mezelf elke keer over hoe makkelijk het gaat. En ik wil dan niet nu opeens uit de hoofd gaan praten of zo, maar ik heb gewoon het idee dat ik heel erg op het goede pad zit. En dat de stappen die ik onderneem gewoon de juiste stappen zijn geweest. En dat het bevestigt dat dit mijn pad is en mijn ding wat ik moet doen in het leven, omdat het dus gewoon loopt. En ik denk altijd, vaar gewoon mee met de stroming die er is. En dit is de stroming waar ik nu in zit en die gaat goed. En
0: dan moet je in die stroming blijven.
1: Ja, je moet wel leren surfen.
0: Ja, ja. Ja. Was het zwaar, het leren surfen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het gaat je goed af.
1: Ja, het gebeurt gewoon.
0: Ja. Nou, je zei het, de EP die komt vrijdag uit. Onvoltooid Verleden Tijd.
1: Hij is al uit.
0: Hij is uit, maar
1: alleen vrijdag komt nog de bonus track.
0: Oh kijk, bonus track.
1: Ja.
0: Een extra track.
1: Yes.
0: Die wordt eraan toegevoegd.
1: Ja.
0: En wat gaan jullie nu spelen?
1: Wij gaan nu Onvoltooid Verleden Tijd spelen.
0: Ja.
1: En dat is de titelsong van de EP.
0: Nou, ik zou zeggen, zijn jullie er klaar voor? Dan komt de gitarist er ook bij. Het wordt allemaal live gespeeld hier, dames en heren. Je kunt ook meekijken in de app en op de televisie. Gewoon lekker luisteren op de radio. Ja, jullie geven maar even teken. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
0: Ja, nou, dan zou ik zeggen, Mus, daarmee met Onvoltooid Verleden Tijd.

0: Joehoe! Wow! Te gek zeg. Live gespeeld. Mus daarmee in de studio met Onvoltooid Verleden Tijd. Mus, waar ik dan eerst aan denk is... de titel is Onvoltooid Verleden Tijd. Ik heb even op zitten letten, want nu hoor ik niet het liedje.
1: Jawel, die zit er wel in.
0: Waar zit hij?
1: Hij zit Onvoltooid Verleden Tijd, maar wie zit
0: ja,
1: er daar fout?
0: Zat hij. Ja.
1: Maar scherp, ja. Ik kom daar heel weinig voor, inderdaad.
0: Maar dat is... je kent dat uit de historie. Er zijn heel veel liedjes die het verleden zijn gemaakt... waar zeg maar de titel van de plaat bijna niet in voorkomt of aan het einde. Hoe kom je tot zo'n tekst?
1: Tot de tekst of tot de titel?
0: Nou, ja, allebei.
1: Ik denk dat ik deze titel het heb gegeven... omdat het gewoon heel erg beschrijft waar mijn hele... EP over gaat. Dus het gaat een beetje over dat patroon dat je de hele tijd bij elkaar terugkomt terwijl het ongezond is. En je leeft eigenlijk in een soort onvoltooid verleden tijd.
0: Ja.
1: Die nooit voltooid lijkt te zijn. Want het houdt niet op en je blijft maar teruggaan. Dus dat vond ik gewoon heel erg passend bij de rest ook van mijn songs en bij het hele verhaal. En die tekst, ja, dat schrijf je gewoon zomaar. Dat komt er gewoon uit. En ik vind het heerlijk om in mijn eentje te schrijven en gewoon op mijn bed een beetje te pingelen met mijn gitaar. En vaak neem ik het dan op in een DAW, dus in Logic bijvoorbeeld. En dan bij dit lied was het zo dat ik eigenlijk een soort video aan het maken was voor op mijn socials. En wat ik dan altijd deed, was gewoon nieuwe songs maken. En dat deed ik bij deze ook, maar deze bleef uiteindelijk zo hangen. En vaak als je middenin de situatie zit, heb je nog niet door dat dit is wat je schrijft. Maar nu achteraf denk ik ook, ja, dit is wel wat er toen aan de hand was. En

0: blijft voelen. En als dan wordt het natuurlijk niet, dan wordt het artificieel, zeg maar.
1: Ja. Dus,
0: hey, als ik jouw vraag stel, als je over een jaar, volgend jaar september hier weer komt in de studio, wat heb je dan bereikt?
1: Oké, ik hoop dat ik dan een heel erg gaaf festivalseizoen heb gehad. Dus mijn doel is wel echt om mijn agenda vol te hebben in de zomer. En ik weet niet of het mogelijk is al om volgend jaar september een album af te hebben. Maar wie weet is dat mogelijk en dan zou ik die heel graag weer hier komen pitchen.
0: Nou, dan zullen we dat afspreken dan.
1: Ja, is goed.
0: En dan volgens mij met het gemak waarmee jij je gedichten en je liedjes en je teksten schrijft, moet dat helemaal goed komen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik vond het superleuk dat je hier was. Heel veel succes bij het schrijven van je LP. En ik kijk ernaar uit volgend jaar. We zetten gewoon in de vaste agenda. Dan kom je gewoon weer lekker spelen.
1: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel. Muus, daarmee live hier bij Kei Goeiemorgen in de studio van Omroep Brabant. Zongs haar liedje Onvoltooid verleden tijd. En vrijdag komt die bonus track uit, dus vergeet dat niet. Als je ervan houdt, dan ga je er zeker van genieten. Wij gaan op weg naar het volgende uurtje van de Kei Goeiemorgen. Alweer de laatste, mag je straks liedjes gaan aanvragen. Hoef je niet meer te doen voor deze. Dit is Donna Summer en Hot Stuff.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com.

0: proefsensor.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
10: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
13: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd, daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
12: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
14: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
12: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Omroepbaan verkeer met Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, hoe gaat het?
16: Ja, op zich wel goed. De dagelijkse files lossen op en veroorzaken door de bank genomen niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Toch zien we wel twee uitzonderingen nu. Dat zijn in ieder geval de A4 richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Daar staat dat stil over 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een aantal auto's. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijden het nog langzaam na een aanrijding tussen knoop op Empel en Waardenburg, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Maar de weg is daar wel weer vrij.
15: Oké, dankjewel weer. Zometeen gaan we slikker geven aan het rad. Je kent het recept, mag je zo liedjes gaan aanvragen.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
23: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
25: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
24: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
25: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
26: Is Omroep Brabant. Met nu
27: Kei. Goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Kei, goedemorgen.

0: met Viola Wills, niet uit de jaren 70, Gonna Get Along With You Now. En dat allemaal in een keigoedemorgen, 11 minuten over 9. Op deze woensdag, de 16e van september, het wordt een wisselvallige dag. Met vooral vanmiddag kans op wat buien. Ook is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Maximaal een graadje of 18. Maar als ik hier naar buiten kijk, Jasper, dan doet me dat deugd.
1: Ja, het zonnetje schijnt, lucht is blauw.
0: Ja, het zou bijna zeggen korte broek en weer lekker genieten. Niet te enthousiast, maar... Ja, wij zijn ook je bent ook voor de korte broek.
2: Ik vind eigenlijk boven 18 graden.
0: Ik denk dat... Ja, vind ik eigenlijk ook wel.
1: Jij hebt echt snel je korte broek aan.
0: Ja, je hebt hem heel snel.
1: Nog even over
0: ik heb hem gisteren aangehad, trouwens. Ik kwam gisteren thuis en het eerste had ik korte broek, ja.
2: Ja, en terecht. Ik snap het wel. Ik vind het eerlijk. Ik sta hier nu met lange broek. Nee, en eigenlijk denk ik, ja...
1: Hoe jij af en toe op werk komt, het lijkt wel alsof
0: je
1: op andere
0: werken. Maar goed dat het allemaal niet op beeld is. Ja.
2: Gelukkig is het radio, hè?
0: Ja, nee, daarom. Ja, goed, mensen kunnen wel meekijken. Dus,
2: dat is zo.
1: Ja, vandaag gaan mensen de Col de Madeleine op, de berg in de Franse Alpen. En dat doen ze voor de eerste keer om geld in te zamelen voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Max Verstappen die kart vandaag tegen 100 tegenstanders.
0: Ja, jij hebt goed vanochtend hoeveel rondjes, maar ik heb het even opgezocht. Het is 1 uur.
1: Ja?
0: Hij start als 101ste, dat is 101. 100, ja? 101. Ja, hoe zeg je dat eigenlijk?
1: 100, als de 101ste, denk als de, ik. Als nummer 101.
0: Als nummer 101, ja, toch.
1: En dan is de vraag hoe ver hij in dat uurtje komt.
0: Ja, maar het zijn allemaal mensen die gaan karten, die komen uit de hele wereld. Die hebben ze allemaal, die vliegen ze allemaal in. Er zijn verslaggevers bij. Er is iemand van Nederland, een dame van de ESPN, die gaat de karten. Die vindt het spannend als ze zegt, ja, ze kunnen binnenspiegel kijken en zie je Max. Ik volgens mij zit er
1: ja, ik zou ook wel aan de kant gaan.
0: Zit er geen binnenspiegel op de kart, maar.
1: Ja, maar ik zou wel aan de kant gaan.
0: Zou je aan de kant gaan?
1: Ja.
0: Ik zou even proberen.
1: Als
0: er een stappen
1: langskomt, dan ben ik...
0: Nee, maar je moet proberen dat hij niet langskomt.
1: Nee, maar dan pak ik zijn wiel.
0: Oh zo.
1: En dan word ik tweede.
0: Tik je hem eraf.
1: Nee, dan wordt hij eerste, maar dan kan ik zeggen ik word tweede.
0: Oh zo.
1: Ja.
0: Ja, dat je erachter gaat.
1: Ja.
0: Ja, maar dan hou je niet bij, joh.
1: Ja, maar dat hoop ik dan als ik in de slipstream terechtkom.
0: Ja, nou, succes.
1: Ja, nee, ik kart er niet mee vandaag, maar goed. En als er aangebeld wordt en er staan lieve kinderen voor de deur die vragen of je postzegels wil kopen, doe het vooral, want de kinderpostzegelactie is weer begonnen.
0: Nou, mooi, hè. Heel veel succes allemaal. René, het nieuws.
3: Nou, let op als je even goedkoop wilt tanken over de grens, want in Duitsland kan benzine ineens een stuk duurder zijn. Zelfs duurder dan bij ons. Dat komt doordat het water in de rivieren van Duitsland al een tijd extreem laag staat. Dat maakt de aanvoer van benzine lastig en dat wordt dan weer doorberekend aan de pomp.
0: Duurder dan bij ons?
1: Ja.
0: Misschien is dat kan toch niet, joh.
3: Ja, ik had het er net al over. 2,45 euro voor 1 liter.
0: Ja, 2,45 euro.
3: Ja, ongelooflijk. Ja. Nou goed, en na ruim 130 jaar is er een tijdschrift toch nog ingeleverd bij een bibliotheek in Amerika.
0: Netjes.
3: Ja, het tijdschrift lag al tientallen jaren te verstoffen bij de huurder thuis. Die was uiteindelijk 48.000 euro, 220 dagen te laat met inleveren. En zou daarom een boete van omgerekend 10 miljoen euro moeten betalen.
0: Oh.
3: Nou, dat hoeft er dan uiteindelijk toch niet. De bibliotheek heeft onlangs besloten alle boetes te bevriezen.
0: Oh, maar dit is de boete en dan rente op de boete en dan boete op de rente. En dus dan gaat dat allemaal lekker door.
1: Ja,
0: maar dat moet intussen ook wel gewoon 10 miljoen waard zijn. Als het 130 jaar oud is.
3: Stuk geworden, denk ik toch?
0: En nog steeds in goede staat.
3: Ja, blijkbaar wel. Gewoon goed genoeg om in te leven.
0: Ja.
3: Anders leef je hem niet in.
0: En was er eentje met een nietjes in de navel?
1: Kan je die ook halen bij de UBI?
4: Goedemorgen.
0: Ja, 130 jaar geleden deden ze allemaal niet zo moeilijk over.
1: Ja, dat is ook
0: zo. Dan kon je alles bij de piep halen, denk ik.
1: Het zal allemaal verfrommeld zijn, denk ik.
0: Ja, dat is zeker wel. Ja, misschien is dat aan elkaar geplakt. Dat is daarom zo goed
1: bewaard is gebleven.
0: We gaan een slinker geven aan de rat. Ja. Ik ga gelijk draaien. Komt een letter. Welke?
1: De letter B is het vandaag.
0: De B.
1: En het is maar een hele korte categorie.
0: Oh.
1: Namelijk gewoon herfst.
0: Nou, jij maakt je er wel heel makkelijk vanaf. Dag 1 na je vakantie.
1: Ja, ik dacht toch even, ja. Ik kom uit 33 graden. Ik dacht, het is koud hier. Dus het is gewoon herfst.
0: Herfst. Oké, liedjes mag je aanvragen. Iets met herfst met de letter B. En dan gaan wij dat liedje met veel plezier voor jou draaien. Dus iets met de letter B, wat te maken heeft met herfst. Doe er een liedje bij, 06-573-2203. Even kijken hoor, dat vind ik best wel creatief gevonden van Michten. Bar weer. Nou, dat rekenen we goed. De plaatje wat erbij komt, even... Ja, doe maar. Bel Ellen, heb je er ook zo'n? Zoals Michten, bar weer heeft ze al gezegd. Dingen die te maken hebben met herfst, letter B. Mag je liedje aanvragen? 06-573-282-03. Ik zou zeggen, app hem maar.

dankjewel voor Bokbier. Dingen met herfst, met de letter B. En dan wilde graag deze horen van La Fuente. Ratata. Nou, bij deze geregeld. Er komen heel veel appjes binnen. Dankjewel daarvoor. Dingen met de letter B en herfst. Die met elkaar te maken hebben. Zo kwam Margaret met bloembollenplanten. Die ga ik zo voor jou draaien in de vorm van Paul Simon Graceland. Wat die vroeg je aan. En deze is van Remco. Bruine bladeren in de herfst. Hij wilde graag Alice Cooper nog een keertje. Poison.

0: Dankjewel voor alle appjes. Dingen met herfst, de letter B. Leverde vooral heel veel bladeren op, kan ik je zeggen. Maar deze ook leuk gevonden bloembollenplanten. Dat is misschien dan wel het moment nu. Ik weet niet, ik heb er niet verstand van. Maar Margaret gaat het doen. En wilde dit liedje van Paul Simon horen, Graceland. Dat maakt het 9:30. We gaan naar het nieuws met René. René, we gaan het zo over hebben.
1: Nou, sorry. Ik wil dat dan gaan lezen, maar dat moet natuurlijk dit stellen.
0: Nee, ja, je mag het. Maar goed, dan moeten
1: ik
0: we de hele show omgooien.
1: Dus. Ja. Nee, Gevecht Venetië die blijft nadreunen voor Robbie Hageman. En er komt een hele bekende schaker naar Breda toe.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
0: Heijn. Er is nog een klein staartje van de spits, de files. Bijna Zwaan van de ABB, jij weet precies waar dat is.
9: Ja, inderdaad, John. Nou, het zijn er gelukkig niet veel meer. Op een enkele plek rijdt het nog wat langzaam. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 3 kilometer file. En op de A50 Eindhoven richting de A58 Eindhoven richting Tilburg. Langzaamaan tussen Best en Moergestel over 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Dankjewel weer.
10: Omroep Brabant.
0: Het is wisselontbolkt vandaag met vanmiddag kans op enkele buien. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 18 graden. Vanavond en vannacht opklaringen 11 tot 12 graden. Dan koelt het af. En komende dagen is het wisselvallig weer. Beetje zoals vandaag met 18 graden. 2:58. René Snippert, het nieuws.
1: Een gevecht in Venetië dreunt na voor Robbie Hageman. De bokser was daar als beveiliger mee met een groep influencers die betrokken raakten bij een gevecht. Volgens Italiaanse media gaat het om een extreemrechtse groep... maar Hageman zegt dat hij niets met politiek heeft... en alleen probeerde de situatie onder controle te houden. De politie onderzoekt de vechtpartij nog. Een fietser is vanochtend in Uden gewond geraakt... bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het Nederlands volleybalteam is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje verloor tegen het al geplaatste gastland Finland.
11: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen. Want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
1: Het ongeslagen gastland Finland was met 3-2 te sterk. Schaakfanaat Jonas Mulder uit Breda krijgt volgende maand hoog bezoek. Levi Rosman komt op visite. Ja, en mocht je de schaaksport niet met elke zet volgen... Rosman is de beroemdste schaakinfluencer ter wereld... en heeft meer dan 10 miljoen volgers op social media. Jonas Mulder kan het nog niet geloven.
12: Ja, dat is gekhuis. Ja, wat ben ik? Ik heb 100 vierkante meter en ik heb 15 schaakborden staan. Ja, wat, wie, waarom wij? Iemand zei als vergelijk van het lijkt alsof Cristiano Ronaldo bij Jeka.
1: Nou ja, dat kwam trouwens uit Afslag Zuid gisteren. Ja. En 30 oktober komt de beroemde schaker naar de Chess Hub in Breda, mocht je het willen zien.
0: Maar even serieus, schaakinfluencer.
1: Ja.
13: Ja, ik heb er ook vragen bij, hoor.
0: Wat is dat dan? Wat moet je dan... En 10 miljoen volgers.
1: Ja.
0: Schaakinfluencer.
1: Ja.
13: Het zal een slimme zet geweest zijn.
0: Ja, ik zocht naar een einde, maar dankjewel. Dankjewel. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant uiteraard.

tijdje geleden. Ik ben er meteen gaan luisteren. En ik vind het altijd leuk om dan... om dat toch al een klein beetje te ontdekken van wat zouden nou de singles worden die op dat album worden uitgebracht. Nou, dus een van waarvan ik meteen had, die komt uit als single, die hoorde zojuist On My Soul. Die is inderdaad in juni uitgekomen alweer als de 6e track van dat album die als single wordt uitgebracht. Volgens mij staan er nog 2 meer op. Het album 8 liedjes geloof ik. Wat een te gek artiest. Bruno Mars, On My Soul. Nu de Fine Young Cannibals in Keigoeiemorgen.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. En een keigoeie morgen. Ja, vandaag is koningin Maxima op bezoek bij NAC in Breda. Zij praat daar met topvoetballers over de docu Echte Mannen Huilen Niet. En ik vroeg me af, is dit echt zo? Waarom huilen mannen minder? En ik vroeg het onze breinexpert Chantal.
1: Huilen was vroeger niet functioneel voor een man. Want hij moest laten zien dat hij status had, dat hij de competitie aankon. En ja, kwetsbaarheid hoorde daar niet bij. Dus en huilen was een teken van, ja, ik heb steun nodig, ik ben geraakt. Dus dat wilden ze niet laten zien.
0: Ja, dus eigenlijk iets wat sinds vroeger al in ons zit. En Willy en René van der Kerkhof, die blazen vandaag samen 150 kaarsjes uit. Ze worden vandaag allebei 75. Dus we belden ze om ze te feliciteren. En dat was gewoon weer chaos. Wie van jullie is de oudste?
2: Wie denk je?
3: Oud?
0: Het zijn zes
3: officieel is Willy de oudste, maar ja, volgens de papieren ben ik de oudste.
0: Ja, het was gezellig en van harte gefeliciteerd nogmaals. Ze hebben elkaar ook geappt deze ochtend. En meer daarover in de speciale podcast René en Willy van der Kerkhof. Die kan je terugvinden hier bij Omroep Brabant. En natuurlijk ook op de streamingskanalen. En ja, wat een live muziek vanochtend. Mus daarmee uit de Lieshout. Die kwam afgelopen vrijdag met haar eerste EP. En vanochtend speelde ze haar single Onvoltooid Verleden Tijd. En dat deed ze live. Als we

0: Ace of Base, All That You Want in de Kei. Goedemorgen. We gaan zo naar Hubert. Hubert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zal ik hem gelijk de fragmentjes even bijpakken?
1: Ja, nee, prima. Ja. Doen.
2: De ultieme Bonte 50.

0: Het is een hele klus, hè?
1: Ja, het is weer een hele klus.
0: Ja, een hele klus. En we zijn er niet vanaf.
1: Nee, wat was het gisteren? Wie is er weer naar eigenlijk geworden?
0: Wat was gisteren nou? Was het... Ik zo niet in mijn hoofd.
1: Nee, ik heb natuurlijk... We gaan hem vrijdag horen.
0: Entertainment You is het gisteren.
1: Let's Entertainment You toch?
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik ga in ieder geval voor twee in dit geval. Maar goed. Het is aan de luisteraar, hè, verder.
0: Ja, het is allemaal even goed. Je kunt ze ook allemaal draaien. Maar de strijd is...
2: Nee, zo werkt de Bond 50 niet.
1: Nee, precies.
0: Nou, dan moet je eentje overblijven.
1: Je moet keuzes maken.
0: Het is lastig
1: in het leven, Hubert. Keuzes maken.
0: Ja, dus,
1: hebben veel mensen moeite mee.
0: Ja, maar het is ook zoveel keuze.
1: Ja.
0: Dat is het probleem.
1: Ja, maar er is eigenlijk qua keuze betreft... qua radio is eigenlijk maar één ding.
0: Ja.
1: Dat is Omroep Brabant gewoon. Toch?
0: Ja, maar er hoeft geen keuze te zijn. Dat is gewoon,
1: gewoon vanzelfsprekend.
0: Ja,
1: zit gewoon in het systeem.
0: En er zijn er nog bedrijven die zitten aan andere radiozender.
1: Ja, stom.
0: En dan zou ik zeggen van ja, wie is hier de baas?
1: Ja, overrulen.
0: Ja.
1: Je mag...
0: Ik denk dat mensen duidelijkheid nodig hebben.
1: Ik ook. Ik merk dat je mijn pep talk ook wel kan te waarderen. Zeker. Je hebt er gewoon... Je komt rustig de studio in, maar...
2: Hebben jullie even een ruimte apart nodig?
0: Nee, energiek zijn we niet.
1: Klaar?
0: Ja, nee. Ja? Ja, misschien komt Nona nog langs.
1: Oh, no. Maar hoezo misschien?
0: Ja, omdat... Ja, dus, misschien.
1: Ja, dat is een artiest, hè. Dat is altijd... Ja.
2: Afhankelijk of ze licht zien branden.
1: Ja.
0: Ja, maar ik hoop het van wel. Ik hoop dat de slagbom op staat dat hij langs komt.
1: Nou, we welkom maar. Ja. Dank je wel. Veel plezier met Hubert, Jasper en ik. We zijn er morgenochtend weer.
2: Zeker.
1: Fijne woensdag. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
18: Hartelijk dank, zeg ik dan op mijn beurt. Geef ik meteen het woord over aan Wijnand Zwaan, die is van de ANWB. Dus dat betekent verkeersinformatie, Wijnand.
19: Ja, inderdaad, Hubert. Er is een ongeluk gebeurd op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Eendrechtse is de weg nu helemaal dicht. Er is een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Al het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file loopt uiteraard op, nu zo'n 10 minuten. Verder staat er nog file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht en je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.
18: Oké, hartelijk dank. Tot straks. Dag. Hoi. Als je van vis houdt, als je van groente houdt en je houdt van rijst, dan zou ik zeker blijven luisteren. Dan is er heel veel hoop voor je.
20: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Kleur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
5: Leren mediteren. Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Volg je hart. Met liefde en plezier. True to your heart. 98 degrees. Toen dachten ze van, hoe krijgen we dat nou aan de man gebracht? Nou, dan halen we er gewoon Steve Wonder bij. En dat werkt heel goed.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel. Op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. En nog een ultieme Bonte 50 kandidaat aan het begin van dit uur. Want dat was Ilse de Lange. En het zou mij verbazen als zij daar niet in voor gaat komen. Dus dat gaat vanzelf gebeuren. Ik ben diep onder de indruk van Japan. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Japan telt voor het eerst meer dan 100.000 inwoners... die 100 jaar of zelfs ouder zijn. En dat laat zien hoe fit die Japanners zijn. Hè? En de hoge levensverwachting van Japanners... is mede te danken aan een gezond voedingspatroon. Wat eten ze dan? Ze eten veel vis, groenten en rijst. En wat doen ze ook? Ze zitten niet op een elektrische fiets. Ze fietsen echt, ze bewegen echt... Ze zijn echt actief en ze laten zich niet foppen. Dus wanneer de jaren gaan tellen, geeft dat blijkbaar gewicht. Dat is goed, hè? Maar blijkbaar zijn ze minder zwaar, die gewichten, als men erin denkt.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

0: Je werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

0: Het liedje is eigenlijk van Agnetha Veldkoek. Agnetha Veldkoek is weer de zangeres van ABBA, dat weet je. Dat is de blonde zangeres. En Bonnie Sinclair heeft het genoemd Sla je arm om me heen. Ze deed het in 1983, maar ik begrijp het wel. Dat was de tijd dat ze nog alles uitbundig deed proosten. Dus ik snap, als je waggelend door het leven gaat, dat er toch iemand moet zijn die je dan even vasthoudt en een arm om je heen slaat. Wat zit er nieuws, René?
1: Nou, fietser overreden door een bestelbus. En Nederlandse toeristen zorgen voor veel irritatie bij Fransen.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
0: Wijnand, het feit dat jij er bent wil zeggen dat er ergens toch een file te bespeuren valt.
6: Ja, inderdaad, want er is een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven. En daar is de weg nu helemaal dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Bij dat ongeluk is een vrachtwagen en een bestelbus betrokken. De vertraging in de file loopt op tot een kwartier en je kunt er langs via een af- en oprit. Verder zien we nog wat drukte bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Verspreid wat lichte buien, wat regenbuitjes vandaag over onze provincie heen. Bij een temperatuur van ineens een graad of 18. Het is nu een graad of 17, dus het loopt maar een klein beetje op. René Snippert dan voor nieuws.
1: Een fietser is vanochtend in Nuenen ernstig gewond geraakt nadat ze werd overreden door een bestelbus. De vrouw werd na de botsing met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij een fietspad op de Europalaan, waar het vaker misgaat. Er wordt gekeken of er meer aanpassingen nodig zijn voor de veiligheid. Wie dit najaar een griepprik krijgt, moet daar waarschijnlijk langer op wachten. De problemen bij fabrikanten worden veel prikken pas in december gezet in plaats van oktober of november. Toch is er voor patiënten geen reden tot paniek.
7: Als we de vaccins nog voor half december zo'n beetje zetten, dan zijn die vaccins op tijd gezet en patiënten voldoende beschermd. Dus ook met de latere levering gaat dat bij bijna alle patiënten eigenlijk nog lukken.
1: Wie in aanmerking komt, krijgt van de huisarts bericht over wanneer de prik wordt gegeven. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Koeman had al langere tijd borstkanker. Ronald en Martina waren sinds 1985 getrouwd en kregen 3 kinderen. Ze werd 65 jaar. Een Nederlandse toerist heeft op weg naar vakantie in Frankrijk voor een flinke file gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen, maar kwam muurvast te zitten op de smalle brug. Volgens de Franse krant gaat het iedere maand minimaal 1 keer mis bij de brug en dus was er een hoop irritatie bij Franse bestuurders. De Nederlandse caravan is in ieder geval flink beschadigd en kon na een tijdje pas van de brug worden gehaald.
0: Hey, ik heb die foto gezien. Ja, ik zou er zo zenuwachtig van worden.
1: Ja.
0: Maar mensen worden meteen boos. Ik las een mooi verhaal, even heel kort, hè. Van, ik weet niet meer hoe het meisje heet. Ze noemt zich ik weet niet hoe ze heet, op Instagram. Ze komt de Kaatsheuvel, is freelance journalist of zo. En die vertelde een verhaal dat ze met haar autootje, met haar Fiatje 500, in een tunneltje bij Den Bosch was komen vast te staan. De accu begaf het. Blijkbaar is de motor eraf, kon niet meer opstarten. Dus dat ding zat in de tunnel. En mensen boos. En mensen middelvingers. En mensen die er langsheen wilden en eigenlijk het liefst haar van de weg wilden drukken. En bizar. Ze heeft het hele relaas op Instagram gezet. Ik las het vanmorgen vroeg. En toen dacht ik van, wat zijn we toch ook onaardige wezens.
1: Ja, maar dan moet ik wel eerlijk toegeven. Ik word ook wel, denk ik, wel als er in de tunnel, als ik vast kom te staan, zou ik ook wel een beetje geïrriteerd worden.
0: Ja, die vrouw ging niet bewust stoppen daar.
1: Nee, dat snap
0: en niet
1: ik.
0: Bewust denken van, nou, mijn auto is kapot, dan ga ik hier staan. Weet je, mensen, er waren nog mensen die wilden helpen om die auto, maar die auto kon niet meer verder komen.
1: Er is weinig begrip, zeg je eigenlijk.
0: Precies. Precies, en dat geldt ook nog een beetje voor die mensen die rijden per ongeluk. Die denken van nou, het kan wel, de auto past er ertussen. Die caravan past er net niet tussen. Ja, je gaat niet de hele tijd met een meetlatje, ga je alles dan op te meten.
8: Nee, maar bij deze was de caravan wel, het was op zich qua inschattingsvermogen.
0: Ja, maar dan nog, weet je, je bent gewoon een mens en je maakt gewoon af en toe een fout. Denk je, potverdikke, wat had ik niet moeten doen? Als je weet hoeveel fouten ik op een dag maak, zoals gisteren ging ik naar huis, gisteren van hier, toen dacht ik van, wat ben ik toch dom geweest? Wat heb ik toch een stom ding gedaan? Ik zal het je besparen wat ik heb gedaan. Maar ik vond het zo stom van mezelf wat ik heb gedaan. Zo dom. Ja, daar ben je mens voor.
8: Dat ik thee kreeg in plaats van koffie. Toen kwam koffie vroeg, bedoel je.
0: Je hebt het verteld.
8: Ja.
0: Oké.
8: Okay. Ja, ik denk de wereld mag het weten.
0: Ja, het zou me niet nog een keer overkomen. Nee, je was zo helder tegen mij. Zo duidelijk tegen mij. Nee. Zo duidelijk heb ik het nog nooit gehoord.
8: Nee, zo ken ik er nog wel een paar.
0: René is straks weer voor het nieuws natuurlijk. En we hebben straks ook het koffertje van Mol. Dat is, ja, het is zo'n begrotingskoffertje met fijne muziek. Dan komt alleen maar uitsluitend positiviteit uit. Daar wordt niet op bezuinigd. Dat is fijn, dat koffertje van Mol. Daar wordt op alles bezuinigd, maar niet op het koffertje van Mol. Daar zit hele fijne muziek in. En dat mag wat kosten. Het kost jou niks. Nee, je krijgt het gewoon aangeboden van ons. Eerst even aan Mike and the Mechanics. Dat is Mike Rutherford, Paul Garrick van Ace, Silent Running. Het was een gelegenheidsband en het pakte goed uit.

0: wil.
1: Roxy Dekker, Sugar Daddy. Je krijgt alles wat je wil. Ik ben wel op een leeftijd aangekomen dat ik een soort van Sugar Daddy nog ben in het leven eigenlijk. Hè?
2: Het koffertje van Mol.
1: Maar geef het geen gestalte, laat ik het zo zeggen. Goedemorgen, het is 11:50. Je luistert naar Brabants Bonds, heet het programma. Iedere dag te beluisteren. Ja, iedere dag te beluisteren tussen 10 en 1. En daar zit het koffertje van Mol in. Dat is het koffertje wat ik heb. Een soort iCloud is het min of meer in een klein.

koffertje verpakt, USB-stickjes, daar zit fijne muziek in. Muziek waarvan ik denk van, ach, dat wil ik graag met jullie delen. In de hoop dat je er iets mee kan, dat je blij van wordt, of dat het je emotioneert, of sowieso dat er iets met je gebeurt, of dat je denkt van, nou, ik blijf om die reden luisteren naar Omroep Brabant, want het is toch heel veel fijne muziek die ze daar horen brengen. Het liedje is van Coldplay, daar ben ik een groot liefhebber van, Fix You, heet het. En ik ben altijd, ik vind altijd leuk als het liedje inhoud heeft, als het liedje enige vorm van betekenis heeft. Dat vind ik altijd mooi. Of als de artiesten in dit geval, erover hebben nagedacht, een soort filosofie over hebben losgelaten, en dan krijgt zo'n liedje veel meer gestalte, dan wordt het nog eens wat. Het nummer wat ik je wil laten horen, Fix You, gaat eigenlijk over echte liefde. Iemand helpen in tijden van nood. En ook leren van je fouten die je maakt als mens. Zanger Chris Martin hielp zijn vriendin even bovenop toen zij het even niet aankon met haar vader. Haar vader lag op sterven en ze zag het niet meer zitten. Ze kon het niet aan en hij hielp haar. Dat resulteerde, zo gaat het bij artiesten, in een liedje. En het bijzondere is dat hij daar ook nog een kerkorgel bij heeft gehaald om het nog meer gestalte te geven. En hij vertelde overigens ooit eens, dat las ik dan, dat hij het meest trots is op dat liedje. Omdat het ook hemzelf, door met die betekenis en die gedachte,

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana, NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
0: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
5: En dan is er toch nog altijd verkeersinformatie, volgens mij, dan Wijnand, want je bent er.
6: Ja, inderdaad, ja. Hubert, want we zitten ook nog altijd te kijken naar de A67 van Venlo naar Eindhoven. Er is een flink ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus, net voor knooppunt Leenderheide. Nou, de auto's moeten nu worden geborgen en de vangrail moet ook nog worden hersteld. En dat veroorzaakt file vanaf Geldrop tot aan knooppunt Leenderheide, 7 kilometer nu met een half uur extra reistijd. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Daarbij Den Bosch staat ook file op de A2 richting Utrecht. Maar die levert wat minder vertraging op, zo'n 10 minuten. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, nu 6 kilometer langsoprijdend verkeer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
5: Oké, dankjewel. Later weer. Hoi, hoi. Houd de gaten. Wat kun je nog verwachten als je blijft luisteren op Moebabend? We gaan bellen met Nona. Ik dacht dat ze zou langskomen, maar we bellen. We bellen straks. Dus dat wordt hartstikke leuk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
16: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
15: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Brabants Bond. Hubert Mol.
19: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
20: Ik ben Adi van der Kommenakker. Met Brabants Bond ben ik altijd up-to-date.

Hey, hallo allemaal, Rutger van Barneveld hier. En luisteren jullie mee naar, hoe heet je? Brabants Bond. Hubert heet je, hè? Hey, hallo allemaal, Rutger van Barneveld hier. En luisteren jullie mee naar Brabants Bond met Hubert Mol. Dankjewel.

0: Rutger van Barneveld, maar dat weten we inmiddels wel.
1: Bermel. Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Wist zijn naam dat toch nog neer te zetten met dit liedje? Heeft al veel plaatjes gemaakt. Wil graag wel natuurlijk gehoord worden. Nou, een beetje beroemd zijn ook wel. En het was altijd een, heb ik het idee, was een beetje concreet gezegd met René Leblanc. En die vond zichzelf net wat beter, net wat meer. En ik denk dat deze Rutger van Barneveld hem mijlenver nu voorbij is. Als ik het zo kan beoordelen. Maar wie ben ik die dat zegt? Goedemorgen, van harte welkom. Het is uur 2 van dit programma. 06-573-28203 voor heftig intrigerende gespreksonderwerpen. Of voor gewoon zo meteen te reageren op de twee platen die zijn voorgesteld voor de Ultieme Bonte 50.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: Het is een verjaardag heel lang geleden dat ik een jaar of 11 was en dat mijn broertje, broer trouwens, vond dat ik maar eens goede muziek moest beluisteren. En dus kreeg ik een LP van Electric Light Orchestra. En dit vond ik fantastisch, nog steeds.

0: Hoort hebben dat liedje vaak gedraaid. Wat heb ik het hard gedraaid? Tot de ergernis van de buren. Ook tot de ergernis van mijn moeder. Want ik was aan de radio's en de bronnen. Maar niemand hoorde mij, alleen mijn moeder hoorde me. En de speaker stond zo hard dat ze wel moest luisteren. En dit, Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra. En altijd vind ik het een hele goede plaat. Het is leuk dat ik dat met jullie mag delen. En er komen veel reacties op binnen van mensen die het leuk vinden dat ik de plaat heb gedraaid. Dat vind ik fijn om te horen. Dat weet dat ik ook te doen, hè, dat ik hier niet voor niks sta. En je hoort hem steeds zingen, Jeff Lynne Bruce. En heel veel mensen dachten dat hij dat over Bruce. Van Bruce Springsteen, Bruce. Maar hij gewoon een woordje, Bruce. Het paste gewoon lekker, het bekte gewoon lekker. Zonder dat er enige betekenis aan vastzit. Bruce, pak de lekkerheid bij het liedje Don't Bring Me Down. Het is tijd geworden voor, jawel, de ultieme Bonte 50. Twee liedjes van Robbie Williams. En welk is het voor jou vandaag?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke? Vandaag de keuze uit Come and Done en de tweede is Candy. Het gaat om de ultieme Bonte 50, toch even uitleggen. We zijn er bijna trouwens, hoor. Het gaat heel hard nu. We hebben er niet zoveel meer te gaan. En dan kunnen we hem gaan uitzenden. De hele lijst, 50 liedjes, door jou uitgezocht. Iconische, bijzondere, fijne liedjes. En liedjes die enige vorm van betekenis hebben in jouw oren. Dat is mooi. Vandaag dus deze twee. En dat wil zeggen dat we dat morgen ook nog een keer doen. Morgen laat ik je ook nog een keer twee liedjes horen van Robbie Williams. Ook dan is de vraag, welke kies je? En dan hebben we er vier. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En vrijdag zetten we vier liedjes op een rij. En dan weten we wat het meest ultieme liedje is. Wat de allermooiste is. 06-573-28203. Dat is het nummer. Hoor ik van je?

0: Het was natuurlijk niet van... Nee, dan natuurlijk. Het was niet van hemzelf. Lucam was het met Fast Car. En het is een country, joh. Het origineel is van Tracy Chapman. En dan klinkt het zo. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Ja. Welke vind je dan mooist? Waar ga je dan meest voor? Ja, ik vind de eerste die ik net draaide vind ik ook hartstikke leuk. Maar het is de tweede, dat is het origineel. Dus en dan denk ik, ja. Ja, is het origineel altijd beter? Dat is de vraag, hè? Het zegt wat over je oren, hoe je daarnaar kijkt. Dat weet je niet. Maar wel goed om dat te beseffen dat het ergens vandaan schaalt. Het is een beetje 11:30, tijd voor het overzicht van deze woensdag, 16 september. Klein overzicht, wat staat er te gebeuren, wat is er gebeurd?
1: Nee. Nou, Europa die wil Bolle Jos uitgeleverd hebben en overweegt maatregelen tegen Afrikaans land. En we hebben een beroemde tweeling die 150 jaar zijn geworden vandaag.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: En dan nog maar eens even vragen aan Wijnand hoe het ervoor staat met het verkeer, Wijnand.
6: Ja, nog een beetje hetzelfde, want de problemen op de A67 houden nog even aan. Van Venlo naar Eindhoven, tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Nu 3 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. De weg is daar nog een tijdje dicht voor opruimwerkzaamheden en het herstellen van de vangrail na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En verder is een file ontstaan op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Er staat nu 4 kilometer en je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
7: Op Brabant.
0: Gisteren was het nog 28 graden. Vandaag duikelen we terug naar 18 graden. En er komt wat bevolking aan. Het zonnetje schijnt hier nog boven Zonnebreugel. Maar er komt wat bevolking aan. En er komt ook regen aan. Dus je weet het nu van ons. Je bent gewaarschuwd. Dan is het tijd geworden voor het nieuwsoverzicht. Dat wordt gedaan door René Snippert.
1: Het Europees Parlement wil meer druk zetten op het Afrikaanse land Sierra Leone om drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Volgens de Telegraaf wordt er morgen gestemd over strengere samenwerking met West-Afrikaanse landen. Daarbij worden ook maatregelen genoemd, zoals minder ontwikkelingshulp en visumbeperkingen. Bijzonder babynieuws voor de zus van radio-dj Domien Verschuren. Lieve Verschuren, zoals ze heet, uit Etten-Leur. Zij is namelijk zwanger van haar overleden partner Tjeu. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven bij een motorongeluk. Enkele dagen na zijn uitvaart ontdekte Lieve dat ze zwanger was. Ze noemt het zelf de mooiste erfenis die je kan krijgen. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij won in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland. Al met zijn auditie maakte hij enorm veel indruk. I was roaming around, always looking down, and all I see,
8: painted faces. En zijn eerste zin, 3 tegelijk.
1: Ja, Sanders' lichaam werd in het water gevonden nadat hij vermist raakte. Zijn broer Dean Sanders heeft het overlijden van hem vannacht bevestigd. Ben Sanders werd 43 jaar. Voetbaltweeling Willy en René van de Kerkhof zijn vandaag samen 150 jaar oud geworden. Ja, de broers vieren allebei hun 75e verjaardag. Jeetje. En wat hoort er bij een verjaardag? Juist.
9: Er is een jarig, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
1: Ik heb zo vermoeden dat ze dit 75 keer al eerder gedaan hebben. Ja. Nou, ze speelden jarenlang voor PSV en Oranje en stonden samen in de WK-finale van 1978. En dan komt-ie, tot op de dag van vandaag zijn zij de enige tweeling die dat ooit deed. En speciaal voor deze verjaardag staat er een extra Willy en René podcastaflevering online met sprekers zoals Hans van Breukelen en Sjaak Zwart.
10: Ja, René was een zuigertje. Dat had ook een Amsterdammer kunnen zijn.
11: Ja, dat zijn twee geweldige jongens.
10: Hey, ja, René.
12: Ik kreeg een schoen in mijn edele delen. En ik dacht dat René het was, maar het was Willy.
1: Ja, nou, het is nu te beluisteren. En ook namens ons natuurlijk van harte gefeliciteerd.
0: Ja, als er mensen zijn die veel humor hebben, zijn zij het wel.
1: Ja.
0: Ik vind ze altijd heel erg gezellig als hier de redactie opkomen geschuifeld. En ze hebben echt veel, veel grappen in huis, vind ik leuk. Gezellig.
1: Ja, het zijn charmante mannen volgens
0: mij. Ja, zeker, zeker, zeker. René, dankjewel. Ja. Of uurtje weer, tot zo. Doeg. Hoi, hoi. Dan zit ik nog met een klein probleempje. Nou, meerdere problemen, grote problemen, maar een klein probleem wat ik wil delen. Want welke moet het worden? Come on, Dan of Candy van Robbie Williams? 06-573-28203 is het bekende appnummer wat je kan gebruiken om te zeggen 1 of 2. En daar weet ik meteen meer.

Er zijn van die typische autoliedjes. Ken je dat? Van die liedjes die eigenlijk leuker zijn in de auto dan thuis. Ik heb dat bij deze, Stefan het eerst. Als ik die hoor op de radio, ik zit in de auto, dan denk ik, oh, lekker, zit ik met een kop koffie in de auto. En dan rijd ik een beetje rond en dan sta ik weer natuurlijk in een van de vele files die we in dat land hebben. Er is altijd wel file te bedenken.

0: En dan denk ik toch van, ach ja, het is een mooi liedje. En een kop koffie bij me. En zo'n goed plaatje van Steven de Teers. Nou, dat mag er best wel zijn. En als het dan nog wordt gedraaid door Omroep Brabant, is het toch een klein, nou ja, groot feest wil ik niet zeggen, maar is het toch een klein feestje.
1: De ultieme Bonte 50.

0: rond de 50.
1: Het is toch, ja, om de druk maar een beetje op te voeren. Het is de laatste kans om te stemmen. Het is de laatste kans om te reageren. Ik voel me net zo'n kermisjongen. Het is de laatste kans. Hallo, hallo, hallo. Nu stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. Maar laat weten wat ik hier mooi vind. 06-573-28203. 06-573-28203. Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. Daar word ik ook helemaal gek van. Maar dat is wel, ja, het is wel de boodschap. Laatste kans om te reageren via 06-573-28203. Is het één? Vind je die mooi? Kan men dan? Of zeg je van, nou, die Candy, die vind ik eigenlijk net wat beter. Of net andersom. Maar dat bepaal jij. Je bent de baas.

0: Knight en de Pips. Het zit een prachtig verhaal vast. Gladys Knight die was bang van vliegen. Daar vond ze niks in de vliegtuig stappen. En het liedje heette eigenlijk, bedacht door de schrijvers, Midnight Plane to Georgia. Nee, Midnight Plane to Houston was het of zo. En toen zei ze, well, dan ga ik niet zingen. Dan ga ik niet zingen, want ik heb in één keer al vliegen. En dat moeten we niet doen. En toen hebben de schrijvers het veranderd. En toen werd het Midnight Train to Georgia. Het liedje is identiek gebleven, is gelijk gebleven. Prachtig plaatje. Oud liedje. En nog steeds doet het goed, plaatje om te draaien. En welk liedje het ook goed doet van deze twee in onze...
1: De ultieme Bonte 50.
0: Dat heb je zelf bepaald. Het is wel eens een behoorlijke strijd, kan ik je vertellen. Er zijn heel veel stemmen binnengekomen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb niet iedereen antwoord gegeven. Ik heb het allemaal wel genoteerd, maar niet iedereen antwoord gegeven. Omdat het te veel is, ik sta in mijn uppie. Dus dat is een beetje lastig, maar weet dat ik je heb gezien. En dat je gehoord wordt en dat je gelezen wordt. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Sowieso in het leven toch, dat je wordt gehoord. Dus bij deze, alles bij elkaar opgeteld, dit is hem.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
0: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppertjes.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland, kom langs en profiteer.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering en ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wijnand, ben jij er voor de verkeersinformatie?
13: Jazeker, okay. Want de file op de A67 is toch wel een blijvertje van Venlo naar Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide, 10 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Er zijn daar opruimwerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De vangrail is ook beschadigd en moet nog worden hersteld. De weg is dicht en het verkeer wordt bij knooppunt Leenderheide langs het ongeluk geleid.
12: Oké, dankjewel. Tot later weer.
14: Hoi, hoi.
12: Zometeen bellen met Nona. Het gaat over haar tour die ze begint of waar ze al net mee begonnen is. En hoe ziet dat eruit? En komt er nog een plaat aan? Wat kunnen we nog verwachten van haar? Allemaal van die vragen die ik zo meteen ga stellen.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Business.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
1: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond en Bermol.

0: und Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Ik het wie, ik het wo, ik het wan.
1: Met Hubert Mol.
0: Het was dat feestje dat ze zo'n beetje 20, 30 jaar aan het vak zaten met z'n tweeën. En toen dachten ze, dat moet worden gevierd. En dat deden ze met een samenwerking, een coöperatie. Liedjes van de een, liedjes van de ander, zitten ze op één plaat. En ook nog samen zingen. En dat werd dus dan in het Engels, Any Place, Anywhere, Anytime. We praten over inmiddels alweer 2003. Dus het gaat heel hard. Ja. Inmiddels zitten ze al heel lang in het vak met z'n tweeën. Goedemiddag, van harte welkom. Terwijl het op sommige plekken steeds meer begint te regenen. Zo ziet de dag er vandaag een beetje uit, 18 graden en wat regen. Komt er toch wat warmte uit je radio. Dus als je je radio hard genoeg zet, dan voel je wat meer warmte.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

0: Het was I've been losing you. Overigens toch even zeggen dat ik vertelde in het begin met Kim Waterman, nee, dat 30 aan het vak, maar ik zat even te rekenen, 20 aan het vak. Daar kwam uit van 1983 en dat klopt wat beter. Nona, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het met onze Nona?
1: Goed.
0: Ja, want ja. Je bent begonnen al volgens mij met de Brabants tournee, hè?
1: Ja, klopt. Ik was afgelopen zaterdag begonnen inderdaad met mijn clubtour. En we starten in De Pul in Uden, mijn hometown. En dat ging heel goed. En vanavond in Breda.
0: Nou, denk ik.
1: In De Mes.
0: Ja, maar dat is precies. Je staat vanavond in De Mes. Maar je gaat ook nog naar Doornroosje en Metropool. En je gaat naar Hogevin. Je gaat overal naartoe zo'n beetje.
1: Ja, want,
0: hoe zoek je nou uit waar je naartoe gaat? Hoe werkt dat nou eigenlijk dan?
1: dan komt het gewoon, denk ik.
0: Is dat de manager van de platenmaatschappij die roept van... we hebben daar jou bedacht, daar neergezet en daar neergezet, daar neergezet. En dan mag je daar
1: niet
0: spelen.
1: Ja, ze gewoon kijken, Nona, kijk even in je agenda. Ja. Kan je dan en dan en dan en dan. En dan zeg ik ja.
0: Oh, okay,
1: en dan plannen ze het
0: in. Ach, Nona, wat een prachtig leven is dat toch, eigenlijk. Hè? Je hoeft alleen maar een ja of nee te zeggen in het leven.
1: Ja, nou, in principe. Nee, er komt zelf wel bij kijken, hoor.
0: Ja, dat geloof ik toch. Maar voor jou is het natuurlijk gewoon ja of nee. Maar is nou, al die zalen, die zijn natuurlijk verschillend. Zijn er nou, is dat gekke vraag als ik vraag aan jou van... is de ene zaal leuker dan de andere zaal om te spelen?
1: De ene zaal is natuurlijk... er zit altijd wel verschil in de zalen, natuurlijk. Dus je hebt sommige die gewoon heel mooi zijn van binnen... en de akoestiek gewoon heel fijn is. En het podium... fijne hoofd of zo. Dus ja, er zit wel verschil in. Maar ik heb niet per se, nu dat ik me toch lekker kan bedenken, een voorkeur. Nee. Ik vind het allemaal leuk.
0: Maar dan denk ik, ja, oké, dat is wat je wil gaan spelen. Je wil gaan zingen natuurlijk. Hè? Ja, je hebt net een nieuwe plaat uit en dan komt er zo'n tournee aan. Maar is het publiek ook wel eens anders per plaats waar je bent?
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Dat lijkt me heel eng. Want dan sta je te spelen, je doet je best. En dan denk je, potverdikme zeg, er komt geen beweging in. Omdat ze een beetje anders zijn.
1: Ja, klopt. Dat is altijd gewoon de vraag ook. Want ik weet niet. Net als dus afgelopen zaterdag in De Pul was het dan mijn thuis. Was gewoon de thuiswedstrijd. Maar dan weet je gewoon vooraf al dat er waarschijnlijk alleen maar bekenden staan. Wat superleuk is. Maar ja, dat maakt het dan wel altijd gewoon veel enger.
0: Mm-hmm.
1: Dan bijvoorbeeld gewoon voor op een andere plaats. Dat is heel gek. Ja. Maar dat is nou helemaal zo.
0: Nee, maar zo werkt energie natuurlijk, dat snap ik. En als je dan
1: dat
0: zo...
1: Dat zijn alleen maar bekende gezichten.
0: Ja, en die zijn natuurlijk pro-jou, die vinden jou helemaal geweldig natuurlijk. Ja, en andere mensen ook, als komen ze niet natuurlijk, betalen ze geen kaartje. Maar wat ik dan mezelf ook afvraag, Nona, is het... Probeer ook dingen uit, als je bijvoorbeeld met zo'n tournee bent... dan doe je liedjes van je album natuurlijk, hè, want dat willen ze horen. Je doet wat bekende liedjes en zo. Maar doe je ook een liedje tussen waarvan je denkt van... nou, dat kennen ze nog niet, maar eens even kijken hoe ze reageren daarop. Hoe het klinkt, hoe het uitpakt.
1: Ja, dat doe ik soms wel inderdaad gewoon even testen. In een medley bijvoorbeeld deed ik voorheen. Dan deed ik allemaal demo's. Of nummers die het net niet al hadden gehaald. Dus zo het album. Die ik dan toch heel graag wilde spelen. Dus dan hadden we die in een medley gemaakt. En dan op die manier inderdaad gewoon even kijken hoe het publiek daarop reageert. En ja, nu deze show, deze tour... gaat wel voornamelijk om gewoon de muziek, weet je wel, mijn nieuwe album, maar ook oud werk. Dus deze ronde kan je dat meer verwachten.
0: Ja, mensen willen jou zien en horen, willen natuurlijk alles horen. En, Nona, ik zie foto's voorbij komen, ik zie muziek voorbij komen op Insta. Jij ziet er altijd prachtig uit. Denk je
1: dat?
0: Ja, dat meen ik echt. Je ziet er prachtig uit. Denk van, potverdikke zeg. Je staat er niet in een of ander ordinair joggingbroekje daar op het podium. Maar je ziet er geweldig uit.
1: Bij de soundcheck wel, hoor.
0: Ja, dat mag.
1: Maar
0: denk je er goed over na? Of is iemand die jou daarbij bijstaat? Van, nou, doe dit eens aan, trek dat eens aan.
1: Dat doe ik wel zelf. En ik, vooral gewoon waar ik me goed in voel natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook gewoon mooi, die jurken. Ik hou echt van kleding op die manier. En dan maakt het ook gewoon, denk ik, dat je dat dan terugziet of zo. Ik weet niet, ik heb daar gewoon heel veel plezier in.
0: Maar
1: toch is het soms ook moeilijk, hoor. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik aan moet.
0: Ja, maar dat snap ik. Voor een vrouw is dat lastig. Wij mannen trekken wel een spijkerbroek aan. Maar voor een vrouw denk ik... Maar ik snap ook als je zegt van, ik trek wat aan... dat je daar jezelf lekker in voelt... en dat je jezelf fijn kunt bewegen... en dat je er voor jezelf mooi uitziet... dat dan de liedjes ook anders klinken, beter klinken... omdat je gewoon lekker op je gemak bent. Werkt dat dan zo een beetje in je hoofd?
1: Ja, 100%. Dat is gewoon hoe het altijd werkt, weet je wel. Als je gewoon fijn, je fijn voelt in wat je draagt en hoe je eruit ziet, dan heeft dat zeker wel gewoon invloed op je hele zelfverzekerdheid en gewoon hoe je erin staat en op het podium bent. Ja, ja, ik, dat is gewoon heel belangrijk.
0: We hadden afgelopen vrijdag hadden we een feest, hè, van Omroep Brabant. Hè. Het was een soort feest omdat we 50 jaar bestaan. En toen dacht ik ook van...
1: Dankjewel.
0: Toen dacht ik ook, wat doe ik dan aan? Hè? Want ik ben nooit van de feesten. Ik hou niet zo van feesten. Ik hou niet van... Ja, het is te stom, maar ik hou er niet van. Toen dacht ik van, ik moet iets aantrekken... waarbij het daarop niet kan fout gaan. Dus ik heb mijn beste
1: boek aan. Ja, was er dan geen dresscode?
0: Nee, er was geen dresscode. Dat is helemaal erg, een dresscode.
1: Maar ja, dan is het... Ja, en toen...
0: Ja, dus ik heb iets aangetrokken waarvan ik dacht van... Oké, als ik nou die broek aantrek en die trui... dan weet ik dat het daar niet op kan stuk gaan. Dan kan ik alleen nog maar stomme dingen zeggen. Dus dat, ja, dat,
1: ja, precies.
0: Ja. Zo werkt het een beetje.
1: Ja, sowieso, zo werkt het, ja. Maar als je maar gewoon lekker voelt wat je aan hebt, dat is gewoon heel belangrijk.
0: Hey, Nonne, ik vind het altijd gezellig met jou te kletsen. Hoe stel je nou, hoe stel je nou de clubtour samen? Want hoe ga je nou bepalen de volgorde van de liedjes en welke liedjes ik hoor? Van hoe doe je dat? Is dat een kwestie van je vinger in de lucht steken, hoe werkt dat?
1: Nee, dat doe ik samen met mijn band. En dan kies ik gewoon, zeg maar, vooraf, voordat we gaan repeteren... maak ik een setlist met eigenlijk gewoon de liedjes die ik graag zou willen spelen in de show. En dan gaan we daar een beetje naar kijken. Weet je wel, misschien vallen er sommige af of komen er juist anderen bij. En dan op een gegeven moment dan hebben we gewoon de setlist klaar. En dan gaan we, wat je zegt, de volgorde bepalen. Maar daar kom je ook vaak achter als je dus gewoon aan het repeteren bent. Wat werkt met elkaar en weet je welke nummers
0: je een beetje gevoel ook bij elkaar.
1: Ja, en weet je, de overgangen en hoe je het gewoon benadert live is gewoon belangrijk. Ook welke liedjes je naar elkaar speelt en... rustige liedjes of juist tempo. Ja. Noem maar wat, is allemaal gewoon wel een puzzel. Maar dat is altijd heel leuk. En daar zijn we uitgekomen. Ja, en ik ben blij met het resultaat.
0: Ja, dat geloof ik. Ik ga een liedje van je draaien. This is All I'll Be van jou. Zit daar nog een diepe gedachte achter? Of is het gewoon een liedje?
1: Nou, het is zeker een liedje, maar luister maar, het spreekt
0: voor zich. Oké, we horen. Is het dan meer dan Nonne diep in haar ziel dan een beetje zo?
1: Ja, ik ben wel openhartig, ik ben wel eerlijk.
0: Okay. Ja. Nou, je bent overal te vinden, want we kunnen alle plaatsen gaan opnoemen. Ja, je bent... Op mijn verjaardag ben je trouwens in Gebouw T in Bern op Zoom.
1: Oh, leuk!
0: Ja, je bent... En de mespreet.
1: Je bent ook welkom, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Moet ik even kijken, wat is op mijn verjaardag? Ik denk dat ik ga eten of zo. Maar komt dan, je bent op heel veel plekken te vinden, ze kunnen jou overal vinden. En succes met alles, en we gaan luisteren naar jou. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier. Dag, lieve Nonne.

0: Ja, hij is leuk toch? Hij is mooi. Jij bent een vrouw, hoe staat hij? Is hij goed? Is hij leuk?
1: Hij staat je echt waanzinnig hoor, Hubert.
0: Ja, zie ik er beter uit dan vanmorgen een uur geleden.
1: Hij ziet er altijd goed uit natuurlijk, hè?
0: Nee, maar nog beter.
1: Oh, nog beter. Ja, nou, het doet wel wat voor je hoor. Goeie kleur.
0: Ja, er zijn nu mensen die zeggen van, is hij te koop? Hij is te koop, hè? Koen weet het. Hij is te koop toch, Koen? Hij is te koop toch, hè?
2: Yes, zeker.
0: Hij is te koop. Wat kost hij dan?
2: Geen idee, iets van 60 euro. Hij is best duur, hoor.
0: Ja, is waar?
2: Ja, zeker.
0: Hij is wel te koop. Hè?
2: Maar hij is een beperkte oplage gemaakt, dus dan wordt het iets te duur.
0: Ik dacht dat hij de G was van dat ik groot was. Maar het is groot met zegt G.
2: Juist.
1: Oh,
0: ja, okay. Dat is het.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Maar ik zag je ook lopen in zijn trui aan.
2: Zeker.
0: Ja, maar je bent natuurlijk de ontwikkelaar van het groot met zegt G.
2: Ik heb hem gratis gekregen.
0: Ja.
1: Zo, hij wel hoor.
0: Ja, hij wel hè.
1: Godzom.
0: Heb jij er geen?
1: Nee, ik heb er geen, natuurlijk niet.
0: Nee, wil jij die van mij een keer lenen?
1: Mag dat?
0: Ja, dan doe ik hem gewoon een keer wassen voor jou.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, meestal was ik hem niet.
1: Want oh, oké. Okay. Nee,
0: maar voor jou was ik hem dan.
1: Oké, dat is goed. Ja.
0: Heel goed. Goed dat je hem ook mooi vindt. Maar ja, ik voel me heel blij. Ik heb hem gehad.
2: Ja, dat is ook echt mooi.
0: Nee, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden, want je moest hem winnen.
2: Ja, je moest hem winnen.
0: Dus eigenlijk moet ik hem ook delen met nul havens.
2: Hoezo?
0: Nou, je moest een foto maken van jezelf, hè, met die trui aan.
2: Ja.
0: Dus heb ik gedaan. Maar ik sta op de foto met nul havens.
2: Nul heeft er alleen, want het is een bekende Brabant.
0: Ja, die heeft er gehad. Dus ik denk van, als ik hem nou krijg, dan lul ik het niet, ook niet over mijn nul. Want dan zegt hij misschien, nee, dat komt recht op.
2: Ja, maar je moet hem gewoon een keer aandoen als je daar naartoe gaat.
0: Dat we met z'n tweeën dezelfde aantrekken.
2: Ja, dat is toch lachen. Hij heeft een witte, toch?
0: Nee, hij heeft een zwarte. Ik had die witte aan, maar ik wil liever zwart hebben. Ja, ik ben heel blij mee.
2: Ja, ja, te gek, jongen. Ziet er mooi uit.
0: Ja, ja. Moet toch eerst vandaan komen dan. Van
2: kijk.
0: Okay. Marieke, goed dat je er bent. Ja. Want jij bent van het nieuws. Waar ga je het over hebben?
1: Een schadelijk gas ontsnapt bij een bedrijf in Asten. En een papegaai in de Efteling zorgt online voor veel gekakel.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Omroep Brabant.
0: Het kwam hier net al even stevig uit de lucht, hier boven zon bij Omroep Brabant. Het weer voor vandaag, ja, het gaat op 18, dat is het dan. Maar wel vanmiddag wat meer regen dan hele morgen. Houd daar rekening mee. En straks hoor je weer plaatsen en dan weet je precies of het nog wat verder gaat regenen, of het een paar buitjes zijn, of het maar één dag is. Nou, dat hoor je later allemaal. Nu is het tijd voor Marieke.
1: Bij een bedrijf in Asten is vanochtend een wolk met schadelijk en bijtend gas ontsnapt. Komt volgens de brandweer volgens een productiefout. De bedrijven en de woonwijken achter het bedrijf zijn ontruimd. Bewoners en de omgeving krijgen het dringende advies om hun ramen en deuren dicht te houden en binnen te blijven. Meer updates hierover lees je op onze site. Vandaag is de herdenking van de Brabantse gesneuvelde. Veteraan Dennis van Es uit Veghel spreekt vanavond tijdens de herdenking in Waalre. Hij verloor in 2009 beide benen door een bom in Afghanistan. Met zijn toespraak wil hij vooral militairen eren die niet meer thuis zijn gekomen.
9: Voor mensen die overleden zijn, is het natuurlijk nog veel erger. Nou, dat hun kind is overleden of hun kind, broer, vriend. En ik denk dat het belangrijk is om daar aandacht voor te vragen en daar iets over te vertellen.
1: Dennis is wel nog actief als militair. Hij helpt met spullen aangeven en trainingen van andere militairen. De vakbonden en Schiphol hebben na maanden van stakingen afspraken gemaakt. Daarom gaat de actie van vandaag niet door. De afspraken gaan over betere omstandigheden voor beveiligers, zegt verslaggever Ruben Ech.
10: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen.
1: En dat moet allemaal geregeld zijn voor de meivakantie volgend jaar begint. Er is wat gedoe over een papegaai in de Efteling. Ja, dat hoorde je goed. Het zit zo, een bezoeker van de Efteling mocht afgelopen weekend haar papegaai meenemen naar het park, omdat de vogel haar hulpdier is. Op beelden is te zien dat de papegaai ook meeging in attracties, zoals het carnavalfestival. En dat zorgt online voor veel reacties. Zo vragen mensen zich af of iedereen straks ook met een pony het park in mag. Ja, de Efteling had met de vrouw afgesproken dat de vogel tijdens haar bezoek in haar tas zou blijven. Maar ja, dat gebeurde dus niet altijd, want het dier zat vooral op op haar arm. De Efteling zegt opnieuw naar het beleid voor hulpdieren te gaan kijken.
0: Ik vind het zo flauw. Mensen daar moeilijk over doen. En wat dan nog? Als iemand zijn papegaai wil meenemen, het is een hulppapegaai. Wat ik overigens, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Wat doet een hulppapegaai dan?
1: Ik begrijp dat zij had. Ik weet niet precies waar ze last van heeft, hoor. Maar dat die papegaai haar een beetje rustig kan maken als ze gestrest raakt. Ja. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat het een beetje heftige omstandigheden zijn.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en dan denk je van ja, goh, als iemand een goede reden heeft, dan kun je toch ook wel zeggen, dat is prima. En dan zijn we meteen mensen, oh, dan wil ik mijn hond ook meenemen. Wil ik mijn krokodil meenemen en mijn papegaai moet meenemen.
1: Ja, maar ik vraag me af, we hebben mensen er dan echt last van. Die vogel die zit dat dan gewoon, dat boeit er verder.
0: Ja, maar ik weet dat ook bij mijn olletje. Ik heb
1: een
0: olie.
1: Heel leuk om.
0: En daar vind ik echt. Ik vind het zo jammer dat ik het niet mag meenemen. Ik denk dat jullie er heel blij van worden met z'n allen.
1: Oh, ik zou echt een gat in de lucht springen als jij mee zou nemen.
0: En ik denk als je allergisch bent voor honden of wat dan ook, dat je er geen last van hebt van dit hondje. Het is zo'n lief beest. En wat zo'n hondje doet, is dat hij gewoon. Ja, die doet niet zoveel, maar die maakt je rustig. Die maakt je relaxed. Weet je, ik kan wel eens boosig zijn. Nee, opstandig zijn.
1: Oh,
0: maar met dat hondje in de buurt, dan denk ik altijd van ach, dat maakt het allemaal.
1: Is ook een beetje jouw hulpdier eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel een goeie. Ja, ik denk het van wel, ja.
1: Ik denk het ook wel, als ik het zo hoor.
0: Ja, dat is wel een hulpdier.
1: Ja.
0: Dus, ik snap het wel een beetje.
1: Ja, ik ergens ook wel, ja. Maar goed, nou ja, mensen vinden het raar, ja.
0: Oké, Marieke, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En straks dus Tom even praten met Weerplaza, want het zijn buien die overtrekken. Hoe zit het met de buien? Waar zitten ze nou precies? En waar kunnen we er last van hebben? Nou, dat hoor je zo meteen allemaal.

0: Sign of the Times van de Bell Stars. Het is tijd voor de weerman, Wouter.
1: Hallo.
0: Hallo, Wouter. Wat is dat nou toch vandaag ineens weer? Dan trekken we het bronzen goed vandaag. Dan trekken we ineens wat bij over. Is dat heel Brabant?
1: Bevalt het niet.
0: Nee. Kunnen we dat dan doen?
1: Het zijn wel flinke buien die her en der overtrekken, ja. Maar dat wordt er nog veel meer de komende uren. Er trekt een storing over de Noordzee en daar hangen die buien mee samen. Af en toe komt er ook onweer bij voor, maar tussendoor zijn er ook hele mooie wolkenlucht te zien en schijnt de zon eventjes. Temperaturen, ja, echt wel een stuk lager dan gisteren. Hè. Toen was het ruim 28 graden en vanmiddag moeten we het doen met een graad of 17.
0: Oh. En gaat het nu verder omlaag? Is de zomer nu definitief voorbij dan, lieve Wouter?
1: Nou, de zomer is wel bijna voorbij. Maar
0: ja, bijna. Dan... Zie je het? Hoor je
1: ja,
0: wat is het?
1: Zeker,
0: bijna is niet helemaal.
1: Nog niet helemaal.
0: Nee, oké.
1: Nee, qua weer, het valt allemaal wel mee de komende dagen. Morgen begint in ieder geval droog. Grote van de dag is het zelfs droog. In ieder geval in het midden en oosten van Brabant. Met af en toe nog wat zon en temperaturen van 19 graden. Ook vrijdag is een grotendeels droge dag. Met dan een graad of 20. Nou, het loop van zaterdag komt er dan nog wat regen over. Maar daarna breekt de periode aan met langduriger droog weer.
0: Okay.
1: Met meer zonneschijn. En volgende week gaat die temperatuur dan omhoog naar zo'n 20 tot 24 graden.
0: Oh, toch weer 24 graden, is toch wel heel warm, denk ik dan.
1: Ja, dat zit er wel in. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dat is dan zo'n beetje, Wout. Het is spannender is het niet, hè? Het is goed zo, toch? Denk ik dan.
1: Ik denk dat het dit van ongeveer was, ja.
0: Ja. Ja. Nou, hartelijk dank. Dames en heren, team hier.
1: Graag. Ja.
0: En dan kom nog eens terug.
1: Dat gaan we doen.
0: Ja, je kunt niet anders, hè?
1: Nee, precies.
0: Je wordt door je baas op de rug gezet. Ga naar Omroep Brabant. Moet ik weer bij hem? Ja, nee, ja, je moet. Wouter, dank. Je doet het goed. Dank je.
1: Hey, graag gedaan, hè.
0: Dank je, ouder.
1: Nee, doei. Hoi.

0: Het was Rux, zo heet ze. Het liedje heet My Baby Left Me. Hij komt net binnengestapt met laptop, dus hij is zo druk met voorbereidingen bezig. Onze eigen Koen. Ja, maar het ziet er interessant uit met je laptop.
1: Ja, ik dacht ook, ik heb zo nu en dan in dit bedrijf even een interessant doen rondje. En dan ja, loop ik met mijn laptop.
0: Nou, het pakt, het werkt bij mij wel. Ik zie jou nooit met een laptop.
1: Nee, precies, dus dan denk ik denk van, zo.
0: Ik wist niet eens dat je laptop had.
1: Ik ook niet, dit is een karton. Dit is helemaal ja, niet, er zit ja, geen energiebodem in.
0: Nee, ook zie je het nu. Ja, dus, een leuk ding, leuk ja, ding. Moeten meer mensen doen.
1: Maar dit werkt, hè?
0: Ja, ja, want er zitten meer mensen, die zitten gewoon niks te doen.
1: Nee, denk, maar gewoon laptop, een laptopje, dan lijkt het toch wat.
0: En goed, ik zie daar wat krabbels op staan met balpen. Wat heb je opgeschreven dan?
1: Niks.
0: Wat ga je doen?
1: Helemaal niks.
0: Oh, helemaal niks.
1: Nee, er helemaal niks tussen. De komende 3 uur, ik zou hem ook uitzetten. Ik zou gewoon, ja,
0: ja. Nou ja, iets wat ik altijd al heb gezegd. Maar goed, je zegt het niet.
1: Uiteraard heel veel, heel veel fijne muziek. Ik ga nog eventjes over het leukste feest van het jaar hebben. Dat is Sinterklaas, dus ja, dat komt helemaal goed.
0: Oké, nou hartstikke leuk. Je weet dat ik luister, hè? Daar houd ik rekening mee.
1: Oké, jij wel.
0: Ja, ik luister wel. Ik zet gewoon door. Ik ga me niet gek maken.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.

0: En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
9: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel daarvoor. En ik moet even vertrouwen op de knopjes die ik wel of niet zie branden hier. Want ik ben nog niet helemaal goed ingelogd bij de ANWB. Maar meestal, als er een file is, dan zouden ze aan de lijn zijn. En dat is nu niet het geval. Dus ik ga er even vanuit voor het gemak dat Brabant filevrij is. Dat is in ieder geval goed nieuws. Minder nieuws komt er uit Asten. Ja, want daar is aan een bedrijf. Aan de Bonksel, daar is een wolk met schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. En die ontsnapt langzaam naar buiten. Genoeg reden om zo meteen eens eventjes contact op te nemen met onze verslaggever. Die daar in ieder geval dichtbij in de buurt is. Ik hoop niet in die wolk staat, maar dat horen we zo wel van hemzelf. Want dat is toch iets wat je niet dagelijks meemaakt. Dus daar komen we zo zeker op. Maar eerst gaan we richting Blondie. Want Blondie heeft heel veel zin om voor jou te gaan zingen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Wat we onlangs 25 jaar geleden herdachten. De Twin Towers. Where's the love? The Black Eyed Peas.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En een hele goede middag. Het is bijna kwart over 1. Vandaag 16 september 2026. Een wisselvallig dagje. Vandaag al echt heerlijk de zon gezien. Maar ook echt in de stromende regen naar mijn auto moeten lopen. Dus wat dat betreft gaan we alle kanten op. Maar er is meer aan de hand vandaag. En dat is wel goed om even bij stil te staan. Want wat is er aan de hand in Asten? Dat is de grote vraag. Een deel weten we daar al wel van. Er is daar namelijk een wolk ontsnapt met bijtend gas daarin bij een bedrijf. En gelukkig hebben we een verslaggever ter plaatse. Die staat gelukkig ook buiten die wolk en buiten die dampen. Want Ruud Ritsen, wat is daar precies aan de hand?
2: Ja, wat hier vanochtend gebeurde is dat tijdens een productieproces nitreuze gassen ontsnapten. Ja, dat is een heel moeilijk woord, maar het zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf. Ja, de brandweer heeft natuurlijk gelijk groot opgeschaald en is hier met heel veel mensen aanwezig. Vanuit Zuid-Limburg is er een speciaal gaspakkenteam aanwezig. Ze werken normaal op Chemlot. Dat is een grote chemische fabriek die daar staat. En die mannen die moeten zo meteen daar naar binnen gaan. Je moet je voorstellen, ze hebben een prachtig rood pak aan van een soort van ondoordringbaar plastic. En een hele grote raam zit erin. Het ziet er bijzonder uit. Het lijken een soort van marsmannetjes. Zij moeten zo meteen daar naar binnen gaan om de laatste metingen te doen. En dan is de bedoeling dat ze het gas heel langzaam gaan laten ontsnappen.
0: En wat voor bedrijf was dat nou precies, Ruud?
2: Dit is een metaalbedrijf. Ze maken dus hier allerlei metalen producten. En ja, daar is dus iets misgegaan. Ja. Waardoor dat gas ontstond.
0: En voor wie vormt dat gevaar?
2: Nou, blijkbaar voor heel veel mensen, want er is hier een NL-alert al afgegeven. De bedrijven in de omgeving die zijn allemaal ontruimd. Mensen die zijn opgevangen bij de hotel die vlakbij. En ook een aantal bewoners van een woonwijk achter het bedrijf waar de gaswolk ontsnapte, die zijn geëvacueerd en die worden opgevangen in een sporthal.
0: En hoe lang duurt dan zoiets voordat ze dat een beetje onder controle krijgen?
2: Ja, heel lang, want wij zijn hier toch al 2 uur aanwezig. En er wordt, in die tijd is er heel veel overlegd. Wij hopen zo meteen ook de hoofdofficier van de brandweer te spreken. Ja, die ons gaat uitleggen wat de vervolgstappen zijn en wanneer ze in actie gaan komen. Maar voorlopig wordt er dus heel veel nog lang gewacht.
0: Ja, hey, en misschien weet die brandweer dat, maar misschien weet jij dat ook al wel. Ik zei net, het weer is heel veranderlijk. De ene keer is het zonnig, de andere keer komt mijn bak uit de hemel. Heeft dat invloed op zo'n gaswolk die door de regen misschien naar beneden wordt gedrukt of zo?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat je nou trouwens hoort, hier komen hier 2 Apaches, gevechtshelikopters, die komen heel laag overvliegen. Die zullen ongetwijfeld niks met deze gifwolk te maken hebben, maar het zorgt wel voor wat consternatie.
0: Ja, iedereen die is aan het kijken. Maar goed, of de weersinvloeden dus invloed hebben op die wolk en hoe die dan terechtkomt en waar die neerslaat, dat is allemaal nog een beetje onduidelijk en ruimte voor onderzoek. Okay,
2: dat gaan we zo horen.
0: Nou Ruud, als er wat te melden is, dan hoor dat uiteraard graag. En let ook een beetje op jezelf daar. Oké, dankjewel. Tot later zou ik zeggen. Zometeen dan gaan we natuurlijk wat uitgebreider naar het nieuws. Maar dat duurt nog een minuut of 12. Eerst dus muziek.

prachtig liedje. Waarmee hij ook internationaal de aandacht trok. Van Douwe Bob. A Note to Self. Nou ja, oordeel zelf maar.

0: Sayer en Tender in My Heart. Zometeen na het nieuws, dan ga je deze horen. Queen en David Bowie. Maar ook... Hey Chips, jij heb ik speciaal voor jou gedaan. Omdat ik dacht, Marieke, dat komt een beetje uit jouw jeugd.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik zat helemaal, ik zat helemaal in.
0: Ja, ja, dus die doe ik speciaal voor jou zo meteen. Als jij dan iets speciaal voor mij wil doen... Nou, en voor al die mensen die aan het luisteren zijn... om even het nieuws op een rij te zetten.
1: Ja, nou vooruit. 9 jaar na de dood van Henny uit Tilburg komt er eindelijk duidelijkheid. En heb jij wel eens een boek te laat ingeleverd bij de BIEB? Nou, vast niet zo laat als John.
0: Nou, dat zo meteen allemaal.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis, al vanaf €61.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Omroep Brabant.
0: Ja, ik zit nog even te kijken, want voordat ik dat oversla... moet ik wel even zeker weten alsof er geen vertragingen zijn. Ja, en ik, nee, ja, het is er niet echt. Ik wilde zeggen, ja, er is wel ergens een opstopping... maar hij leidt niet tot vertraging, dus dan hebben we daar helemaal geen bal aan... en sla ik het er gewoon ook lekker over. Ga ik snel naar het weer. Vanmiddag wisselvallig met geregeld buien. Lokaal kan daarbij onweer voorkomen. En een stuk minder warm dan we gewend waren van gisteren bijvoorbeeld... want slechts 18 graden vandaag. En Marieke met het nieuws.
1: Bijna 9 jaar na de dood van Henny uit Tilburg heeft nog steeds niemand een straf gekregen. Henny werd in december 2017 doodgevonden. Ze was meerdere keren gestoken en haar keel was doorgesneden. Eigenlijk zou verdachte Werner de R. in januari al horen of en welke straf hij dan krijgt. Maar toen wilden de rechters eerst meer uitleg over belangrijk DNA-bewijs krijgen. Vanochtend kwam die uitleg. De rechters bepalen over 2 weken welke straf de R. krijgt. Een fietser van 92 uit Deurne is vannacht overleden na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde al gistermiddag. De man raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. In Den Haag zijn de algemene politieke beschouwingen bezig. Partijen debatteren over de plannen die het kabinet gisteren presenteerde op Prinsjesdag. Volgens verslaggever Lars Geerst wist je in het verleden wel hoe die vergadering ongeveer zou aflopen, maar dit jaar is het niet te voorspellen. Ook voor de politici zelf.
6: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet. Dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing... wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Jesse Klaver heeft al iets gezegd. En nu is de beurt aan Jan Paternotte, de fractieleider van D66. We hebben allemaal vast wel eens een boek te laat ingeleverd bij de BIEB. Maar John uit Amerika spant de kroon. Hij heeft deze week een tijdschrift ingeleverd dat al 132 jaar was uitgeleend. Het gaat om een nummer van het Century Illustrated Monthly Magazine uit 1894. De BIEB had net aangekondigd dat je geen boete meer hoefde te betalen als je een boek kwam inleveren. En John die had dat gelezen en die dacht, dan ga ik dat tijdschrift maar eens brengen. Hij zegt dat het magazine al tientallen jaren ergens in zijn huis lag, maar dat hij niet meer weet hoe het daar precies was gekomen. Het is trouwens maar goed dat John geen boete hoeft te betalen... want het tijdschrift is ruim 48.000 dagen te laat ingeleverd... en de boete zou ruim €10.000 zijn.
0: Zo, inderdaad. Wanneer is de laatste keer dat jij in een BIEB bent geweest... en ook daadwerkelijk iets hebt gehuurd?
1: Nou, even geleden. Ik denk toen ik 12 was of zo. Dus dat is...
0: Er gebeurt toch ook echt veel minder? Of zit ik nou er heel veel
1: Ik had het er helaas nog over. Want bij mij in mijn woonplaats heb je allemaal reclame... van je kunt gratis lid worden van de BIEB.
0: Yeah.
1: Ook voor mij. Maar toen dacht ik, ja, waarom? Ik heb zelf een e-reader. En denk, ik kan toch gewoon die boete... boeken daarop zetten.
0: Ja, kost alleen wel geld natuurlijk.
1: Ja, als je de goede sites hebt niet.
0: Oh, echt waar? Marieke, vertel eens, welke site moet je dan
1: Ja, je moet gewoon even online even zoeken naar een boek. En dan kun je het altijd wel ergens vinden.
5: Oh, echt waar? Je wordt helemaal rood ervan.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben wel een beetje betrapt.
5: Ja, zeker. Ja, je zegt het zelf.
1: Ja, klopt. Ook een soort gratis piep, hè?
5: Ja, oké. Okay. Nou, als je het echt heel graag wil weten. Nou ja, ik ben laatst toevallig nog een keer in de Lokhal geweest. Omdat het een heel mooi gebouw is in Tilburg. En ik dacht, ja, weet je, er hangt wel altijd een bepaalde rust. En dat vind ik heel mooi. Alleen, joh, ik ben al jaren geen lid meer van een piep. En ik zou ook niet weten waarom ik het zou willen worden. Want dan moet ik alleen maar denken dat ik het terug ga brengen.
1: Ja, dat heb ik dus ook. Denk, dan moet ik het op tijd weer terugbrengen. Ja. Ja, dan is het opeens zoveel gedoe. Terwijl het was eerst gewoon normaal.
5: Ja, en vaak de boeken die je echt heel graag wil lezen. Ja, daar willen meer mensen willen die lezen. Dus dan zijn die al weg, weet je wel. Dan moet je hem reserveren. En dan heb je na 7 weken een keer dat je boek mag komen. Op.
1: Ja,
5: dan heb ik
1: precies.
5: Zin maar in.
1: Dan hoeft het al niet meer.
5: Nee, dus, maar goed. Om nou meteen de biep te begraven als instituut. Dat is ook zoiets. Maar ja, het is volgens mij allemaal een stukje minder geworden. Hey, dankjewel. En wij spreken elkaar volgend uur. Ja, dat ben ik. En ik heb iets heel fijns voor je. Namelijk Under Pressure van Queen en David Bowie. Die wil je horen, ja toch?

0: 1001 Nights, Arabian Nights, weliswaar.
1: 0657328503.
0: Wat wil je horen op Omroep Brabant? Laat het mij even weten. Middels een heel simpel appje. Dat doe je gewoon door het nummer wat je...

Ik heb iets, denk ik. Moet alleen het appje even terug. Oh ja, hier. Hoi Koen, vandaag dan toch Norman Greenbaum met Spirit in the Sky. Doet me denken aan de kermis begin jaren 70. Toen een grote hit en hier een oud turnout schijnt de zon weer naar een forse bui. Groei Zambia na het opnieuw zaaien van ons gazon. Jazeker, dat moet ook gebeuren. Dat betekent dus dat Jan lekker vrij is. Dat hij niet hoeft te werken. En huppatee, ze heel erg zitten wachten op. The Spirit in the Sky. Nou, dan komt hij toch een keer voorbij. Hartstikke mooi, Jan. Dankjewel. En inderdaad, erg fijn. Terug naar de jaren 70. Maar zometeen ook weer naar het heden. Met Somber en Homewrecker. Want die staat ook zeker nog op het programma. Sterker nog, die ga je hierna horen. Bij Omroep Brabant. Maar eerst deze voor Jan Schoones. Uit Oud-Turnhout. Ja, ja, zeker. Uit België. Goeie slagen daar trouwens. Maar dat geheel tezijde. Norman Greenbaum.

is het toch mogelijk? Dat is niet de strekking van dit liedje. Maar daar werd wel dezelfde vraag gesteld. Nilsson en Miss Montreal. En hoe? Heel anders. En een stukje opgewekt. En dat is ook wel fijn.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de

0: tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet, over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel daarvoor. En ik ga toch zelf eventjes, de ANWB is er niet, dus ik ga er zelf maar eventjes op door. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug. Nou, dat is toch redelijk van ons. En Hendrik Ido Ambacht, oké, die is wat verder weg. Maar moet je dus richting Rotterdam, dan sta je 8 kilometer in de file. En dat leidt tot een uur vertraging, want er is een ongeluk gebeurd. En 3 rijstroken zijn daar dicht. Dus dan weet je in ieder geval dat als je die kant op zou willen, waarom is mij ook een raadsel. Maar goed, hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Dat je in ieder geval er wel eventjes over doet. Nou, in die tussentijd kun je lekker naar Omroep Brabant luisteren, want dat is dan weer een uitstekende keuze. Zometeen eventjes richting de leukste tijd van het jaar. Nou ja, de ene leukste tijd misschien. Moet ik dan wel eventjes goed uitdrukken, want carnaval is natuurlijk fantastisch. Maar ik moet zeggen dat ik Sinterklaas ook altijd wel heel leuk vind. Maar ik heb daar iets over en ik wil dat ik een beetje peilen bij je. Ben benieuwd of ik daar alleen in ben of dat veel meer mensen dit gevoel koesteren. Nou, dat zometeen. En ook nog Cher en Bruno Mars die eraan komen.
6: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
15: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
16: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
15: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Het is Bruno Mars. En je hoort hem hier bij Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Het is 13:13 en het is heerlijk weer buiten. Dat is echt, wat dat betreft, top. Nu. Alleen, het kan zomaar anders zijn. En ook waar jij bent, want zo wisselvallig is het vandaag. Dat ik niet mijn geld durf in te zetten op het feit of ik vanmiddag nog een blokje om kan. Maar goed, het is wat het is. Wisselvallig weerbeeld. Nu is het heerlijk rondom Eindhoven, of in ieder geval in zon. Maar ik zie ergens in de verte ook al de donkere wolken aankomen. Dus je kunt er vandaag niet op vertrouwen. Hé, en ik merkte afgelopen weekend iets bij mezelf gebeuren waar ik niet helemaal goed de vorm aan kon geven. En dat ging over het Sinterklaasfeest wat er weer aankomt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik weet, ik kan weer gaan beginnen over de pepernoten die al in de winkel liggen. Ja, laat ik dat maar niet doen. Ik heb daar wel een idee van. Maar boeien, weet je wel. Daar is mijn idee helemaal niet leidend in. Ik moet er lekker van genieten. Maar waar ik wel een beetje moeite mee heb. En dat is gek om te zeggen. Moeite mee hebben, want dan voel ik me echt een oude man, weet je wel. Maar ik weet dus niet of dit breed gedragen wordt of dat ik gewoon niet moet zeuren. En dat mag je me echt gewoon heel duidelijk ook gaan zeggen in de app op 0657328203. Maar ik heb het idee dat er tegenwoordig zoveel is. Ik zag een teaser van een film, De Club van Sinterklaas, waarin zelfs Superman Piet voorbij komt. Ik dacht, holy moly, wat hebben we tegenwoordig. Vroeger hadden we volgens mij alleen Hoofdpiet, Wegwijspiet en Sinterklaas. En dan natuurlijk wel wat Piet erachteraan, maar dat was het. Volgens mij is Pietergilde aardig uitgebreid. Ja, daar heb ik dan een beetje moeite mee of zo. En nou zag ik ook dat Robert ten Brink nog een programma ging doen rond Sinterklaastijd, Pietertijd. En dat wordt dan samen met Robert ten Brink wordt Sinterklaas weer een beetje gevoed. En dan denk ik, nou, het wordt volgens mij wel heel veel. Snappen we het allemaal nog wel? En maken we die kinderen niet helemaal gek? Nou ja, onze Joep die gaat er dit jaar voor het eerst aan geloven. Maar, hè, toch? Dus ben ik een oude suikert aan het worden? Dan mag je dat gerust vertellen in de app. Of heb je zelf ook wel eens het idee van, jongens, wat wordt het toch allemaal veel? En is het commercieel nou zo interessant dat we het allemaal... Kijk, uiteindelijk moeten de kinderen het vreten, maar... Die vreet al genoeg rond op Sinterklaas staat. Dus dat wilde ik gewoon eventjes peilen. Een soort spiegeltje voor mezelf. En ik ben heel benieuwd hoe je erover denkt. Ik kom er zo meteen wel eventjes op terug. En dan ga ik straks ook meteen terugspoelen naar de jaren 90. Toen alles nog gewoon, ja, wat minder was.

0: dankjewel voor alle reacties. Dit is wel in ieder geval een onderwerp wat velen bezighoudt. Het Sinterklaasfeest, wat er weer aan gaat komen, is eigenlijk ja, in mijn ogen weer het eerste nieuwe feest wat er komt. Maar we hebben natuurlijk ook al Halloween. Daar schrijft ook iemand over. Die zegt, we hebben echt al zoveel. Kan het niet ietsje minder? Alles wordt een beetje uitgemolken. En zo ook een Sinterklaasfeest, maar dan moeten we ook nog Halloween door en dat soort dingetjes allemaal. Nou goed, ik ga ze gewoon eens na, want ik vind het wel aardig. En welke reacties er binnenkomen, eigenlijk was mijn puntje. Van ja, ik zie zoveel rondom Sinterklaas. En dan heb ik het niet eens over de pepernoten en zo die al in de winkel liggen, maar veel meer. Elke televisieomroep gaat er wat mee doen. En dan komen films in de bioscopen, er komen films op televisie en een serie op televisie en het Sinterklaasjournaal. Nou weet je, het is gewoon best wel veel. En dit jaar gaan wij er hier ook een hoop van meekrijgen, want hij komt in Grave aan natuurlijk. Dus ja, dan is het ook een Brabants feestje. Dat is dan vooral heel erg Sinterklaasjournaal, maar heel veel eromheen, weet je. Het wordt ook veel, als in Super Piet en ga zo maar door, wat ik dan zie. Daar kom ik in ieder geval wel hele interessante reacties tegen, vind ik dan wel mooi. En ik vroeg me een beetje af, ja, zeur ik nou eigenlijk over datgene wat ik allemaal zie? Of valt dat dan wel mee? Af en toe voel ik me echt een oude man. En een oude zeur vooral. Nou, je zeurt helemaal niet, zegt Adrie, maar het zijn de tijden van vroeger niet meer. Nee, dat is een understatement. Janine die zegt, hopelijk verliezen we hier niet ook alle authenticiteit. Maar go with the flow geldt hier ook wel. En dat is wel een beetje een tendens die ik ook wel zie. Want ik zie ook Marianne die zegt, Marianne niet. Els die zei, geen oude zei ik het, Koen, sta zelf ook zo in. Kinderen vooral nemen of krijgen sowieso al veel te veel schermtijd. En dus maken we in de stuiter Sinterklaastijd alleen nog maar een prammig programma bij om de kids voor de buis te zetten. Gekkenhuis. Patrick die zegt, Sinterklaas is tegenwoordig ook gewoon een marketingformule in plaats van een kinderfeest, maar zo wordt de traditie wel behouden. Ook als het, al is het soms te veel. Met kerst is het niet anders. Nee, zolang hij nog jong is, zal hij niet vragen, maar kan je gewoon zelf kiezen wanneer je en wat opzet. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, al dus Esther. Esther, dat klopt. Uiteindelijk heb ik ook als ouder nog wel wat te zeggen, hoop ik. Caroline, die zegt, hoezo word ik oud en ben ik een zeiker? Dat is toch al een hele tijd zo? Ja, dat klopt inderdaad, Caroline. Je hebt helemaal gelijk, Koen. En dan vinden ze het gek dat die kinderen tegenwoordig zo druk zijn en alle kanten op stuiteren. Dat is echt niet alleen van de snoepjes. Hoi Koen, zeg maar, Greet, ik ben het helemaal met je eens. Maar dat is nu ook al met Halloween en kerst. Nou ja, precies waar ik het net een beetje over zei. Dat komt nog. De kinderen worden helemaal gek gemaakt, zegt Adrie. En dat klopt inderdaad. Hey Koen, misschien is het wel veel, maar wel goed dat Sinterklaas traditie blijft. Ik was bang dat dit door kerstmis verdrongen zou worden. Nou, dat is in ieder geval niet het geval. Dus Nicolette. Alleen al de pepernoten, kruidnoten vanaf augustus in de winkel liggen, zegt Boyan. Het is commercieel geknepen, zoals elke feestdag. Bizar dat we van alles twee hebben. Tweede kerstdag, tweede pinksterdag. Straks hebben we ook nog tweede Sinterklaas. Klaasdag. En Jol die besluit eigenlijk wel het hele rijtje als ik zeg wat zij heeft verteld. En dan ga ik me daar ook bij laten, want uiteindelijk slaat hij misschien ook wel gewoon de spijker op zijn kop. En die zegt, goh Koen, ach, als dat het is waar je druk over maakt in het leven, dan valt het nog wel mee met je. Ja, is wel zo.
1: Even terugspoelen naar
0: 1993. Goh, toen hadden we alleen nog Bart Peters op de VTM, wat er nog bij kwam voor Sinterklaas. Maar goed, dat tezijde. Nou stoppen we over Sinterklaas en we gaan naar de muziek. Een flinke disco-hit voor Dan Hartman was er in 1979, maar een jaar of 14 later, 93 dus, zag de manager van Take That daar een hele goede boyband-single in. En hij had groot gelijk, want het scoorde als een malle. Toch was het niet alleen maar Hosanna bij Take That rondom de hit Relight My Fire. Want Gary Barlow die bekende later dat hij achter de rug van zijn groepsgenoten een deel van de liedzang opnieuw inzong. Omdat een eerdere opname niet helemaal naar wens verliep. En dat zorgde intern in ieder geval voor irritatie binnen de groep Take That. Maar toch, ondanks dat, onwijs populair. En stiekem gejat af en toe van het cd'tje wat mijn zus had op de kamer. Relight My Fire, dit is Take That.

0: favoriete bingo-boek nog voorbij. En het nieuws, wat zit daarin, Marieke?
1: Meer nieuws over de giftige wolk in Alsten. En meer dan 20 mensen hebben een tattoo van Melissa genomen, zonder dat Melissa dat wist.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
7: Kijk op svkbenelux.nl.
8: Dennis bij de ANWB. Ik had het net over de A16, eigenlijk na de Moerdijkbrug, waar een hele lange file stond.
9: Nog steeds.
8: Nou, kijk, dat wilde ik even van je horen, of dat succes was.
9: Ja, nog steeds, want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht een uur vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route via de A29.
8: Kijk, dat gaat wel allemaal goed. Daar kan iedereen...
9: Nou, de brug is even open bij de Volkeraksluizen. Oh. Maar dat levert minder vertraging op dan die file op de A16.
8: Kunnen we meeleven. Hey, dankjewel en tot later zou ik zeggen.
10: Omroep Brabant.
8: Vanmiddag wisselvallig, geregeld een buitje. Lokaal kan er bij onweer voorkomen. Maximaal een graad of 18 vandaag. En dan gaan we richting het nieuws. En dat nieuws krijg je uiteraard van Marieke.
1: Bij bedrijf in Alsten is vanochtend een wolk met schadelijk en bijtend gas ontsnapt. Verslaggever Ruud Ritsen vertelt wat er is gebeurd.
11: Ja, wat hier vanochtend gebeurde is dat tijdens een productieproces nitreuze gassen ontsnapten. Ja, dat is een heel moeilijk woord, maar het zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf.
1: Een speciaal team in gaspakken is in het pand en gaat de loods ontluchten. De bedrijven en de woonwijk achter het bedrijf zijn ontruimd. Bewoners in de omgeving krijgen het advies om hun ramen en deuren dicht te houden en binnen te blijven. De Aziatische tijgermug is opgedoken in Mierlo. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarom bezig met een actie om de mug daar te bestrijden. Dat meldt Studio 040. Ruim 1000 huizen hebben een brief gekregen. De mug is volgens een expert nu nog niet gevaarlijk, ook niet als je wordt gestoken. Wie een mug heeft gezien, kan hem vangen en de vondst melden bij de NVWA. De Europese Unie moet een Europese Veiligheidsraad oprichten zonder de Verenigde Staten. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak. Ze presenteerde ook haar plannen voor sociale media. Je hoort verslaggever Roemer Okhuizen.
12: En dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen.
1: Ook waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van extreem nationalisten en Rusland. Als ik Melissa uit Frankrijk zeg, dan gaat er waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. De jonge vrouw is namelijk niet beroemd, maar inmiddels toch wel een beetje. Want meerdere tatoeëerders bleken een tattoo te hebben gezet die op haar was geïnspireerd. Melissa zag dus opeens tientallen mensen met haar hoofd op hun arm op sociale media voorbij komen. Ja, hoe dat kan? Ze had foto's van zichzelf op Instagram gezet en iemand anders had die zonder haar toestemming op Pinterest gezet. Dat platform gebruiken veel mensen die een tattoo willen voor inspiratie. Ze heeft al 20 tattoos van haarzelf ontdekt en misschien zijn het er dus wel meer. En volgens advocaten mag je dat trouwens niet zomaar iemands gezicht tatoeëren, dus ze kan nog heel wat rechtszaken aanspannen.
8: Nou, mijn gezicht mag ik tatoeëren, alleen ik kan me niet voorstellen dat er ergens een lichaamsdeel is waar je dat hele gezicht op kwijt kan.
9: Ja.
8: Nou, mooi.
9: Hey, je kan het proberen, maar vrij lastig. Al die onderkinnen, dat kost heel veel.

0: elektrische gitaar zou moeten doen.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk
2: ook. Zou het zo klinken, denk ik. Ja, maar daarna ben ik alles kwijt, denk ik. Ja, precies. Dan verder zou ik niet komen. The Scene, heerlijk. En dit is ook wel een meezingetje, hoor. Want deze die kan op standje muren dus, en die kan je lekker meezingen. Nog met Telauw in de gelederen natuurlijk. Iedereen is van de wereld.

0: Milo en EO Technology.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Ja, en daar ga ik nog wel eventjes iets over vertellen. Want die is deze week van Babette met Wat Doe Je Nou? Babette komt oorspronkelijk uit het westen van Brabant. Kan een heleboel, is beroemd in België. Daar had ze al een keer een dikke vette hit. Maar beroemder in België dan bij ons. Alhoewel, dat kan dit liedje gaan veranderen. Maar maakt in ieder geval producten in het Nederlands. Ook wel eens gedacht, zal ik naar het Engels gaan of niet? En gisterochtend in de ochtendshow vertelde ze dat ze dat niet deed. En daarvoor had ze ook wel een reden.
2: Ik ben een aantal jaar geleden door een break-up heen gegaan van 7 jaar. Dus dat was best wel een lange relatie. En daar kwam ik mezelf gewoon heel erg in tegen. En toen heb ik heel veel geschreven in een boekje, gewoon lekker van me afgeschreven. Maar daar stonden zoveel mooie Nederlandse teksten in, dat ik dacht, oké, ik kan dit nu gaan vertalen naar het Engels. Of ja, ik kan het dus gewoon nu in het Nederlands gaan zingen. En toen ben ik dat gaan proberen, dacht ik, shit.
0: Ja, shit. Shit is dan wel Engels, dus dat heeft ze niet vertaald in poep. Maar voor de rest is ze gaan vertalen. Of eigenlijk hoefden ze niet te vertellen. En dit is zo'n uitkomst daarvan. Een heerlijk liedje. Wat doe je nou?

0: over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi,

0: zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Tachi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel daarvoor, Levi. Zeg Dennis, wat heb je eigenlijk te melden?
2: Nou, dat er nog steeds file staat op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam doe je er 35 minuten langer over tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Er staat 15 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Richting Rotterdam kan je het beste de route via de A29 kiezen.
1: Kijk, jij stelt niet teleur op de vraag wat heb jij te melden. Zeker niet. Hey, dankjewel Dennis. En tot over een half uurtje inderdaad, want dat verwacht ik ook wel. In dat half uurtje een heleboel fijns. Bijvoorbeeld Raccoon, zometeen de Dire Straits. En ik heb weer een heerlijke klassieker van Nederlandse bodem. Welke dat is, ja, daarvoor moet je toch echt blijven luisteren.
3: Voor ieder thuis

0: Lulu.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: nou te veel op Sultans of Swing. Dat was in ieder geval wel de kritiek toen de Dire Straits dit liedje uitbrachten. Lady Writer. Ach ja, wat maakt het uit. Het was in ieder geval een flinke hit voor Mark Knopfler en de zijn. En die Knopfler die was natuurlijk ook verantwoordelijk voor het maken van dit liedje. Zat op een avond naar een tv-programma te kijken met een schrijfster en dacht, hey, doe me denken aan een oude liefde. En uiteindelijk heeft hij daar een liedje over gemaakt.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: En dat heette dus Lady Writer. Straks, ik zei het al, gaan we naar een hele fijne klassieker van Nederlandse bodem. Maar eerst nog even een update over dat waar we de uitzending twee uur geleden mee begonnen. Dat was namelijk die giftige gaswolk die in Asten vrij was gekomen. En die trok daar omhoog en uit voorzorg werd daar zelfs een hele woonwijk en omliggende bedrijven ontruimd. Nou, een gespecialiseerd gaspakkenteam die is vanmiddag naar binnen gegaan bij Aardsmetaal aan de Bonksel. Daar speelde zich allemaal af. Daar ontstonden de dampen na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. Dat zegt mij helemaal niks, maar ja, ik denk niet dat erin bevallen. En daarbij kwam dus metaal in de vloeistof terecht, waarna de giftige dampen vrijkwamen. Nou, en dat gaat dus echt om heel giftige en bijtende dampen. En daarom is dus uit voorzorg een heleboel geregeld. Maar naar verwachting kunnen de bewoners vanmiddag wel weer in ieder geval naar huis. Maar ze zijn daar dus nog druk bezig. Dacht ik, meld het in ieder geval even. En wil je nou op de hoogte blijven omdat je daar in de buurt woont, of omdat je het simpelweg gewoon interessant vindt, of ander nieuws uit Brabant wil lezen, dan ga je gewoon eventjes naar onze website. Hè. Zo simpel kan het zijn, omroepbrabant.nl. En daar lees je alle ins en outs van het nieuws. Dus doe dat vooral, zou ik zeggen. Gaan wij nu naar Baby Rexha en Fadeless, daarna de Plain White Tees en dan de klassieker van Nederlandse bodem.

0: BNR Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: Ik denk altijd dat je dag gemaakt kan worden door gewoon één liedje. Heb jij dat ook? Eén liedje gewoon op de radio en je denkt, mijn dag kan niet meer kapot.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1 bij Omroep Brabant.

0: Vlieg. Van Plain White Tees en Hey There Delilah.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Oké, zeg eens heel... Nou, trouwens, je hoeft het niet te zeggen. Je moet het alleen maar denken. Dat is misschien het allerbeste. Maar als je in een relatie zit, dan ben je toch ook wel eens moe van conflicten. En daarom dat je af en toe denkt, ah, was ik maar gewoon alleen. Om misschien heel snel daarna ook te denken, nou, het is toch wel goed zo. Maar iedereen die herkent dat wel eens, toch? Eerlijk is eerlijk. Ja, gewoon dat je denkt, nee. Even nou geen ruzie over iets stoms. Maar gewoon even, laat me maar eventjes alleen. Nou, dat is precies de kern van dit liedje. Van Klein Orkest, Harry Jekkers natuurlijk. En Laat Mij Maar Alleen beschrijft dat thema. Als klassieker van Nederlandse bodem.

0: En Bill & Ted en JC Stewart, ja, even voor de volledigheid, hè, die krijg je zo meteen te horen. Maar eerst Marieke nog met het nieuws, wat zit erin?
1: Meisje van 14 opgepakt voor vernielingen bij basisschool. En het is een mooie dag voor fans van Pokémon-kaarten.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dennis, ik ga ervan uit dat jij weer bij de ANWB zit.
5: Ja, dat klopt helemaal. Goed. Even kijken, de A16 natuurlijk vanuit Breda naar Rotterdam. Al is de vertraging wel geslonken. Nog een kwartier extra ben je kwijt tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Op de A29 naar Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en het Hellegatsplein ben je ook 15 minuten langer onderweg. En er is vertraging op het spoor, want op dit moment rijden er geen treinen tussen Breda en Geelse Rijen. Dat komt door een aanrijding.
0: Nou kijk, doen we het mee. Dankjewel en tot later.
5: Hoi hoi.
6: Op Brabant.
0: Vanmiddag wisselvallig, geregeld buien. Lokaal kan daarbij onweer voorkomen. Een stuk minder warm ook dan gisteren. Maximaal een graad of 18 vandaag. Het nieuws, Marieke.
1: De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden omdat ze mogelijk iets te maken heeft met de flinke vernielingen op basisschool De Kleine Vos. Een paar weken geleden werden digiborden vernield, meubels omgegooid en ramen kapot gemaakt. De schade is 100.000 euro. De politie zegt dat het onderzoek nog niet klaar is en ze waarschijnlijk snel meer verdachten oppakt. Mark B. stak op tweede kerstdag bewaarder Roderick neer in de PI Vught. Hij had zelf een mesje gemaakt en sneed zijn hals open. Roderick raakte gewond, maar had geluk dat het mes niet diep genoeg kon komen. Verslaggever Cor Bouma was vandaag bij de rechtszaak.
7: Waarom Mark B. de bewaarder precies neerstak, bleef tijdens de zitting onduidelijk. Wel werd duidelijk dat hij al jarenlang met ernstige psychische problemen kampt. Uit onderzoek blijkt bovendien dat hij al langer de gedachte had om iemand te vermoorden. Die drang omschreef hij zelf als een soort hongergevoel. Deskundigen noemen hem daarom fors verminderd toerekeningsvatbaar.
1: Justitie wil dat B. eerst zijn 2 jaar cel uitzit en daarna TBS met dwang krijgt. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De rechtszaak over de explosie in een kelderbox in Amsterdam is begonnen. 3 maanden geleden zorgde die klap voor veel schade. Honderden mensen moesten hun huis uit en 7 mensen raakten gewond. Ook de 2 verdachten voelen de gevolgen nog, zegt verslaggever Mark Hamer.
8: 1 liep ernstige brandwonden op, de ander miste delen van zijn hand, raakte 2 benen kwijt en heeft gezicht- en gehoorschade opgelopen. Beide verdachten zwijgen na de recherche.
1: De rechtbank vond de verdenkingen zo zwaar dat de verdachten ondanks hun verwondingen vast blijven zitten. Het is een mooie dag voor fans van Pokémon, want vandaag zijn de nieuwste Pokémon-kaarten te koop. Bij spellenwinkel Labyrinth in Tilburg is het druk. Daar stonden ver voordat de winkel openging al 100 mensen in de rij. Er is alleen een klein probleempje, want de levering kaarten komt maar niet binnen. Ja, sommigen staan dus al meer dan 5 uur te wachten. Maar volgens fans is dat het allemaal waard. De set kaarten is bijzonder, want Pokémon bestaat 30 jaar en geeft bijvoorbeeld oude kaarten opnieuw uit. Het is wel een dure hobby. Voor een doos met 9 pakketjes betaal je zo'n 90 euro.
0: Ja, ongelooflijk. En wat je er dan achteraf terug kunt verdienen, want dat schijnt ook nog helemaal...
1: Ik heb dat ook wel eens gezegd, ja, mijn vriend spaarde ze vroeger ook. Ik zeg, ja. Had je die nou maar bewaard? Want dan hadden we echt flink geld voor kunnen
0: vangen. Ja, dat kan inderdaad wel. Dat kan, maar wat een goede tijdsverdrijf voor die mensen in de rij, je kan ze ook nog gaan vangen. Hè? Dat Pokémon Go, dat heb je ook nog steeds.
1: Ja.
0: En ik zie dat was denk ik een jaar of, nou, misschien 16, 17 geleden was dat heel hip. Maar ik zie nog steeds wel eens mensen lopen die aan Pokémon Go zijn. Ja. Laatst nog een hele stoet door de binnenstad van Tilburg. Nee.
1: Ja, ik vind het dus wel echt een leuke hobby, want je komt wel buiten. Vind je niet?
0: Ja, zeker. Nee, ja. Nou, laat ik het zo zeggen, laat ik gewoon diplomatiek afdoen. Ieder zijn hobby.
1: Hé, hey, en zo is maar net.
0: Ja. Maar niet die van mij. Gaan we gewoon zonder iets te vangen naar buiten. Maar goed, dat tezijde. Zometeen is Bruce Springsteen. Ook nog Armin van Buuren. En daarna heb ik toch een verrassing voor je. Nou, daar word je helemaal wild van. Zeker als je in de jaren 90 bent opgegroeid. Ja, maar blijf Love It or Hate It. Maar wat dat is, dat hoor je dan zo meteen. Eerst maar eens richting de balls. Dit is Hungry Heart.

geloof dat Treintje Oosterhuis het demootje inzong. En dat ze dat maar zo een beetje hebben gelaten in het koortje. Want er klonk er nog ergens naar. De Soapies Linda, Roos en Jessica met Ademnood. Wat wel gewoon een grote hit was in de 90s. Dan naar de dame die onlangs echt heel veel indruk maakte. Toen ze het K-pop liedje van Hunter X zong. In allerlei verschillende toonsoorten. En dat kon ze heel goed. Ze ging een beetje viral op internet. Dit is een oudje. Because of You, Kelly Clarkson.

Ja, en ze kan gewoon ontzettend goed zingen. Was de eerste of tweede American Idol, geloof ik. Ja, dan kan je natuurlijk ook. Because of you, Kelly Clarkson. 13 minuten voor 4. En dan komt de vraag vanzelf langs. Natuurlijk.

0: Andy.
1: Hey, Ronnie boy.
2: Hey, Koen.
1: Hi, ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Want dan laat ik hem gewoon snel horen.
2: Ja, is goed.
1: De keuze van vandaag, waarbij ik het jou denk ik weer een klein beetje moeilijk maak.
2: Oké. Okay.
1: Hoop ik althans. Kijk, hier ga je van bewegen, hè?
2: Lekker, ja.
1: Mr. Jones.
2: Ja,
1: ja,
2: hè? Ja, twee goede liedjes weer.
1: Maar precies, dit is best moeilijk maken, toch? Dat wil ik zeggen. Nou, daar ben ik dan ook wel weer een beetje trots op. Vind ik wel weer leuk. En dan hoor ik zo meteen wel wat jij daar allemaal van vindt en van denkt. Naar Harmony Hall van Vampire Weekend.

0: een Vampire Weekend. Maar weekend is er nog lang niet en hij is geen vampire. Dus Ronnie.
1: Weet jij niet?
0: Ja, dat is wel, dat doe je s'nachts natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Je
1: ziet
0: elkaar alleen maar hier op kantoor.
1: Dan slaap jij, hè?
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Je weet wat ik allemaal doe s'nachts.
0: Ja, je hebt nog nooit in mijn nekje gebeten.
1: Nee,
0: maar ik denk ook niet. Daarom heb ik zo'n dikke nek, daar kom je niet zo makkelijk mee.
1: Dus, maar er is wel veel te halen. Ja. Dat wel.
0: Dat is waar. Hey, Ronnie, zo meteen gaan we richting Afslag Zuid. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, wij zijn niet uit een boek. Wij doen ons eigen onderzoek, hè. Dat is onze kreet. Dus doen we ook zo meteen na vieren. Vandaag als onderwerp foto's. En we gaan ook even terug naar tweede kerstdag vorig jaar. Toen ging het mis in de PI in Vught. Dat moet jou bekend in de oren klinken doen. Niet als gedetineerde of zo, maar gewoon als crime watcher, kan ik dat zeggen?
0: Zeker. Ja,
1: toch?
0: Ja, nou ja.
1: Je hebt niet voor niks gehad. Dat bedoel ik. Vandaag was die zaak voor de rechtbank in Den Bosch. En onze Cor Bouma, die was erbij. En die vertelt straks het verhaal. En verder gaan we er gewoon weer een gezellig einde van de dag van maken natuurlijk.
0: Nou kijk, maak dat vooral heel mooi. En dan is de vraag, Conga of Mr. Jones?
1: Mr. Jones?
0: Ja?
1: Ja, want het zonneke schijnt niet. Ik bedoel, het zonneke moet schijnen bij Conga.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Je kan ook voor Conga kiezen als zonnetje op de radio, maar...
1: Ja, dat is waar. Nee,
0: maar nu kan je niet meer terug. Hey. Oké. Veel plezier zo meteen bij Afslag Zuid. Ik zeg tot morgen. Houdoe.

0: ik stop.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor? Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Verka Mechanica die er toe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustersos.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest

0: bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Dan gaan we voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooij, die is van de ANWB. Dennis, goedemiddag.
2: Ja, hele goedemiddag, Ronnie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht nog een dikke 20 minuten vertraging. Op de A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp doe je er 10 minuten langer over. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is het oponthoud een kwartier. En er is vertraging op het spoor, want tussen Breda en Gilserijen rijden op dit moment geen treinen door een aanrijding.
1: Dankjewel. Hou de radio lekker aan, want de nieuwe afslagstuit staat op het punt van beginnen. En ik zou het ontzettend leuk vinden als jij er gewoon ook lekker bij blijft tussen nu en 7 uur. Want kosten nog moeite gespaard. Ook qua artiesten, de Backstreet Boys zometeen hier.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een s.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu Afslag Zuid. Ronnie Balk.
13: Nou, alweer.

0: Backstreet Boys als eerste vandaag. Larger Than Life.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronny Balk.
0: Ja, het is gewoon alweer hoppakee. Woensdag vandaag. En leuk dat je de radio lekker aan hebt staan op Omroep Brabant Radio. Ik ben er. Ik zie daar ook volgens mij. Even kijken. Mijn bril heb ik niet nodig. Het is te dichtbij. Marjolein denk ik toch. Hè? Ja, hè?
3: Ik wil zeggen, anders dan stuur ik je nu direct naar dat patiënt.
0: Nee, ik herken jou nog. Van zo dichtbij.
3: Ja, gelukkig.
0: Ik moet wel zeggen, als jij op de parkeerplaats zou lopen.
3: Had je niet gezien dat ik het was,
0: nou,
3: hè?
0: Nou, dan zag ik, denk, zou Marjolein wel eens kunnen zijn? Maar dan had ik even een brilletje nodig. Ja, klopt,
3: ja, die heb je sowieso wel nodig.
0: Want ik moest wel lachen. We hadden natuurlijk een tijdje geleden, vorige week was dat, hadden we een personeelsfeest.
3: Ja?
0: En toen stonden wij naast elkaar.
3: Ja!
0: En, nou, vertel jij het verhaal,
3: Martin. Nou, inderdaad. Maar nou, echt, jongen. Ik dacht, wat is dit nou? Ik stond naast jou en naast ons stond weer een andere collega.
0: Ja.
3: En op de duur kwam de polonaise of zoiets voorbij.
0: Ja.
3: Dus ik ging mee.
0: Ja.
3: En ik zei nog tegen, kom nou.
0: Ja.
3: En die collega naast jou zegt, kijk, Marjolein, die roept dat je komt. En je kijkt nog een keer. En je kijkt dwars door me heen, want je ziet me gewoon niet.
0: Sorry! En dat was toch eigenlijk best dichtbij.
3: Dat was echt wel 2 meter. Ja.
0: Ja. Ik moet inderdaad weer naar de opticien. Dat mag wel duidelijk zijn. Woensdag vandaag, de weerknop is van de zomerstand iets meer richting de herfststand gegaan. Ik zie de bomen wapperen, ik zie ook wel wat donkere wolken. Er kan een buitje vallen, maar als het goed is, zie je de zon ook nog regelmatig. Nou, later horen we van onze vrienden van Weerplaza wat het weer gaat doen in de komende dagen. Vandaag ook de dag waarop de Formule 1-kalender voor 2027 bekend is gemaakt. Er komen 24 races, waarvan er maar liefst 10 een sprintrace zijn. Nieuw is de sprintrace in Monaco. En Portugal en Turkije die keren ook terug op de kalender. Nou, Zandvoort verdwijnt van de kalender, hè, maar dat wisten we natuurlijk al. En voor de liefhebbers die het in de agenda willen zetten, het seizoen start op 14 maart volgend jaar met de race in Bahrein. En het is ook de dag waarop je bij ons de herdenking Brabantse gesneuvelden live kunt volgen. Tijdens de herdenking in Waalre worden Brabantse militairen herdacht die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en in conflicten ook daarna. En ook worden onze verzetshelden herdacht. Het gaat in totaal om meer dan 2100 slachtoffers. En het is overigens ook de enige provinciale herdenking in Nederland. Dus dat doen wij alleen maar hier
3: echt?
0: In Brabant. Dus dat vind ik wel mooi. Het is allemaal live te volgen vanaf ongeveer 6:50 vanavond via tv, web, app en via Brabant Plus. En op onze website, dat is ook wel tof, of in de app, hè, net waar je het nieuws leest, ook een indrukwekkend verhaal van Dennis, die 2 benen verloor door een bernbom in Afghanistan. Hij zal daar vanavond gaan spreken. En verder is het altijd de vraag, ja, hoe is de stemming van onze AI-muziekgenerator?
3: Dat weet je nooit.
0: De input is elke dag hetzelfde, textueel. De output is elke dag een verrassing.

0: het gezelligste einde van je werkdag. Met jou erbij en Omroep Brabant op de radio. Bow, wow, wow. En Do You Wanna Hold Me? Was een klassieker uit de jaren 80. En ja, we hebben natuurlijk net de top 1976 gehad. Het volgende grote project wat eraan zit te komen. Maar dat is in oktober. Maar daar kun je jezelf alvast op verheugen wat ons betreft. Het gevoel van de jaren 80. En dan denk ik dat je Bow, wow, wow nog wel een keer voorbij hoort komen tegen die tijd. Ja, vakantie is voor heel veel mensen inmiddels ligt achter de rug. Hè. De meeste mensen hebben toch wel vakantie gehad. Alhoewel, er zijn er nog wel een aantal die natuurlijk gewoon lekker gaan.
1: Er zijn er nog wel een aantal en we bedoelen daarmee...
0: Er is er eentje.
1: Jijzelf.
0: Ja, nou, ik mag nog inderdaad. Maar ja, ik denk dat het grote gros... Hè,
1: ja, nee, tijdens, dat denk ik ook.
0: Tijdens de zomervakantie, die is inmiddels wel geweest. En dan kom je thuis met vuile was en misschien nog veel meer zooi. Maar vaak ook met honderden foto's.
1: Ja.
0: Want, oh, wat was het mooi op vakantie. Ja. Maar dat zijn dan vaak foto's... die je eigenlijk bijna nooit meer bekijkt. Tenminste, dat is een beetje mijn ervaring. Dat is, ik denk dat dat ook voor jou ook
1: is. De meeste niet, nee.
0: Er is een psycholoog die heeft zich daarover gebogen... en die zegt dat het komt omdat je zo ontzettend veel foto's hebt... dat daardoor eigenlijk elke foto minder bijzonder is.
1: Oh.
0: Weet je wel? Die adviseert eigenlijk ook om gewoon de 50 mooiste foto's te selecteren... en die te bewaren.
1: Ja, precies.
0: En dan ben je eerder geneigd om die ook terug te kijken... in plaats van dat je 500 foto's
1: hebt. Ik snap het wel. Het is een soort berg anders waar je... Ziet,
0: en een fotoboek maken, dat helpt ook om de vakantie opnieuw te beleven.
1: Dat doe jij altijd
0: dat doe
1: keurig,
0: ik ook.
1: Toch?
0: Ja, dat betekent, ik ben
1: dat
0: eigenlijk.
1: Het
0: is wel ontzettend veel werk altijd. Maar ik vind het ontzettend leuk om gewoon een kast te hebben ook waar al die albums in staan. Ja. Af en toe trek ik er eentje uit. Denk, oh, was dat mooi. Oh, was dat
1: nou,
0: mooi.
1: Snap ik wel. Ik doe het eigenlijk nooit. Maar het is wel een heel leuk idee.
0: Ja, nou is het ook heel vaak zo dat, tenminste, dat is mijn ervaring ook. En ik jou kennende denk ik dat dat bij jou ook zo is. Als je dan ergens bent, maak een foto. Dan maak je er niet één, maar dan maak je er 10.
1: Oh, nou wel.
0: Of 20.
1: Minimaal.
0: 20, ja.
1: Maar dan misschien net een beetje naar links. Nee, dat naar boven, anders, ja.
0: Gewoon 10 versies van een bepaalde situatie.
1: Ja.
0: En de beste, die pak je er dan uit. Die zet je misschien bij je favorieten of die post je op social media. Maar wat doe je dan eigenlijk met die andere foto's? Dus je hebt er eentje die uiteindelijk
1: uitgekozen.
0: De foto is voor jou. Wat doe je dan met andere foto's?
1: Ja, verwijderen.
0: Verwijder jij die echt allemaal?
1: Ja, je kent mij wel. Ik ben erg georganiseerd.
0: Nou ga je wel echt heel erg...
1: Nee, dat is echt waar.
0: Ja, jij gaat echt allemaal...
1: Nou, gisteren nog. Ik maakte van ons een selfie hier of maandag in de studio.
0: Die waren allemaal mooi.
1: En toen had ik er inderdaad meerdere. Want ik zei, deze is niet leuk. Nog een paar keer. Dan klik je een paar keer.
0: Ja.
1: Daar heb ik er nog 2 van over.
0: Twee
1: die leuk zijn.
0: En hoeveel heb je er uiteindelijk gemaakt dan?
1: Ik had een stuk of 5.
0: Stuk of 5, oké. Okay. Ja, dus jij knikkert echt netjes alles gewoon weg.
1: Ja, anders krijg ik echt veel te veel foto's.
0: Maar ook error in je hoofd.
1: Ja.
0: Dat kun jij niet handelen.
1: Nee, dat gaat mijn autistische brein niet goed.
0: Ja, ik laat ze dus gewoon allemaal staan. Ik liet jou straks ook mijn fotorol even zien. Ik had zaterdag een momentje ergens op een terrasje. En dan zie ik gewoon, volgens mij waren het 12 foto's van één ding. Van één moment gewoon.
1: Ja.
0: En die staan er nog steeds in. Eentje met een hartje erbij, want die staat bij mijn favorieten.
1: Oh ja, precies. Ja, zo werkt het ook. Maar je laat het gewoon staan.
0: Ik laat het gewoon allemaal staan.
1: Oh man, dan heb je dan een troep op je telefoon.
0: Ja, dat is ook zo. Wat boeit me verder ook allemaal niet. Ik heb ook gewoon een favoriete map. En daar staan dan
1: dat is het belangrijkste. Ja,
0: Maar ik vind het wel leuk voor een klein onderzoekje. Want blijkbaar verschillen we toch van mening. In ieder geval Marjolein en ik. Hoe zit dat bij jou als je foto's maakt? Hè? Je maakt vast ook meerdere foto's van één situatie. Er is er dan eentje waarvan je denkt, ja, dat is hem. De rest, wat doe je daarmee? Knikker je dan alles weg? Stuur dan even een duimpje omhoog. Dus als je net zo ordelijk bent als Marjolein... dan knikker je dus inderdaad alles wat mislukt is gewoon weg. Duimpje omhoog. Of verwijder je de foto's die je niet gebruikt? Nee, dat zeg ik niet goed. Ik moet zeggen, bewaar je eigenlijk alles gewoon, toch?
1: Ja.
0: Dus als je alles wegknikkert, dan even een duimpje omhoog. En als je alles bewaart, zoals ik dat doe...
1: duimpje omlaag.
0: Duimpje omlaag.
1: Precies.
0: Dus dan maak je er eigenlijk gewoon een zooi van in je filmrol. That's the message. Dus alle foto's wegknikkeren, huppakee, weg ermee, duimpje omhoog. En bewaar je alles net als mij. Dan even een duimpje omlaag naar 06 573 2.

0: Jason Derulo. Love Not War. We gaan naar Marieke, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Marieke?
1: Een man die valt uit een hoogwerker van 12 meter hoog in Vught. En een jongen van 9 had de betaalpas van zijn vader gevonden en ging helemaal los.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Het is 1 minuut over half 5. Verkeersinformatie is er. Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag.
6: Een hele goede middag. Er staat in Brabant 165 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk doe je er ruim een half uur langer over. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef 10 minuten extra. En vanuit Arnhem naar Eindhoven over de A50 ben je een kwartier extra kwijt tussen Knoppen Valburg en Ravenstein. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen Knoppen Galder en Tilburg Centrum West. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel is het op onthoud 10 minuten.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Wisselvallig weer vandaag in Brabant met geregeld buien. Lokaal kan er ook wat onweer bij ontstaan. Het is zo'n 18 graden. Vannacht dan volgt er wat meer bewolking. Maar het blijft op de meeste plekken wel droog. Temperatuur zakt dan naar een graad of 13. En het nieuws krijg je van Marieke.
1: Een man die voor de gemeente Vught bomen aan het snoeien was, is vanmiddag van 12 meter hoogte naar beneden gesprongen. Hij was aan een hoogwerker bezig toen hij een nest hoornaars tegenkwam. De beesten vielen de man aan, dus sprong hij uit de hoogwerker. De man is zwaar gewond door de val en zou ook door de hoornaars zijn gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven heeft vanochtend in een volle collegezaal de nazi-groet gedaan. Ook maakte hij beledigende en racistische opmerkingen tegen medestudenten. Studiegenoten grepen in en dat liep uit op een vechtpartij. De beveiliging moest de groep uit elkaar halen. De TU is nog op zoek naar de studenten en vindt het gedrag onacceptabel. Het gevaar in Assen door de giftige wolk lijkt voorbij. Het ging vanochtend mis bij een bedrijf, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
8: Ja, vanochtend is een bedrijf hier opgestart in Assen. En die hebben geconstateerd dat er in het proces iets verkeerd is gegaan, wat in de nacht liep. En dat heeft geleid tot een giftige en stekende damp die in die hal hing. Ze hebben daarna de hal gelijk dichtgemaakt en ons gealarmeerd.
1: Bedrijven en de woonwijk achter het bedrijf werden ontruimd en bewoners kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer doet nog nametingen. Als alles veilig is, mogen de bewoners weer naar huis. Rwanda en de Democratische Republiek Congo praten vandaag met elkaar in Genève. De landen ondertekenen een jaar geleden een vredesakkoord. Maar van die vrede komt weinig terecht, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
9: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is, die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger. En die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. En die groep M23 die wordt gesteund door Rwanda.
1: En vandaag praten ze dus verder over hoe ze zich nu echt aan dat akkoord gaan houden. Ja, Mike van 9, die heeft een flink probleem. Hij heeft meer dan 100.000 euro uitgegeven met de pinpas van zijn vader.
0: Oh, hoeveel?
1: Nee. 100.000 euro.
0: 100.000 euro. Ja. Zo, dat is een vette rekening ook, dat allemaal zomaar kan.
10: Wat heeft hij dan gedaan?
1: Nou ja, de jongen heeft dus een YouTube-kanaal waar hij veel filmpjes plaatst, waarin hij Minecraft speelt. En dat was alleen een probleem. Zijn filmpjes werden niet zo goed bekeken. En Mike vroeg zijn vader om hulp. Nee. En ja, die had wel een idee. Met zijn creditcard kocht hij een advertentie van 20 euro. Ja? Dan zouden meer mensen naar die filmpjes kijken.
0: Ja.
1: En dat werkte. Ja, zo goed dat Mike besloot nog wat advertenties te kopen. Ja, en nog wat meer. Net zo lang tot hij meer dan 100.000 euro had uitgegeven.
0: Oh.
1: Ja, zijn vader heeft nu een filmpje op YouTube gezet waarin hij de situatie uitlegt. En Mike heeft er zelf ook nog wel wat over te zeggen.
11: Michael, do you have anything you want to say to your viewers?
12: I'm definitely cooked.
1: Ja, vrij vertaald, ik ben zwaar de lul.
0: Ja.
1: En om het nog erger te maken, de betaalpas was van zijn vaders werk. Dus zijn vader moest even aan de baas uitleggen waar al dat geld was gebleven.
0: Oh, mijn hemel zeg. Oh,
10: wat erg.
0: Dus die werkt een jaar voor niks, het komende jaar dan.
1: Nou, dat denk ik ook wel, als het niet langer is.
10: Nou, langer.
0: Ja.
10: Een ton.
0: Een ton, ja.
10: Waar haal je een ton vandaan?
0: Ja, maar dat het ook überhaupt gewoon zomaar
1: dat
0: kan.
1: Dat je dat verbaast mij ook.
0: Mijn pinpas stopt eerder, hoor. Kan ik wel.
10: Er zit toch een limiet van 1000 of 10.000 op?
0: Nou, blijkbaar bij dat bedrijf dus niet. Dat is
1: onbeperkt.
0: Nou, dat doet mij wel een klein beetje denken aan een verhaal wat ik een keer met mijn dochters heb meegemaakt. Dat gaat ook wel een beetje deze.
1: Oh, God.
0: Ja, dat gaat ook wel. Wacht even, daar pak ik even. Dat is misschien wel. Nee, dat is echt wel een soapie, vond ik zelf toen. Nee, ik was toen niet zo blij. Je had vroeger vakantieveilingen, weet je? Ken je dat ook niet? Dan kon je bieden, zal ik maar zeggen, op een reis naar, weet ik veel, Turkije of naar Oostenrijk of voor allerlei dingen.
1: Wat jij wil.
0: Hotelovernachtingen. En ik had dat openstaan op mijn iPad. Toen had ik een beetje zitten kijken, vakantieveilingen. Ik denk, oh leuk, dat is leuk. Alleen ik had die iPad laten liggen op de tafel. En mijn dochters waren nog heel jong. Ik weet niet eens meer hoe oud ze waren. Die waren lekker thuis, want ik moest gaan werken. En vervolgens zit ik op het werk, krijg ik dus een mailtje van vakantie. Gefeliciteerd, uw bod voor de reis naar Turkije van €1200 is geaccepteerd. Ik denk, hoezo?
10: Nee.
0: Ik heb helemaal geen bod gedaan op een. Echt verschrikkelijk.
10: Oh,
0: dus ik ga in blinde paniek. Ik naar huis bellen naar mijn vrouw. Ik zeg, hoe zit dit? Ja, dit zit hier met de iPad in de hand. Ik zeg, maar ik heb net dus een reis geboekt naar Turkije. En vervolgens, ik zeg het en ik krijg weer een melding. U bent overboden. Ik denk,
1: Godzijdank.
0: Dus toen was het gewoon klaar.
10: Oh, wel?
0: Ja, het was overboden door iemand die een hoger bedrag had geboden.
10: Oh, man.
0: Dus voor hetzelfde geld was het vlak voor sluitingstijd gebeurd. Hè?
10: Ja.
0: Want je had altijd zo'n tellertje wat aftikt, zal ik maar zeggen.
10: En
0: je hebt nog 1 minuut om te bieden. Maar ik had nog wat meer tijd. Dus er was iemand die had mij overboden. Dus dat is uiteindelijk mijn redding geweest. Zo. Bezin die echt begint.
1: Nou, ja, zeker. Ja.
0: Of vakantieveiligen.
1: Kan ook, ja.
0: Dankjewel, Marieke. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Ja, wij gaan zo naar ons onderzoekje, want over vakanties gesproken. Hoe zit het met jouw vakantiefoto's eigenlijk? Die maak je waarschijnlijk heel veel, denk ik zo. Ja, en vaak maak je van één situatie misschien wel 10 opnames. En dan is er eentje waarvan je zegt, ja, dat is hem. Wat doe je dan met die andere foto's? Knikker je de rest weg? Stuur dan even een duimpje omhoog. En...

0: Fever Dream was er eentje van Alex Warren. Wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Via de app 06573-28203. Hartstikke handig om die gewoon lekker op je telefoon te hebben. Want dan kun je altijd met ons communiceren. En dat vinden we hartstikke tof. Ook voor het onderzoekje. Want voor heel veel mensen ligt de vakantie alweer achter je. Dan kom je thuis met, wat ik al zei, vuile was. Maar ook bij heel veel foto's vaak. Ja. Heel veel foto's. Want wat was het toch leuk en mooi en gezellig op vakantie. En vaak is het zo dat je natuurlijk van één situatie maak je meerdere foto's ook. Hè. Het gaat niet alleen over vakanties, maar dat gaat ook gewoon over het dagelijks leven. Als je ergens een keer een terrasje pikt. En dan is er één foto waarvan je zegt, ja, daar is hem. Die bewaar ik. Die gooi ik op social media of die bewaar ik in een apart mapje. Wat doe je dan met de rest van die foto's? Eigenlijk allemaal van diezelfde situatie. Want misschien heb je er nog wel 9 of 10 of 20 over. Bewaar je die netjes? Gooi je die weg? Nou, knikker je alles weg, duimpje omhoog. En bewaar je alles, duimpje omlaag. Dat was eigenlijk de insteek van dit onderzoekje. Ik ben heel benieuwd, Marjolein, eigenlijk. Ja. Of dat de mensen een beetje zoals jou zijn, of zoals mij zijn. Ja. Jij bent dus van het opruimen.
1: Erg opgeruimd, ja. En wij gaan het weg.
0: Ik heb een hele filmrol vol staan. Ja, met allemaal rotzooi en oude foto's.
1: Ja, nou, het is wel aardig verdeeld, moet ik eerlijk zeggen. Karin die zegt bijvoorbeeld, nee, alles opschonen. Anders dan heb ik niet meer genoeg ruimte op mijn telefoon. Nou, Loek die zegt het ook. Nee, je moet het wel opschonen. Anders moet ik een telefoon kopen met meer geheugen. En die zijn duur.
0: Maar dat kun je toch ook, bij mij zet hij het gewoon in de cloud.
1: Ja, dat kan ook, maar daar moet je ook voor betalen.
0: Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk.
1: Toch? Dat kost ook geld.
0: Nee, zeker. Helemaal mee eens. Ja.
1: Francie die zegt, ik bewaar dus altijd alles. Maar ik ben toevallig, wel, nu dat wij het erover hebben, vandaag begonnen met alles op de PC zetten en een album maken.
0: Oh, dat is mooi. Ja, dat vind ik leuk.
1: Dat is ook heel veel werk. Want ik zei tegen haar, dan moet je dus overal doorheen ploeteren. Want dan moet je dus nog, wanneer je jaren misschien gedacht hebt, laat maar, nu gaan uitzoeken. Maar ze zei, het was niet erg, want het waren foto's van haar kleinkind.
0: Ah, leuk. Ja, mijn advies is wel, als je een album wil maken. Ik heb er heel klein beetje ervaring mee, hè, van vakanties bijvoorbeeld. Ja. Maak tijdens je vakantie al gewoon bepaalde foto's je favoriet.
1: Ja,
0: zodat ze in de favoriete map komen.
1: Ja.
0: En dan kun je die later allemaal in één keer naar je PC uploaden of waar je dan ook uiteindelijk je fotoalbum maakt. Dan heb je dat al compleet, omdat je het dan nog vers in je geheugen hebt.
1: Ja, dat is een goede. Dat is echt een goede
0: foto's.
1: Tip. Precies.
0: Ja.
1: Nicoline, die is er ook niet van. Die ruimt ook niks op. Die zegt, nee, ik laat alles staan. En dan maak ik er wel meestal een mappie van. Gewoon op de telefoon en dan alles maar in een mappie. Ja.
0: Zooi.
1: Niet uit. Aad die zegt ook, nee, ik laat alles in de telefoon staan. Alex is heel geordend. Die zegt, ik orden het en ik verwijder het. De mooiste bewaar ik. En dat gaat dan weer in mapjes met een goede naam. Dus vakantie 2026. Of werk. Of misschien vrienden. Maar
0: heb je 900.000 mapjes op je telefoon? Daar word je ook stapelgek van,
1: toch? Ja, wel lekker geordend, vond ik.
0: Dat wel. Maar je kunt ook gewoon één mapje hebben met alles erin.
1: Ja, dat kan ook. Nelma die heeft dat ook. Die zegt, ja, ik heb inmiddels dik 9.000 foto's op mijn telefoon. En dan zet ik ook nog die van mijn Canon-camera erbij op mijn telefoon. Ik schoon nooit iets op. En dan nog Nicole, die zegt, ik schoon het op. Zelfs de toegestuurde foto's van anderen op WhatsApp, die ga ik nog even door en alleen de mooie daarvan behoud ik.
0: Nou, maar heb jij dat aanstaan, dat op het moment dat jij een foto krijgt via WhatsApp, dat die hem automatisch in je film
1: dat hij hem opslaat.
0: Heb jij dat?
1: Ja, dat heb ik wel.
0: Oh, dat heb ik dus niet.
1: Ja, dat is wel
0: daar werk ik gek van. Ik denk, er staat zoveel rotzooi tussen. Ik denk,
1: ja,
0: weg
1: 80% gaat altijd weg.
0: Dat klopt precies. Wel. Dus daar ben ik dan weer wat...
1: Dat vind ik heel netjes
0: dan weer
1: van je.
0: Dat moet ik niet
1: hebben in mijn geworden.
0: Door de boom het bos niet meer.
1: Ongelooflijk.
0: Maar qua percentages, Marjolein?
1: Ja, zit dicht bij elkaar, hoor. 60% en 40%. 60% die ruimt het wel op.
0: Oké, dus 60% is zoals jij dus. Ja? Oké. Nou, fijn om te weten. Dankjewel voor jullie input voor dit onderzoekje. En morgen hebben we gewoon weer een nieuw onderzoek. En rekenen we opnieuw op je natuurlijk. Zometeen ga ik bellen met een bedrijf ergens in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor zometeen richting Eindhoven. Welk bedrijf dat wordt, dat hoor je zometeen na de Steve Miller Band. Liedje uit de jaren 80.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: Lekker muzikaal.
0: Nou, telefoontje gaat naar Eindhoven, naar Fifth. Dat is een restaurant aan de Gasfabriek nummer 5 in Eindhoven. Dus even bellen maar.
2: Goedendag. Wat leuk dat u contact opneemt met Fifth.
0: Nou, graag gedaan hoor, nu al.
3: Goedemiddag, Fifth
0: en Ray.
3: Spreek met Isa.
0: Hey, Isa met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
3: Hi.
0: Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen en ook vooral jouw collega's met de rest van de werkdag.
3: Dank je. Ben ik nou op de radio?
0: Ja, je bent op de radio. Dus gedraag je, zei ons moeder altijd, als je op de radio bent.
3: Oké. En hoezo bellen jullie ons dan?
0: Nou ja, om jou succes te wensen met de rest van de werkdag, dat doe ik elke dag op dit tijdstip. En dan bel ik gewoon met een random bedrijf. En ik kwam vandaag bij jullie uit in Eindhoven.
3: Nou, helemaal goed. En, ik kan ook ergens terugluisteren.
0: Nou ja, je bent nu op de radio, dus je bent eigenlijk gewoon te laat. Maar dat kan later, later vanavond kan dat nog via onze site omroepbrabant.nl. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik wil jou nog één vraag stellen, als jij het goed vindt. Want waar word jij een beetje vrolijk van? Van wat voor soort muziek?
3: Cheerio.
0: Nou, vooruit dan, omdat jij het bent. He?
3: Helemaal goed.
0: Ja? Hey, zet hem lekker op Omroep Brabant Radio en werk ze nog, hè?
3: Dank je.
0: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey Raymond!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorold Negens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens

0: Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest Hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank u. Dan eens even checken hoe het met de files is. Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Er zijn weinig gekke dingen aan de hand op dit moment in Brabant. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam doe je er nog wel steeds een dikke 20 minuten langer over tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten extra. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is het op onthoud 25 minuten. Tot slot de N267 van Drunen naar Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg 3 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel. En ontzettend veel sterkte natuurlijk als je in een van die files staat. Straks is er nog een anti-stress Brabo-bolide te winnen. En ja, voor het vermaak hebben we ook hele fijne muziek voor je. We duiken zo meteen even de zeros in voor Faith Evans en Mesmerized.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Hey, Raymond!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey, Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
14: Dat is genieten.
15: Met Rousseau chocolade.
13: Kijk op rousseau.nl.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
18: Mijn papa verkoopt stoelen.
19: Dit
20: in Mil, Reuzel en Riethoven.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
24: Goedemiddag.
25: Hi, Ronnie.

0: on your dancing shoes. Faith Evans en Mesmerize.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen naar de Rembrandts en I'll be there for you. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: De EU wil kinderen onder 13 jaar helemaal van social media weren. Voor 13 en 14-jarigen moeten er dan speciale accounts komen onder toezicht van hun ouders met beperkte functies en een tijdslimiet. En vanaf 15 jaar mag je zelfstandig een account hebben. Maar ook dan moeten platforms verslavende functies beperken. En de grote vraag is nog hoe de EU straks gaat controleren hoe oud gebruikers echt zijn.
0: Ja, want daar gaan ze foefjes voor bedenken en verzinnen. En ik denk wel, dit is een bericht wat gewoon één keer in de twee maanden voorbij komt. We willen, maar het gebeurt niet. Uiteindelijk krijgen ze het niet van elkaar, heb ik het idee.
2: Ja, weet ik niet. Australië is het wel gelukt.
0: Ja, daar wel, maar hier komt het nog niet echt van de grond, heb ik het idee, toch?
2: Nou, ik weet niet, het speelt natuurlijk net een jaar of zo dat ze het willen.
0: Ja,
2: alles gaat altijd traag.
0: Het is politiek, hè? Dat
2: ja, precies.
0: Jaren
2: dus
0: het
2: duurt
0: nodig.
2: Eventjes.
0: 2035 zou het zomaar kunnen zijn, dat 13 jaar.
2: Nou, 2028 zou het misschien wel kunnen.
0: Nou, vooruit dan.
2: En een bijzonder eerbetoon aan Dolly Parton in Amerika. Daar is haar gezicht nagemaakt in een maïsveld. Bezoekers kunnen door het enorme portret heen lopen als een maïsdoolhof. Het is onderdeel van een campagne voor het boekenprogramma dat Parton opzette om kinderen gratis boeken te geven. Het volledige portret, dat is vooral goed te zien op droombeelden en die kan je online vinden.
0: Ja, ik heb ze gezien. Ik vind het fantastisch mooi. En ik zag ook dat ze morgen in Nashville, Tennessee, dat ze gaan vergaderen over de naam van het vliegveld.
2: Het vliegveld.
0: Hoe dat nou, jij zei Jolene Airport, dat gaat hem misschien wel worden.
2: Misschien, ja, wie weet.
0: Of Dolly Airport, maar daar gaan ze morgen over vergaderen.
2: Leuk, ik ben heel benieuwd.
0: Wordt vervolgd.
2: Ja, en Brabantse singles tussen de 25 en 40 jaar oud die openstaan voor de liefde. Let op, jullie kunnen vanavond in Breda op zoek naar die liefde tijdens een wandeling.
0: Och.
2: Ja, zo'n 40 vrijgezellen die doen daarmee aan de single loop. Dat is in het Valkenbergpark. Tijdens de wandeling krijg je dan vragen en stellingen en daardoor is het de bedoeling dat je met steeds verschillende mensen aan de praat raakt. En het werkt echt, want een stel dat eerder meedeed is inmiddels al een jaar samen.
0: Oh, wat leuk, dus single met GLE in plaats van GEL. Dus single loop. Want dat is natuurlijk ook...
2: Oh, ja, nee, het is wel CLE.
0: Dat je single bent.
2: Het is single,
0: dus.
2: ja, precies.
0: Grappig, geinig. Op tweede kerstdag vorig jaar ging het helemaal mis in de PI in Vught. 33-jarige gevangene die stak toen een medewerker met een zelfgemaakt mes. Nou, vandaag was de rechtszaak voor de rechtbank in Den Bosch. En onze

0: For you. Op 26 december, oftewel tweede kerstdag vorig jaar, ging het mis in de PI in Vught. Er was een 33-jarige gedetineerde, die stak daar een medewerker met een zelfgemaakte mes. Vandaag werd de zaak behandeld voor de rechtbank in Den Bosch. En onze verslaggever Cor Bauma was erbij. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er die tweede kerstdag precies gebeurd in de PI in Vught?
1: Nou ja, je zegt het al, het was de tweede kerstdag. Het was eigenlijk een beetje gezellig gemaakt. De medewerkers hadden cake gebakken, gingen ze rondbrengen. En toen vroeg Mark B., een 33-jarige gevangene op die afdeling, vroeg van, mag ik een paar scheermesjes? En nou, dat mocht wel. En ja, 's middags ging dat mis. Hij had die scheermesjes omgebouwd tot een mes. Ja, een beetje uit elkaar gehaald, vastgemaakt door dat wat te verhitten, zeg maar. Mm-hmm. Was een mooi steekwapen geworden en daarmee nam hij een bewaarder te grazen. Hij pakte hem bij zijn keel en hij sneed in zijn keel.
0: Ja, en wat was de aanleiding dan?
1: Ja, de aanleiding is een beetje duister. Deze Mark B., ja, die heeft ontzettend veel aandoeningen. In de rechtbank ging het daar ook de hele ochtend over. De deskundige kwam ook uitleggen dat hij eigenlijk zo'n cocktail van aandoeningen heeft. Dan moet je denken aan schizofrenie, ADHD of allerlei dingen. Dat ze eigenlijk niet eens weten hoe hij er op dat moment aan toe was. Maar het was wel duidelijk dat hij spanning had. Want hij zat op zo'n afdeling voor stelselmatige daders, heet dat. Dan heb je behandeling en gevangenschap. Dat duurt 2 jaar. Dan heb je veel delicten gepleegd. Ben je vaak verslaafd. Dat was hij ook. En hij had spanning, want over een week of 2 zou hij vrijkomen. En hij was gewoon heel erg bang om vrij te komen. En een van de theorieën is dat hij dacht van, nou, ik moet eigenlijk iets doen om niet vrij te komen. Nou ja, dan zou je zoiets kunnen doen. Ja, dat is niet bewezen. Hij weet het ook niet meer. Andere theorie is dat hij zich ergerde aan de bewaarder. En dat hij die maar te grazen nam. Maar hij weet het zelf ook niet meer. Hij heeft wel spijt. Hij vindt het jammer. En ja, nu met andere medicatie zegt hij, ik had het eigenlijk, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan?
0: Ja. Hoe ernstig was de medewerker er eigenlijk precies aan toe?
1: Nou, die die liep een snee op van 1 centimeter of 8, 9 over zijn hals. Aan de zijkant van zijn hals. Nou ja, daar zit ook de slagader, daar zitten ook zenuwen naar je hersenen en zo. Hij werd gestoken in zijn kraag. Dus ik denk dat dat ook wel de redding is geweest van hem. Want ik heb dat mes gezien. Die bewaarder heeft mij een foto laten zien van dat zelfgemaakte mes. Nou, dat is zo'n blauw handvatje, ken je wel, van zo'n wegwerpmesje. En dan daaraan, met een soort kromming, die 2 mesjes geplakt met... dat is een soort haak geworden, een soort meshaak geworden. Nou, als die echt helemaal rechtstreeks in zijn keel was gegaan, dan was het waarschijnlijk heel anders afgelopen. Nu had hij een forse snijwond. En ja, vooral veel mentale schade ook.
0: Ja, ik denk als een simpele ziel, waarom geef je als bewaarder scheermesjes aan een gedetineerde?
1: Ja. Ja, die vraag krijg ik heel veel. En dat is omdat gedetineerden ook moeten scheren. Dat is eigenlijk het hele simpele antwoord. Maar ja, het echte antwoord is natuurlijk dat ze natuurlijk niet aanzagen komen dat Mark B. Zo gek zou doen met die mesjes. Dat hij dat hij zo uit zou halen. Dat zag niemand aankomen.
0: Nee, hoe heeft het slachtoffer deze situatie beleefd?
1: Nou ja, die is ontzettend geschrokken. Hij liet zijn spreekrecht voorlezen door de officier van justitie. En daaruit bleek wel dat hij vreesde voor zijn leven. Hè, dat zijn kinderen zonder vader verder zouden moeten. Hij heeft maanden thuis gezeten. En dat is een hele lastige situatie. Want ja, het is je werk aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, zo'n explosie van geweld. En zo'n de dood in de ogen kijken. Dat gaat je blijkbaar niet in de koude kleren zitten.
0: Nee, het lukte hem zelf dus niet om die verklaring voor te lezen? Was dat een beetje de situatie ook in de rechtbank?
1: Ja, nou ja, je moet je voorstellen dat hij daar heel emotioneel onder is. Mm-hmm. Ik zat vlak naast hem eigenlijk in de rechtszaal en zijn 2 kinderen zaten naast hem. En op het moment dat het spreekrecht voorgelezen werd, moesten de tissues er aan te pas komen, zullen we maar zeggen. En hij zei van tevoren ook van, ik ga dat niet zelf doen, want ik wil ook niet... ik wil zo niet in de rechtszaal overkomen, maar ik wil vooral niet voor hem. Hè. En hem is dan Mark B. Ja. Ik wil niet dat hij mijn tranen hoort of ziet. Dat wil ik niet. Dus hij liet het de officier van justitie doen.
0: Is hij eigenlijk weer aan het werk ook of niet?
1: Hij is nu weer aardig aan het werk, ja. Er lopen nog zaken zoals schadeafhandelingen. En bijvoorbeeld deze rechtszaak is ook heel belangrijk natuurlijk. En dat, in de verwerking. Dus, maar hij is weer aan het werk.
0: Ja. Hoe nu verder, Cor?
1: Nou ja, goed, er is natuurlijk een strafeis. Ze willen dat hij behandeld wordt en dat zal geen verrassing zijn. De officier van justitie wil er eigenlijk nog 2 jaar celstraf bij hebben. De advocaat zegt nee, dat hoeft niet. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar, dat hoeft niet. Maar vooral willen ze dat hij behandeld wordt. En ja, dat kan maar 1 ding betekenen. Dat is TBS met dwangverpleging. En dat werd ook geëist. En het zal echt geen verrassing zijn dat over 2 weken, dan is de uitspraak, dat dat ook opgelegd wordt. Die kant gaat het zeker op.
0: Ja. Nou, daar schrikt niemand van dan. 30 september is de uitspraak, zie ik. En dan gaan we ongetwijfeld dit horen of meer. Dankjewel, Cor, voor dit moment. En ja, als je denkt, dit vind ik interessante materie. Cor en Koen, Cor Bouma en onze Koen Wijn hebben natuurlijk ook samen de podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank. Een hele reeks te beluisteren. Check even omroepbrabant.nl/podcast. Daar zijn ze allemaal te vinden.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant.
3: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: DJ op televisie in Engeland. En hij maakte een liedje in de jaren 80. King, Love and Pride. We gaan naar Marieke, die is aangeschoven voor het nieuws. Wat heb je zo meteen voor ons, Marieke?
1: Een weer gevaarlijke stof gelekt bij een bedrijf, dit keer in Zomeren. En in Japan worden heel veel mensen heel erg oud.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het is 5:30. Even kijken hoe het met de files is. Dennis, is druk in Brabant?
12: Zeker. Op een aantal wegen moet je bijna een half uur extra uittrekken. Zoals op de A16. Ik begin met de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 25 minuten vertraging. En daardoor ook 25 minuten extra reistijd. Op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan op de N2. Bij Eindhoven, in de richting van Den Bosch, de randweg dus, heb je bij Veldhoven-Zuid een kwartier extra nodig door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Een wisselvallig weer met geregeld ook buien. Er kan ook wat onweer bij zitten. Het is zo'n 18 graden. Vannacht dan volgt er wat meer bewolking, maar blijft het wel droog op de meeste plaatsen en de temperatuur zakt dan naar een graad of 13. En voor het nieuws naar Marieke Smit.
1: Bij een bedrijf in Zomeren is vanmiddag een gevaarlijke stof gelekt. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Het probleem ontstond door een storing in een systeem waardoor salpeterzuur lekte. Dat is een sterk bijtende stof. Vanochtend ging het ook al mis met giftig gas bij een bedrijf in Asten. Iemand van de brandweer kwam daar pas net vandaan, vertelt verslaggever Ruud Ritsen.
13: Die met de unit, de ontsmettingsunit van Oosterhout, vanochtend ook een Asten was. Ze zeiden, we waren bijna thuis, in 2 straten van de kazerne. En toen werden we opgeroepen om hier ook weer naartoe te komen.
1: Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor de omgeving. De politie is nog steeds op zoek naar de vrouw van 53 uit Tilburg die sinds vrijdag wordt vermist. Inmiddels zoekt ook het veteranen Search Team mee in natuurgebied de Campina, omdat de familie zich zorgen maakt over de gezondheid van de vrouw. De politie deelde de afgelopen dagen al foto's en camerabeelden, maar dat leverde niks op. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden omdat ze mogelijk iets te maken heeft met de flinke vernielingen op basisschool De Kleine Vos. Een paar weken geleden werden digiborden vernield, meubels omgegooid en ramen kapot gemaakt. De schade is €100.000. De politie zegt dat het onderzoek nog niet klaar is en ze waarschijnlijk nog meer verdachten oppakt. Als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, kunnen zorgverleners sneller helpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden ongeveer 5 maanden langer en hadden een betere kwaliteit van leven. De onderzoekers kozen specifiek voor patiënten met longkanker omdat zij meestal lange trajecten ondergaan. Je hoort een onderzoeker.
9: En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
1: Het ziekenhuis wil nu dat alle longkankerpatiënten in Nederland de app kunnen gebruiken. In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen van 100 jaar of ouder. Om te vergelijken, in Nederland zijn het er maar zo'n 2.500. Gemiddeld worden mensen in Japan zo'n 84 jaar. Volgens deskundigen komt dat omdat mensen daar heel gezond eten. Ook zijn er veel goede dokters en ziekenhuizen, roken Japanners veel minder en zien veel inwoners overgewicht als een gebrek aan discipline. En daardoor is er ook minder obesitas. Op zich klinkt dat allemaal mooi, maar er is ook minder goed nieuws. Veel senioren moeten nog werken omdat ze niet rondkomen van hun pensioen vanwege de vergrijzing in het land.
0: Ja, want je werkt daar toch volgens mij zo'n beetje tot aan je dood.
1: Ja, dat en dan ongeveer wel,
0: geen 40 uur per week, maar 80 uur per week,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat ja. Of,
0: toch?
14: Is dat zo?
0: Japan, dan dacht ik wel.
1: Volgens mij ook, ja.
0: Helemaal doodwerken daar.
1: Ja, dat klopt. En dan ben je 100. Maar dan denk je, ja, dan heb je misschien gewerkt tot je niet bent. Wil je 90 of zo?
0: Maar zo gezond is dat toch ook niet,
1: hoor. Nee, dat zou je dan toch zeggen?
0: Lijkt mij.
1: Mentaal dan.
0: Ja, nou, precies, inderdaad. Maar ja, dat heeft uiteindelijk ook zijn weerslag volgens mij op je lichaam. Op het moment dat het mentaal niet oké is.
14: Ja, dat voel je vaak wel,
0: knalt dat uiteindelijk ook naar je lichaam, toch?
1: Dat zou je zeggen, maar ja, die mensen worden dus wel oud.
0: Nou, dat. Nou, goed. Wacht. Dankjewel, Marieke. We gaan zometeen een spelletje spelen. En een spelletje waarbij je kunt inzetten. Ik zou het bijna vergeten, maar dat mag vanaf nu.
15: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, want je hebt hem daar weer staan, Marjolein.
14: Ik heb hem, ja, de roulette tafel.
0: De roulette tafel, die gaat zometeen draaien. En de vraag aan jou is vrij simpel eigenlijk. Er zitten vakjes in van 0 tot 36. Ga je niet vragen op welk nummer die gaat vallen. Maar ik ga eigenlijk alleen maar vragen of dat het balletje op een even of een oneven getal valt.
14: Vrij simpel, zegt hij erbij.
0: Ja, dat geen is probleem. Voor jou.
14: Is gesneden koek voor mij.
0: Error. Maar dat gaat goed komen, Marjolein. Dat weten we inmiddels. We zijn een goed team samen.
14: Ik wou niet, als ik het niet weet, weet jij het.
0: We trekken elkaar er doorheen. Dus wat denk jij? Wat zegt jouw gevoel? Als je zo meteen mee wilt doen met onze roulettespelletje, gaat het balletje straks vallen op een even of op een oneven getal? Dus je hoeft alleen maar even te appen. Even of oneven. Dat doe je naar 06-573-28203. En misschien mag je dan zometeen wel meedoen. Zou ik leuk vinden. Dus even of oneven. Even appen naar 06-573-28203. Straks gaan we het spelletje spelen.

0: 80 en Sweet Freedom. Je kunt nog heel even als je wil, hè?
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, je mag nog heel even inzetten op 06-573-28203. Want Marjolein gaat namelijk zometeen aan onze roulette-tafel draaien. Het balletje laten rollen. En wat denk jij? Gaat het balletje vallen op een even of een oneven getal? Dat is de vraag als je jezelf wil kwalificeren voor het Radio Roulette-spel. Dus dat is eigenlijk gewoon even. Je kunt gewoon gokken. Maakt verder ook niet uit. 06-573-28203. Wat denk jij? Valt die zometeen op een even of een oneven getal? Laat even van je horen. Gaan we ondertussen naar Floris Lafebe van de Weerplaza. Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronnie.
0: Net een rare situatie ook. Volle bak zon aan de ene kant en aan de andere kant er regent pijpenstelen.
2: Ja, het is een beetje af en aan met buien en dan weer zonnige periode. Momenteel trekken met name over het oosten van Brabant een aantal hele stevige exemplaren, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Ook elders in onze provincie is nog een bui mogelijk, maar die zijn wel minder intensief dan in het oosten van het land. Tussendoor ook wel droge perioden met zo nu en dan wat zonneschijn. En het is ook een stuk frisser dan gisteren, met hooguit 16 of 18 graden slechts.
0: Ja, hoe wordt het vannacht en morgen?
2: Ja, we zien dat de buiigheid heel geleidelijk gaat afnemen in de loop van de avond. Rond een uurtje of 10 is het op de meeste plaatsen wel droog geworden, denk ik. Er komen brede opklaringen voor en in de wat frissere luchtsoort daalt de temperatuur naar zo'n 10 tot 12 graden. Overigens ook weinig wind vanavond en vannacht uit een westelijke richting. Morgen starten we dan droog, met veel bewolking in het westen van het land. Maar in de regio rondom Eindhoven kan er nog een waterig zonnetje tevoorschijn komen. Maar dat is allemaal wel van korte duur, want de bewolking neemt ook daar snel toe. En er volgt dan wat lichte regen of motregen. Aan het eind van de dag, ik denk aan het begin van de middag en aan het eind van de middag en aan het begin van de avond, dan krijgt het westen van Brabant met een zogenaamd koufront te maken. En dat is een zone met intensieve neerslag die dan tijdens de avondspits recht over Brabant heen trekt. En daarbij kan de westelijke wind ook flink in kracht aantrekken met windkracht 3 tot windkracht 5. Morgen hooguit temperaturen van zo'n 17 of 18 graden. Maar morgenavond dus eventjes in de gaten houden als het wat onstuimiger en regenachtiger wordt.
0: Ja, en dan de vrijdag en het weekend nog even in grote lijnen?
2: Ja, eigenlijk ook nog steeds wisselvallig. Vrijdag dan wel weer een drogere dag met geregeld zonnige perioden. Het wordt dan zo'n 19 graden bij een matige wind uit het westen. Zaterdagmiddag een aantal buien, zondagmiddag een aantal buien, ook af en toe wat zon en een stevig windje daarbij. Maar het vooruitzicht naar volgende week, Ronnie, ja, dat ziet er goed uit voor ons, want we houden van nazomer weer in Brabant. De zon krijgt veel ruimte om te schijnen en mogelijk draait de wind dan naar een zuidelijke richting. En onder invloed van die zuidelijke stroming kan weer warmere lucht ons bereiken vanaf Portugal, Spanje en Frankrijk. Dan zijn zelfs weer zomerse waarden van 24 of 25 graden mogelijk.
0: Heerlijk, we love it. Dankjewel Floris, een mooie avond gewenst.
2: Fijne avond.
0: Doei. Ja, een spelletje, altijd leuk.
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: Want ik zei, ja, stuur even of dat het balletje gaat vallen op een even of een oneven getal. Trek aan de bel, want ik denk dat het goed is om de boel nu even te sluiten, Marjolein.
4: Ja,
0: jij gaat het balletje laten rollen in de roulette-tafel.
4: Ja, zullen we gewoon direct beginnen?
0: Ja, en dan hoor ik zometeen ook graag van jou of het een even of een oneven getal is.
4: Ja, dat is goed.
0: Ja, lukt het? Ja, ja. Ja, kan die of niet?
4: Ja, ja, ja.
0: Oké.
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: Want er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben ingezet. De een die zegt, ja, het wordt een even. De ander zegt, het wordt een oneven getal. En het is er maar één die het weet.
4: Ja.
0: Dat is Marjolein.
4: Het is een...
0: Oh,
4: ja, nu moet ik ook gewoon...
0: Nou, zeg maar gewoon...
4: Het is een even getal.
0: Ja, dat weet je,
4: ja,
0: zeker?
4: Ik weet het nu zeker. Ja,
0: oké. Okay. Volgens Marjolein, dames en heren... Ik hou een kleine slag om de arm. Maar is het een even getal? Dus als je zojuist even hebt geappt... dan kan het zijn dat je zometeen onze kandidaat bent in Ronnie's Radio Roulette. Krijg je een vraagje voorgelegd.

0: En natuurlijk is het liefde niets dan liefde voor jullie allemaal. Leuk dat de radio lekker aanstaat. En we spelen met heel veel plezier een spelletje. Te winnen de anti-stress Brabo-bolide. Ronnie's radio-roulette. Het balletje rolde net door de roulette-tafel. Dat was te horen, Marjolein.
1: Ja, ja, ja.
0: En de vraag vooraf was, gaat hij op een even of een oneven getal vallen? Nou, heel veel mensen die zeiden, het wordt een even getal. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden, het wordt een oneven getal. Nou, die mensen die een even getal hebben geappt, die hebben gelijk.
1: Klopt.
0: Want wat was het getal waarop die gevallen is?
1: 30.
0: Dat is heel goed, Marjolein.
1: Ja.
0: Complimenten. Ja, ja, ja, fantastisch.
1: Ja, ja, die nul die had mij iedere keer weer van de war.
0: Nou, Helma uit de Erp, die heeft in ieder geval even geappt, toch Helma?
2: Ja, zeker.
0: Dat betekent dat jij ons spelletje mee mag spelen. Want hij is jij zei dat hij geval is op 30, Marjolein, hè?
1: Ja, 30 klopt.
0: Nou moet ik even kijken, Helma. Want daar hoort namelijk een vraag bij nummer 30. En ook een fragmentje zie ik. Oké, dat moet ik heel even. Ik moet even zoeken. Even zoeken. Ik heb een fragmentje, beste Helma. Van een van mijn radiocollega's.
2: En
0: ja, de vraag is eigenlijk heel simpel. Wie is het? En je mag maar één keer raden. Dus het is niet zo dat je de hele waslijst op mag noemen. Je mag maar één keer raden. Dus luister even goed. Eén antwoord mag je geven. En is je antwoord fout, dan ga ik je een hele fijne dag wensen. En een prettige dag daar in de Erp, maar dat komt goed. En dan gooien we de app open. Dan mag iedereen uiteindelijk reageren. Ben je er klaar voor, Helma?
2: Ja, zeker. Nou, zeker weten.
0: Luister goed. Ik wil hem best nog een keer laten horen aan je als je twijfelt. Maar je mag maar één antwoord geven. Komt ie aan. De stem van één van mijn radiocollega's. Wie is dit?
3: Ze maken mij de pis niet lauw.
2: Nou, wens mij maar een fijne dag.
0: Nee, niet opgeven. Niet opgeven. Nog één, dan zeg je, mag ik hem nog één keer horen?
2: Oké, mag ik hem nog één keer horen?
0: Ja, jij wel, tuurlijk Helma, je mag hem nog één keer horen. Komt-ie aan, hè?
3: Ze maken mij de pis niet lauw.
2: Berry door de helm.
0: Ik wens jou een fijne dag, Helma.
2: Dankjewel.
0: Houdoe. Nou, als jij wel weet welke collega dit van ons is...
3: Ze maken mij de pis niet lauw.
0: Dan mag je dat appen naar 06-573-28203. Wie, oh wie, is dit?
3: Ze maken mij de pis niet lauw.
0: 06-573-28203 voor de anti-stress Brabo-bolide.

0: is dit? Luister nog even goed, hè?
1: Ze maken mij de pis niet lauw.
0: 06-573-28203. Gewoon even appen en wellicht ben jij zometeen onze kandidaat in ons spelletje Ronnie's Radio Roulette. Wie oh wie is dit?
1: Ze maken mij de pis niet lauw.
0: Moet toch lukken.

0: precies dat. Het balletje viel op een even getal. Het was getal nummer 30. En daar hoort een vraag bij. Helma was de eerste uit Erp komt ze die een kans kreeg om die vraag te beantwoorden. Alleen die wist het niet. Die zei, wens mij maar een prettige dag, want ik weet het gewoon echt niet. Het ging om een stem van een radiocollega van ons.
1: Ze maken mij de pis niet lauw.
0: Die stem, inderdaad. Nou ja, goed, uiteindelijk lijn open gegooid. En ik heb Lies aan de lijn. Dag Lies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Weet jij wel wie dat was, of niet?
2: Ja, ik denk Koen de Wijs. Die zou zoiets zeggen aan zijn stem, dacht ik te kennen.
0: Koen Wijn, denk ik, hè? Dat je...
2: Koen de Wijn bedoel ik, ja.
0: Ja. Marjolein?
3: Ja, ach ja.
0: Koen.
3: Ja, het zit hem in. Het komt door die wijn. Ik kan Lies niks aan doen. Ja.
0: Het is natuurlijk Koen Wijn, want ik heb even een lang fragmentje ook nog van hem. Wat langer dan, hè?
1: Ze maken mij de pis niet lauw. Ik ga gewoon lopen. Ik heb een regenpak en dat regenpak, dat moet dat aankunnen.
0: Precies. Nou, Koen Wijn is het enige juiste antwoord. Het levert jou op de anti-stress Brabobolide. Gefeliciteerd ermee.
2: Dankjewel, wat leuk.
0: Waar kunnen we hem naartoe sturen? Welke plaats in Brabant?
2: In Hoogloon.
0: Nou, dan gaan we hem die kant op sturen. Ik wens jou een mooie avond en blijf lekker luisteren. Dat vinden we kijkgezellig, Lies, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Houdoe, hè?
2: Houdoe.
0: We hebben er nog eentje voor zes en dat is er een van de...

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
6: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
7: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. En daar zit Dennis Mooi. Goedenavond, Dennis.
11: Een hele goede avond, Ronnie. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 100 kilometer file in Brabant. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging. De

0: De rijstrook is daar nu dicht vanwege een auto met pech. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe je er 10 minuten langer over tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. En van Arnhem naar Eindhoven bij Ravenstein.
1: Dankjewel.
2: Sterk in de file. De avond is begonnen. Wij nemen je mee richting 7 uur met het laatste uur Afslag Zuid. En dat uur zit sowieso barstensvol goede muziek. Zometeen bijvoorbeeld Pharrell Williams met Happy. Maar ook terug naar de jaren 80 met een hit van Billy Joel.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
12: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
11: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
12: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Afslag Zuid.

0: nog meer mooie muziek onderweg. De Bouwsari hoor je zo meteen met Lose Myself. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
1: Ja, na problemen met bruggen op de A27 en de A28 is het nu de beurt aan de A15. Ja, de Surhofbrug ringt in de Maasvlakte. En daar zijn vandaag scheuren gevonden. En daarom zijn twee rijstroken afgesloten. Al het verkeer moet daar nu over de vluchtstrook. En dat is dagelijks zo'n 36.000 voertuigen.
0: Zo.
1: Dus dat is leuk. Rijkswaterstaat verwacht ook files.
0: Ja, wat ik doe toch allemaal in Nederland met al die bruggen iedere keer.
1: Ja, vreselijk. Dus, niet heel handig, nee. En dan een hele belangrijke. Check elk seizoen goed je huid. Zo luidt het advies, omdat het aantal gevallen van huidkanker flink aan het toenemen is. In 5 jaar tijd steeg het aantal diagnoses met bijna 28%. Nou, waar je dan moet checken op gekke plekjes, dat verschilt nogal tussen mannen en vrouwen. Bij mannen zitten ze voornamelijk op de romp en op de rug. En vrouwen, die moeten de heupen, benen en voeten goed blijven in de gaten houden.
0: Er zijn toch twee totaal verschillende wezens,
1: ja,
0: blijkbaar weer.
1: Grappig, hè?
0: Ja.
1: En bijna 127.000 Nederlandse auto's hebben nog altijd een airbag die bij een ongeluk juist levensgevaarlijk kan worden. Door ouderdom kan die airbag bij het afgaan namelijk ontploffen en metalen onderdelen door de auto slingeren. Voor al deze auto's staat al langer dan een jaar een terugroepactie open, maar er rijden dus nog een boel op de weg. Dus vooral bij oudere BMW's, Volkswagens en Mercedes'en. Reparatie is gratis en via de RDW kan je controleren of jouw auto hieronder valt.
0: En een dikke BMW of een dikke Mercedes onder je kont en dan,
1: ja,
0: is het
1: dan
0: de
1: airbag.
0: Airbag
1: niet goed, potverdorie.
0: Dat weer. Hey, straks hebben wij voor de allereerste keer later dit uur, waarbij je hulp ook natuurlijk gewenst is, het top 1976 optelspel.
1: Ja, leuk. Wat
0: dat
1: anders.
0: Was voorheen natuurlijk het top 900 optelspel. Maar ja, we hebben natuurlijk nu een andere lijst gehad.
1: Precies.
0: Dus we kunnen een hele tijd putten uit de top 1976. Straks dus het top 1976 optelspel. Hebben we jouw hulp bij nodig. En als jij een sportschoolganger bent, of althans als je eigenlijk doorgaans wel plannen hebt om naar de sportschool te gaan, dan zou ik even blijven luisteren, want Marjolein die heeft de wijsheid in pacht.

0: Het is lang geleden dat ik die heb kunnen draaien.
1: Ja.
0: Je hebt ook niet altijd de wijsheid.
1: Ik ben ook niet altijd een boel.
0: Nee. Vandaag wel een helder moment, hè, toch?
1: Ja, toen dacht ik ineens, ik heb weer iets.
0: Want ik zei het net al, als jij een sportschoolganger bent, of misschien ook juist wel niet, dan is dit wel even een belangrijk dingetje, denk ik. Hè?
1: Ja. Je kent het misschien wel voor de meeste sportlessen of sportscholen, maar ik dacht, ja, wat je doet, moet je je van tevoren even inschrijven.
0: Ja.
1: Dan reserveer je eigenlijk met een stoeltje.
0: Ja.
1: En veel mensen die doen dat heel braaf, alleen het gebeurt blijkbaar echt heel vaak dat je dan misschien net voor de deur staat en denkt, ah, het regent. Of je zit net iets te lekker op de bank. En dan ga je dus niet meer.
0: Nee, dan heb je je dus wel aangemeld voor bijvoorbeeld, weet ik veel, een boksles. Of,
1: ja.
0: En dan denk je toch, die bokshandschoenen blijven mooi in de kast.
1: Het gaat toch niet. Ja, onderzoekers die hebben 41 miljoen sportschoolreserveringen bekeken.
0: Ja.
1: En bij bijna 1 op de 3 reserveringen kwam iemand niet opdagen.
0: 1 op de 3, dat is veel.
1: Van die 42 miljoen reserveringen is dat dus slechts 30% die dan gewoon zegt, ja, ik ga niet meer.
0: Nee, maar kunnen we daar niet gewoon uit concluderen dat we eigenlijk helemaal geen zin hebben?
1: Ja, tuurlijk. Eigenlijk, ik denk dat dat zo'n geval is. Ik moet van mezelf, maar
0: stok
1: ik wil
0: achter de
1: niet.
0: Deur, ja.
1: Precies, opvallend is wel, hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je het laat varen.
0: Oh, echt?
1: Ja, onder de 20 jaar is 33% komt dan niet opdagen. Bij 65-plussers is dat nog maar 19%.
0: Nou, maar die hebben misschien ook iets meer tijd.
1: Ja, misschien iets meer discipline,
0: ook dat,
1: denk ik
0: maar,
1: ook.
0: Maar ook wat meer tijd. De jeugd noem ik het dan maar eventjes, onder de 20 jaar. Die fladdert van links naar rechts,
1: ja,
0: die heeft hartstikke
1: ook
0: druk.
1: En die denkt, ah, ik ben nu moe.
0: Ja, ik ben moe. Oh, ja. Ik heb een werkdag gehad, ik heb 3,5 uur gewerkt.
1: Ik heb 3 uur gewerkt.
0: Ik ben
1: kapot. Ik wou net zeggen, ook wel leuk. Ze hebben ook direct even gekeken naar mensen die echt bij een sportschool beginnen.
0: Ja.
1: Hoe lang houden we het dan vol?
0: Ja.
1: Nou, na een jaar zijn we nog met 37% over.
0: Ik herken dit. Niks aan toe te voegen. Goed, nou goed, dankzij deze wijsheid zijn wij weer een stukje wijzer. Dankjewel, Marjolein. We gaan richting het nieuws zometeen om 6:30. Doen we met Jason Mraz en I'm Yours.

0: Jason Mraz en I'm Yours. We gaan naar Marieke, die heeft het nieuws zo meteen voor ons. Wat zit erin, Marieke?
1: De raad vergadert vanavond weer over het AZC in Engelen. En wist je dat er nu zelfs een dating-app voor boeken is? Nou, ik vertel je er zo meer over.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
4: Voordeelhuitjes.nl. Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
11: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
12: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Nou, eens even kijken hoe het met de files is. Dennis, staan er nog wat files in Brabant of niet?
13: Ja, maar een paar hoor. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het vast in Eindhoven. Voor het knooppunt Batendorp heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En als je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam in de file terechtkomt, ben je een half uur extra kwijt tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dankjewel weer.
14: Omroep Brabant.
0: Ja, wisselvallig weer nog steeds. Het ene moment schijnt de zon, het andere moment kan er een buitje vallen. Temperatuur graad of 18 nog. Vannacht dan volgt er wat meer bewolking, maar dan blijft het op de meeste plekken wel droog. En dan zakt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Komende dagen blijft het rond de 18 graden qua maximum temperatuur. Met buien en zo af en toe ook een zonnetje. En voor nieuws naar Marieke Smit.
1: De gemeenteraad van Den Bosch praat vanavond weer over het AZC in Engelen. De komst van het AZC zorgt al maanden voor onrust. Verslaggever Noël van Hoofd vertelt wat we kunnen verwachten.
15: Nou, vanavond gaat het om de wensenlijstjes van de raadsleden hier in de gemeenteraad. Wat vinden ze belangrijk? Waar maken ze zich zorgen om? Die moties, die voorwaarden, die worden dan straks meegenomen in het definitieve besluit. Toch kan het vanavond wel een beladen avond gaan worden. Er is een verdeeldheid in Engelen. En er is ook nog een demonstratie gepland buiten hier in Den Bosch.
1: De gemeente zegt niet of er extra maatregelen voor de veiligheid worden genomen vanavond. Een man die voor de gemeente Vught bomen aan het snoeien was, is vanmiddag van 12 meter hoogte naar beneden gesprongen. Hij was in een hoogwerker bezig toen hij een nest hoornaars tegenkwam. De beesten vielen de man aan, dus sprong hij uit de hoogwerker. De man is zwaar gewond door de val en zou ook nog door de hoornaars zijn gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ophef op het Dongemond College in Raamsdonksveer vanochtend. Er vlogen helikopters en daar liepen zwaar bewapende militairen rond. Op de school zouden studenten zijn gegijzeld. Gelukkig was het maar een oefening van defensie en deze studenten deden mee.
16: Ja, het ging in één keer van 0 naar 100, want dan gaat het brandalarm af voor de leerlingen zelf. En toen moesten wij blijven zitten en de vingers in de rol stoppen.
17: Stuk of 6 mannen met geweren kwamen er binnen en die begonnen te schieten en een beetje te schreeuwen en die mensen mee te nemen die ons gegijzeld hadden.
1: Militairen kwamen de studenten redden. Ze kwamen per helikopter en klommen via touwen het dak van de school op.
0: Vet. Ja, is beter dan de stelling van Pythagoras leren, wat mij betreft.
1: Ik vond... Ja, toch?
0: Stuk spectaculair.
1: Het klinkt wel spectaculair, ja.
0: Absoluut.
1: Ja. Acteur Stefan de Wallen stopt per direct bij het Sinterklaasjournaal. Al sinds 2011 was hij elk jaar bij de intocht en in het journaal te zien. Het was mijn eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar. Dag hoor, zegt de acteur over zijn tijd bij het Sinterklaasjournaal. Het is niet duidelijk waarom hij stopt en wie zijn opvolger wordt. Online gaan er wel al geruchten rond. Het social media kanaal Sintalk zegt dat Daan Schuurmans het stokje overneemt.
0: Spannend.
1: Ja, hè? Ja, misschien heb je wel eens geswiped op een dating app, maar wist je dat je nu zelfs kan swipen voor een boek? Ja, boekenplatform Hebban is dit weekend begonnen met Bookmatch. Gebruikers krijgen elke avond 10 leestips te zien op basis van hun eigen voorkeuren en recensies van andere lezers. Die kunnen ze dan met een swipe naar links of rechts af of goedkeuren. Net zoals op een dating app.
0: Ja.
1: En het eerste weekend is de app al meer dan 50.000 keer gebruikt.
0: Zo.
1: 42% van de swipers kreeg zelfs een match. En de app moet het makkelijker maken om een leuk boek te vinden en zo lezen weer gaan stimuleren.
0: Nou, vind ik wel grappig dat op deze manier dat het gebeurt in kinderen. Weet je, iedereen zit tegenwoordig op zijn telefoon. Dus waarom zoek je dan eigenlijk niet contact met het publiek op deze manier?
1: Ja, en soms zit ik ook dan denk van, ik wil wel iets lezen, maar ik weet even niet wat. En dan op deze manier, dan kom je toch weer aan inspiratie.
0: Ik heb dat altijd met Netflix. Weet je, dan denk ik, nou, het is zondagmiddag. Het is eigenlijk, ik ga lekker op de bank liggen. Ik ga een Netflix-serie kijken. Nou, voordat ik überhaupt bij een serie ben, heb ik al zo... denk, dat is niks, dat duurt te lang. Die heb ik al gezien. Ik ben een uur aan het klooien voordat ik een serie heb. En dan ben ik 10 minuten aan het kijken en denk ik, nee, is het ook niet.
1: Nee, dus, ik heb al het gevoel dat van, er is niks. Terwijl ik denk, er staan daar volgens mij echt duizenden films en series op dat Netflix. Maar dat is het is bijna gewoon te veel.
0: Dat is het probleem, denk ik ook meteen. Ja, precies dat. Dankjewel, Marieke.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende weer. Ik heb zo meteen je hulp nodig, want zo direct voor de allereerste keer. Het top 1976 optelspel. Ja, door middel van jouw input gaan we bij een tof liedje uit die prachtige lijst uitkomen. Maar nogmaals, daar is jouw hulp wel voor nodig. Eerst nog even naar Maroon 5. Dit is Daylight.

0: prijs door meer dan 60 jaar popmuziek. De top 1976.
1: Top 1976.
0: Optelspel.
2: Ja, we hebben 11 dagen dikke pret gehad met de top 1976. En jij ook, als we de reacties moeten geloven en als we de luistercijfers zien. Dus daar zijn we heel blij mee. En jullie waren er ook blij mee. Dat bleek ook vorige week wel toen we de finale hadden natuurlijk. En we echt een soort van tsunami aan allerlei berichten van jullie ontvingen. Vanaf nu leunen we dus voor dit item volledig op de top 1976. Want dat is de lijst die we nu hebben.
3: Precies, we hebben geen 900 meer.
2: De top 900, nee. Die is oud. En we kijken nu voor dit item in de top 1976. Dat betekent eigenlijk gewoon simpelweg nog meer muzikale mogelijkheden dan de top 900. Want de lijst is natuurlijk een stukje langer. En we gaan zo direct weer een liedje draaien uit die top 1976. Welk nummer, dat hangt af van de totaalsom van jullie input. Ik zat te denken, gisteren was het Prinsjesdag.
3: Ja.
2: Vandaag dag 1 van de algemene beschouwingen. En iets wat ons allemaal aangaat is natuurlijk de koopkracht en onze portemonnee. Hè. Dat zijn dingen die willen we graag horen, daar zijn we gevoelig voor. Maar ook op den duur, als we allemaal een dagje ouder worden, ons pensioen. En ja, ik vraag me dan ook wel serieus af, hoe lang is dit systeem, dit pensioensysteem in Nederland nog houdbaar? Kunnen mensen die nu 20, 25 zijn, straks eigenlijk nog wel met pensioen? Bij ons staat er natuurlijk op dit moment ook een pensioenleeftijd, maar is dat nog reëel op het moment dat wij die bereiken?
3: Ja, ik vind het heel spannend. Ik ben bang dat ik nog wel een eindje door moet.
2: Nou, dat denk ik dus ook gewoon. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind eigenlijk als iemand 40 jaar heeft gewerkt, dan mag die wat mij betreft met pensioen. Maar dat kan ik natuurlijk wel vinden. Als het allemaal niet haalbaar of betaalbaar is, dan kunnen we dat vinden. Maar
3: dat snap ik.
2: Is het niet reëel? Maar ik denk, ja, luister, iemand die 40 jaar gewerkt heeft, die verdient volgens mij wel wat rust. Nou, zou ik het leuk vinden voor dit top 1976 optelspel om te horen hoe lang jij eigenlijk al werkt. Of hebt gewerkt, dat kan natuurlijk ook. En dan zonder vakantiebaantje, maar gewoon echt in loondienst of als zelfstandige.
3: Ja, precies, je volwassen baan.
2: Precies, vanaf je eerste echte officiële loonstrook als volwassen man of vrouw inderdaad. Dus hoeveel werkjaren heb jij al op de teller staan? Laat ik bij jou beginnen, Marjolein.
3: Ja, het is heel makkelijk te onthouden. Ik begon in 2020. Dus 5 jaar. Ik zit in mijn 6e jaar.
2: Zesde jaar. Ik begon in 1992. dus dat is 34 jaar, zeg ik dat goed?
3: Oh, dat vind ik echt al wel lang eigenlijk.
2: Dus nog 6 jaar en dan zou ik volgens mijn eigen principe...
3: Ik eigen regeling.
2: Ik denk dat de overheid daar iets anders over denkt. Maar goed, dat is ook helemaal niet erg. We hebben ook hartstikke leuk werk. Dus voor mij zou het antwoord op deze vraag zijn 34. Maar het gaat om jou. Hoeveel werkjaren heb jij al op de teller staan? Het is vandaag de 16e, zie ik. Dus laten we van 16 mensen het aantal werkjaren optellen. En het liedje draaien dat uiteindelijk bij de uitkomst van die som hoort. Dus zo werkt het een beetje qua optelspel. En dan komen we dus uit bij een liedje uit de top 1976. Maar welk liedje? Dat ligt aan jouw input. Dus app het aantal werkjaren dat je nu al op de teller hebt staan naar ons op 06-573-28203. Gaan wij die van 16 mensen bij elkaar optellen en het liedje dat daarbij hoort draaien. Doen we na onder meer Fiction Factory.
4: Hello.

0: tijdens je rit naar huis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Wat? Ik snap even niet.

0: Surreal was dit met de Stumbling In. Ja, hoeveel jaren, werkjaren heb jij op de teller staan?
1: Tot 1976, optelspel.
0: Ik vroeg om mijn input, hè. Geef dat even door via 06-573-28203. Dus hoeveel werkjaren heb jij al op de teller staan? Het is vandaag de 16e. Dus dan gaan we van de 16 mensen het aantal werkjaren bij elkaar optellen. En een liedje draaien dat we uiteindelijk vinden in die top 1976 op dat nummer. Hebben we mensen die echt enorme lange jaren al hebben gewerkt, Marjolein, of niet?
2: Ja, nou, Annie bijvoorbeeld, 60 jaar.
0: 60 jaar gewerkt? Ja. Zo, de knetters.
2: Echt hoor, ja, zij zegt, ik moest op mijn 15e al voor het gezin, voor ons thuis zorgen, omdat mijn moeder overleed. Oh. Mijn vader bleef achter met 9 kinderen en ik was de oudste dochter. Ik heb toen heel veel jaren dat gedaan. Later ben ik nog in een paar fabrieken gaan werken. Daarna natuurlijk mijn eigen gezin. Ja, ik kan me vooral nog langer blaken, maar ik stop nu, zegt ze.
0: Ja, dat mag ook. Ja. Ik zei al, na 40 jaar vind ik dat je de stekker eruit mag trekken, wat mij betreft. En zeker als je ook nog eens een keer een zwaar beroep hebt. Dan helemaal. Maar zij verdient het dubbel en dwars.
2: Zeker. Ja, Jos ook best lang hoor. 54 jaar. Angelique, haar man, die zit op 42 jaar. Jan zit ook op 50 jaar. Ja. Benny zit op 46 jaar. Niels 32 jaar. Even kijken, ik moet er nog 17, zegt Nathalie. Dat is het ergste.
0: Ja, maar op hoeveel jaar zit je dan?
2: Dat is 33.
0: Oh, 33. Ja, dat is een beetje van mijn leeftijd dan, denk ik ook. Schat ik zo een beetje
2: in. Ja, dat denk ik ook.
0: Want ik zit op 34 natuurlijk, dus vandaar.
2: Precies.
0: Als je alles bij elkaar optelt, Marjolein, van 16 mensen, waar kom je dan op uit?
2: 583.
0: Dat is altijd spannend.
3: 583?
0: Dan ga ik even naar de lijst en misschien heb jij hem ook voor je neus. Top 1976. Wat een fantastische lijst was het. Dit kan ook gewoon niet mis, weet je. Het was een mooie lijst, die hebben jullie samengesteld. En daar staan eigenlijk alleen maar ontzettend toffe liedjes in. Oké. Okay. Lekker!
2: Ja?
0: Lekker! Ik zoek hem vast eventjes op. Maak het nog een heel klein beetje spannend. Want jij weet zeker dat het 583 is, Marjolein?
2: Ja, zeker.
0: 100% van overtuigd.
2: Je helemaal.
0: Hebt drie keer nagerekend.
2: Ook.
0: Is dat een even of een oneven getal?
2: Oneven.
0: Wat een rotvraag.
2: Ik heb het wel goed.
0: Zo, jij hebt het hartstikke goed. Niet 582 dus?
2: Nee.
0: Nee, geen Bob Dylan. Met Knockin' All zijn we Heaven's Door. Ook niet 584.
2: Ook niet.
0: Het rode kleed van Robin Herzen is het ook niet geworden. Ik heb die liedjes trouwens gedraaid.
2: Oh, leuk.
0: 583 is het.
2: Dat is hem.
0: Dat is een heel fijn liedje. En ik denk dat we daar heel veel mensen blij mee maken. Hij stond ook niet voor niks in de top 1976. Het is deze van Radiohead. Creep. Dankjewel allemaal voor jullie input. En dit is het resultaat, de optelsom van het top 1976 optelspel.

0: Radio Ad en Creep en ik ben eigenlijk best een bofkont. Was een bofkont, want ik mocht hem ook draaien tijdens de top 1976. Het was de uitkomst van het top 1976 optelspel. 583 zijn ze te vinden in de lijst. En nogmaals, dank aan iedereen voor de input. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in een mooi liedje. Maar dat kon ook haast niet anders, hè, want hij komt uit een mooie lijst. Nou, dit was Afslagzuid. Morgen alweer de laatste aflevering voor deze week net na vieren. Hopelijk ben jij ook weer van de partij. En morgenochtend natuurlijk lekker opstaan met een keigoeie morgen. John en Jasper die melden zich om een uurtje of zes. Ze verwachten morgen onder meer op de koffie Dominique de Bond. De zangeres die komt even langs. En ze gaan het ook nog hebben over het Brabants kampioenschap Kamelenrace. Dat en meer morgenochtend. En wat ons betreft tot morgenmiddag.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669.

0: 60 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
10: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
12: Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
10: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

Dit is Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad. Nu op Brabant Plus.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot

0: leider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met jaar 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang

0: En dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Christensen lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Christensen hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met

0: voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Scratching and give me a

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren.